Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is iedere dag jouw kans op tickets?
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Vrouwtje.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
3: Goedemorgen. Wat deed jij toen je 21 jaar oud was? Nou, deze talent deed echt iets heel bijzonders. Vertel je het nou

0: 20 jaar oud was. Ja, ik vooral FIFA spelen en dan mijn pik trekken. Maar Roxy Dekker, die was iets ambitieuzer. Die verkocht namelijk op haar 21ste de arena uit.
1: Oh my fucking god. Die arena is gewoon binnen een paar minuten uitverkocht. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Ik lig echt bizar ziek op de bank. Oeh, wat is dit ingezoomd? Dus ik kan het helaas even niet vieren, maar ik ben wel echt ontzettend blij en dankbaar. Ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven.
0: Ja, 70.000 mensen trekt Roxy Dekker naar de arena. Ja, ik trok op mijn 21ste vooral mezelf.

hele goede morgen. Maar dat was Jasper en ik hoef niet van je te weten hoe jij je voelt vanochtend. Het enige wat ik van je vraag is goedemorgen. Als je in één woord kun je zoveel gevoel kwijt en kun je ook horen hoe het met iemand gaat, hè? Goedemorgen. Als je vrolijk bent of goedemorgen. Als je een beetje brak bent of goedemorgen. Nou, vorige week zijn we de competitie gestart voor de lekkerste goedemorgen van Nederland. Jij maakt daar kans op en het is zo simpel. Maar het enige wat je moet doen is even de NPO Luister-app pakken. Je klikt op het microfoontje en je neemt een lekkere goedemorgen op. En spreek er vooral in hoe je wil. Hè? Ben je chagrijnig? Geef me een chagrijnige twist. Ben je hyper? Schreeuw hem uit. Of ben je nou goed. Stop het allemaal in het ene woord. Spreek jouw goedemorgen in via de NPO Luister-app. Win de lekkerste goedemorgen van Nederland. Dit was de nummer 1 van vorige week.

0: You Gal, Moving to the Sun bij 3FM. Wie heeft de lekkerste? We zijn deze week op zoek naar de allerlekkerste goedemorgen van Nederland. Het is mijn favoriete woord, want je kan zoveel gevoel kwijt in dat ene woordje. En voel je slecht, is het goedemorgen. Voel je blij, dan is het goedemorgen. En daarom maak je deze week kans op de titel De Lekkerste Goedemorgen van Nederland. Morgen gaat de prijs eruit. Ik heb nu alvast een tijdelijke top 5 gemaakt. Met de lekkerste goedemorgens.
1: 5.
2: Oh Jasper. Goedemorgen.
1: 4.
3: Hey Jasper. Goedemorgen.
1: 3.
4: Goedemorgen.
1: 2.
4: Goedemorgen Jasper, goedemorgen Jasper.
1: Goedemorgen!
0: Ja, sta je er nou niet tussen of hoor je de nummer 1 en denk je van... ja, kom op, dit kan ik veel lekkerder. Pak dan even de NPO Luister-app, spreek jouw allerlekkerste goedemorgen in... stuur hem naar me op en maak kans op de lekkerste goedemorgen van Nederland. Dit is Gotye, Somebody That I Used To Know, bij 3FM.

0: FM.
1: En je hoorde Magnetic. Het is net Sinterklaas op 3FM, want elke dag maak je kans op kaarten voor de dikste concerten. Vandaag in de aanbieding, kaarten voor Vrouwtje. Hoor je nou vandaag het ticketalarm? App dan zo snel mogelijk waarom jij bij dat concert van Vrouwtje moet zijn. En ga naar Vrouwtje toe. Het is 3FM en nu Chapel Road, Pink Pony Club.

0: 3FM en Kryptonite.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Je ouders weten verrassend goed wat cool is. Alles wat zij niet mooi vinden, daar zit je goed mee. En mijn ouders bijvoorbeeld, die vinden al mijn kleren te wijd. Hè. Dan kom ik thuis met een nieuwe broek. En dan zegt mijn moeder van, oh, is die broek niet te groot? Perfect, goede aankoop. En bij muziek werkt het precies hetzelfde. Want ja, zet Milo, laat het lukken maar eens aan bij je ouders. Die snappen ze niet. Oftewel, cool. De nieuwste Milo, laat het lukken. Alleen jij hoor je nu bij 3FM.
2: Bye bye season.

Martin Garrix, Ed Sheeran bij 3FM. Hey, duurder is niet altijd beter. Hozier die maakte een van zijn grootste hits, namelijk gewoon op de zolder bij zijn ouders. Hij zat daar s'avonds wat muziek te maken en ja, geen studio, hè, geen dure apparatuur. Gewoon een laptop, een microfoon en Hozier die Take Me to Church in zong. Ja, en die opname, het was eigenlijk gewoon een demo. Dus later dook je ook met een producer een peperdure professionele studio in om het nummer opnieuw op te nemen. Alles erop en eraan. Alleen na uren opnemen kwamen ze tot een vrij pijnlijke conclusie. Die brakke opname van die zolderkamer, die was gewoon beter. Dus weg met die dure studioversie. Dit is Hozier opgenomen op zolder bij zijn ouders. Take Me to Church.

0: laatste nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor...
3: Vrouwtje.
2: 3FM.
3: BNN Vara.
2: Jasper Schrijvers.
4: Hij komt, die lieve goeie Sint. Het is pakjesavond op 3FM. Ik leg zo meteen uit waarom. Eerst muziek van Tame Impala.

3FM voelt deze maand toch een beetje als Sinterklaas. Iedere dag geven we cadeautjes weg voor de dikste concerten. Later deze week win je bijvoorbeeld kaarten voor The Opposite, Chef Special en Niall Horan. En vandaag dus het cadeautje, vrouw.

0: What is Love bij 3FM. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik wil je niet per se beledigen, maar volgens mij ben je wel echt een van de allerslechtste ondernemers van Nederland.
1: Niet fijn dat je het zo zegt, maar ik denk wel dat het redelijk klopt inderdaad. Daar heb je wel een goed punt.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ik ben afgelopen weekend €80 kwijtgeraakt. Ja. Nadat ik tickets voor Roxy Dekker had gekocht.
0: Je had tickets voor Roxy Dekker gekocht. Oké, maar in principe is dat gewoon kopen en gaan, zou je zeggen.
1: Ja, klopt. Dat zou normaal wel het geval zijn. Ik had op tickets wat mijn ticket alerts aanstaan voor het concert van Roxy Dekker in de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik geprobeerd om die tickets te kopen. Uiteindelijk is het me ook gelukt om twee tickets te kopen voor €80 per stuk.
0: Dus in totaal €160 heb je betaald?
1: Ja, in totaal €160. Dus dat was wel een best bedrag. Maar ik denk, dat is wel waard. Roxy Dekker is wel gaaf. Het bleek dat dat concert al die middag zou zijn, om 2:30. En ik had gewoon een voetbalwedstrijd zaterdag. Dus ik kon helemaal niet heen.
0: Oh nee. En dit heb je ze moeten verkopen.
1: Ja, dus ik heb ze weer moeten verkopen. Maar het rare was dat er inmiddels al zoveel tickets online stonden dat ik ze voor de helft van de prijs heb moeten verkopen.
0: Oh,
1: dus dat was een beetje pijnlijk.
0: Je hebt €80 verloren vorig weekend.
1: Ja, €80 kwijtgeraakt in zeg maar 15 minuten.
0: Oh mijn god, Willem.
1: Dus dat is de slechtste investering die ik tot nu toe gedaan heb in mijn leven.
0: Je bent ook wel de slechtste ondernemer inderdaad van Nederland. Maar goed.
1: Ik zou het wel heel pijnlijk vinden als er iemand is die mee zit te luisteren die nog slechter aan het ondernemen is geweest dit weekend. Maar
0: je hebt wel iemand blij gemaakt met goedkope kaarten voor Roxy Dekker, zo kun je het ook zien.
1: Dat vind ik dan wel weer een hele mooie filosofie. Ja, ik denk dat ik dat mezelf maar moet blijven vertellen.
0: Mocht er mensen luisteren die nog goedkoop een kaartje willen, kunnen ze jou bereiken?
1: Ik ben niet van plan dit nog vaker te
0: maken. Oké,
1: Willem. Maar ze kunnen het altijd proberen.
0: Hey Willem, sterkte man.
1: Ja, dankjewel.

0: Nieuw Ik van Shanna Spyro, Great Expectation bij 3FM. Kom je wel eens op een plek terecht waar je eigenlijk absoluut niet terecht hoort te komen? En misschien dat je in de verkeerde trein stapt of je belt bij het verkeerde huis aan. Nou, ik was dinsdagochtend na mijn show was ik op een plek beland. Ik moest er absoluut niet zijn en ik heb tegelijk even mijn huisgenoot.
1: Yo, kerel. Oh, ik ben zo'n fucking idioot. Ik rijd dus net naar huis van de radio en ik ben echt helemaal gaar, helemaal moe. Drie keer raden waar ik nu ben beland.
0: Ra, ra, ra. Ja, waar was ik? Je hoort het naar muziek van Harry Styles.

0: Yo, Kim.
1: Oh, ik ben zo'n fucking idioot. Ik rijd dus net naar huis van de radio en ik ben echt helemaal gaar, helemaal moe.
0: Drie keer raden waar ik nu ben beland.
2: Ja, dat appje stuurde ik gisterochtend naar mijn huisgenoot. Ik wilde na mijn programma weer maar één ding. Gewoon naar huis, naar bed, lekker slapen. En ik wist dat er werkzaamheden waren, dus ik had voor de zekerheid even mijn navigatie aangezet. En Google Maps zei inderdaad van, nou, je gaat er iets langer over doen. Dus ik dacht, oh, chill. Dan heb ik voor de zekerheid gewoon Google Maps even aangezet. Dan weet ik dat ik goed en veilig thuis kom. Dus ik rijd compleet vermoeid. Dik een half uur naar huis. En ik kom aan. In de juiste straat. Maar in de verkeerde stad. Nou ja, Google Maps heeft me naar Amsterdam gestuurd in plaats van Utrecht. Ach, een beetje dom van me.

of Desire. Hey, soms heb je toch een dag wat een 10 out of 10 is. Ik had laatst zo'n dag, kreeg leuk nieuws te horen. Het was lekker weer. Mijn haar zat goed, het zonnetje scheen en FC Twente had niet verloren. En altijd aan het einde van zo'n dag, dan heb ik energie over. Hè. Dan moet ik naar buiten rennen met muziek in mijn oren. Dus ik stapte de deur uit en ik zette deze tune op.

of Desire. Hey, soms heb je toch een dag wat een 10 out of 10 is. Ik had laatst zo'n dag, kreeg leuk nieuws te horen. Het was lekker weer. Mijn haar zat goed, het zonnetje scheen en FC Twente had niet verloren. En altijd aan het einde van zo'n dag, dan heb ik energie over. Hè. Dan moet ik naar buiten rennen met muziek in mijn oren. Dus ik stapte de deur uit en ik zette deze tune op.

0: FM. It feels like I'm falling in love.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Hey, 2 weken vakantie klinkt heerlijk. Blijkt eigenlijk te kort. Ik ga morgen 2 weken roadtrippen door Marokko. Dus ja, dat is lekker nieuws. Want Wijnand en Jamie die hebben dus uitgezocht hoe lang je eigenlijk weg moet zijn om echt tot rust te komen.
2: De gemiddelde vakantie duurt slechts 9 dagen. Maar dat is dus heel erg slecht nieuws. Want wat blijkt nou? Dat wij minimaal 2 weken nodig hebben om echt tot rust te komen van je werk. Dus op het moment dat jij 15 dagen gaat, dan is die 15e dag eigenlijk pas de dag dat je rust gaat krijgen.
3: Na een week denk ik, oké, accepteer ik het feit dat ik vakantie heb. En na 2 weken raak ik er echt in. Maar er is dus nieuw onderzoek naar.
2: Ja, er is nu echt onderzoek naar gedaan, dus het heeft gewoon echt minimaal 2 weken nodig. Wil je een beetje ontspannen? 3 weken tot een maand moet je vrij hebben.
3: Oftewel,
2: en anders heeft het geen nut.
3: Iedereen die deze zomervakantie 2 weken vakantie heeft?
2: Ja, laat maar zitten.
3: Stop maar gewoon.
2: Ja.
0: Oh my god. Ja, misschien moet ik toch even mijn baas bellen of ik wat langer weg kan blijven. Zometeen de ochtendshow, Wijnand en Jamie met jouw kans op een airfryer. En nu hoor je Jungle.

David Guetta, Sia, Flames bij 3FM. Zometeen Wijnand en Jamie in de ochtend met een nieuwe aflevering van Geswiped of Gesneuveld. En ik kan het vast verklappen, het wordt een super goor verhaal. Veel plezier bij Wijnand en Jamie. En nu eerst Sam Fender.

0: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 eerste vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer, op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
6: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor...
5: Vrouwtje.
4: 3FM.
5: Hallo NCRV.
4: Wijnand en Jamie.
6: Wat is Funda in het Braziliaans?
7: Ja, ik ga hoor. Ja. Echt waar, per direct.
6: Jamie gaat verhuizen. Tenminste, hoe het zit, je hoort het zo.

0: Goedemorgen, het is 9 over 6 op deze donderdagochtend. Wijnand en Jamie hier op 3FM. Met al meteen, daar word ik toch zo ontzettend blij van. Dat wij dan wakker worden en dat er dan meteen allemaal berichten binnenkomen.
1: Heerlijk.
0: In de NPO-luisterapp. Ja, want dat geeft me toch het gevoel, oh ja, we zijn hier samen. We doen dit samen deze ochtendshow. Bijvoorbeeld voor de lid Chloe, die is erbij. Die zegt, goedemorgen, onderweg vanuit het noorden naar het zuiden van het land voor een dagje op het kantoor. Dus komende uur nog lekker naar jullie luisteren. Fijne show. Nou, fijn dat je erbij bent. Voorhoede-lid Lennart die zegt, ik vond het gisteren stiekem best lekker het thuiswerken door die staking. Maar vandaag gewoon weer vroeg opstaan om weer met het OV naar werk te gaan.
1: Marco is erbij, Robin is erbij in de app. Allemaal voorhoede-leden, want lid van de voorhoede, onze vroege troepen, dat ben je sowieso als je al luistert tussen 6 en 7. Als je je registreert, 3fm.nl/voorhoede. Kunnen we nog meer van je te weten komen? Stuur je een kaartje op de verjaardag. Dus doe dat vooral. Stuur voorhoede via de NPO Luisterapp en we gaan het voor je regelen.
2: De voorhoedevraag van vandaag.
0: En één vraag die we altijd even extra in het zonnetje zetten van een voorhoedelid. Deze keer van voorhoedelid Lisa.
1: Waren jullie gisteren ook zo bloedzagrijnig door het weer? Nou, ik stond gisteren op het hockeyveld training te geven. Want ja, de vereniging, dat zijn we samen, hè? Maar dat ging af en aan. Dan ging de regenkraan weer aan, dan weer uit, dan weer aan, dan weer uit.
0: Ja, zo gigantisch onvoorspelbaar. Ja,
1: doe mij of gewoon heel veel regen, of gewoon zon, maar niet dat afwisselende.
0: Weet je wat ik ook irritant vind? Dat een buienradar zo ook gewoon geen idee mee heeft. Die is aan het gokken. Ja, ja. Dat is gewoon echt 50-50. Kop of munt, of het klopt of niet.
1: Dit seizoen is buienradar, dan regent het en dan ga je op buienradar kijken. Hé, het zou helemaal niet hoeven regelen.
0: Oh, nou, maar, en Lisa, ik heb helaas slecht nieuws voor je, want ik zag wat voorbij komen. Ik kan hier dus echt wel van janken. De warme zeeën, op dit moment, vooral de Middellandse Zee, die is ontzettend warm. Volgens mij heeft het een piekpunt of zo, sinds weet ik voor hoeveel jaar. En dat gaat ervoor zorgen dat het najaar alleen maar noodweer gaat worden. Omdat het land wordt kouder, maar de zee is nog steeds warm. Ze wordt een soort van stoommachine, zo gaat het werken. Waardoor wij alleen maar, vooral bij de kust in Nederland, echt van die zieke, zieke stortregenbuien gaan krijgen. Nou, dat vind ik al echt verschrikkelijk. Maar ik heb dus, en dit vind ik dus irritant eraan, ik had hier een theorie over, maar ik had ooit een keer van iemand had gehoord. Maar dat is dan, ik onderzoek dat ook niet of zo, weet je wel. Ik neem dat dan gewoon aan, denk ik, nou ja, whatever. Ik zal het wel zien.
1: Ja.
0: Maar als ik dan dit soort dingen hoor, dan denk ik, ja, misschien dat die theorie dan toch wel klopt.
1: Ja.
0: Dat de toekomst in Nederland vooral heel veel periodes, dan heb je extreme droogte, en dan daarna ontzettend kletsnatte jaren met van die hele hevige piekbuien.
1: Ja, maar kijk, en die droogte, dat vind je dan geen probleem, maar
0: nee, want tegen hitte kan ik nog wel, maar tegen regen.
1: De stelligheid waarmee jij dit op de redactie rondtettet over wat je dan gaat doen. Want als dit zo is,
0: dan ben ik weg.
1: Als dit zo is, dan ben ik weg.
0: Ja, jij lacht, maar ik vind echt, als ik ergens zwaar, zwaar down van word, dus me echt, echt niet fijn door voel, is het donkerte en regen.
1: Maar, lieve schat, in een land waar je het over het algemeen zo goed hebt,
0: ja,
1: ga je toch niet zeggen, omdat het wat meer gaat regenen of omdat er een extra buitje van, ben ik weg.
0: Nou, moet je
1: dan ga ik weg. Ja, maar nee, ja, dan ga ik opletten. Het gaat niet gebeuren. Waar ga je heen? Oké, neem ons even mee in de gedachten. Wanneer vertrek je en waar ga je heen?
0: Nou ja, wanneer vertrek je, weet ik niet. Op een gegeven moment als ik denk, en nu loopt de spuigaten uit en ik word er echt ongelukkig
1: zeg
0: van.
1: Zeg het tegen Flippy, we zijn weg.
0: Oh nee hoor, die gaat ook mee.
1: die
0: per direct.
1: Krijgt gewoon de mededeling.
0: Want die hoeft namelijk niet in Nederland te wonen.
1: Maar waar ga je dan heen?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat moet ik dan nog onderzoeken. Ik zie net pas, het wordt pas net aan me bevestigd dat het goed weer.
1: Maar ga je naar Spanje of zo?
0: Nee, want daar wordt het ook natter natuurlijk.
1: Maar denk jij niet na over, als je dit zo stellig zegt, denk je dan niet na over, oké, maar wat ga ik daar dan doen?
0: Nou, ik kan altijd wel ergens werk vinden. Dat maakt me niet uit. Je vindt sowieso werk. Of ik het leuk vind is een tweede, maar ik vind sowieso werk. Ja. Ja, maar jij denkt ook alsof ik op mijn achterhoofd ben gevallen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Jij denkt dat ik zo'n persoon ben als ik vertrek en die dan daar komt.
1: Dat is precies waar ik zin in.
0: En dan dus dat ik dan die taal niet kan spreken of zo. En dat ik dan geen idee heb wat ik daar ga doen.
1: Dit gaat er gebeuren. Jamie zegt alweer, pakken onze spullen. We gaan naar Peru. We gaan naar Peru en dan wil ik de ik vertrek van die aflevering zien dat jij met Flippen je koffers in Peru aankomt.
0: Ik vind het toch zo jammer hoe jij mij elke keer onderschat. Jij onderschat mij zwaar. Maar ja, ondertussen, je bent gewoon in paniekmode op dit moment. Want dat zou betekenen dat je hier in je eentje zit.
1: Dat is het, ja.

0: zie het zo voor me dat jij dan met je koffers aankomt op het vliegveld in Peru en dat het dan regent, omdat het regenseizoen is.
1: Ja. Ja. Ik ga ook niet naar een land met regenseizoen.
0: Nee. Ergens gewoon in Midden-Afrika, Centraal-Afrikaanse Republiek. Oh, er zijn hier wel heel veel wapens.
1: Dat ik gewoon lekker de buurvrouw van Bolle Jos wordt of zo, ja. Weet je wel. Ja, ik vind het best gezellig.
0: Zo'n show van 3FM, Missy Elliott.

0: Live It All Last Frequencies. We hadden het net over het weer dat verandert. Hè. Dus van alle dagen. Maar dat het dus misschien ook wel veel regenachtiger kan gaan worden. Waarop jij zei, als dat het geval is, tjallas.
1: I'm gone.
0: Ik vertrek. Wat zegt Dorik?
1: Ik vertrek.
0: I'm gone.
1: Ja.
0: Annika die prikt de bubbel even door. Die zegt, goedemorgen jongens. Jamie, ik wil de bubbel niet barsten of iets. Maar, sorry. Denk je niet dat dit over de hele wereld gaat gelden? Het klimaat zal niet alleen in Nederland veranderen. Maar fijne uitzending nog gewenst. Groetjes Annika.
1: Ja, maar betekent toch wel, het klimaat wordt toch niet overal hetzelfde? We hebben toch niet overal hetzelfde klimaat?
0: Nee, dat zal.
1: Dus
0: maar
1: het kan zijn dat er in andere landen het misschien voor mij positiever voelt om daar dan heen te gaan.
0: Maar als jij met Bolle Jos in de Centraal-Afrikaanse Republiek zal gaan zitten, dan betekent dat het daar bijvoorbeeld nog warmer wordt dan
1: ja, maar ja, daar kwam jij eigenlijk mee. Ik zat alleen maar Bolle Jos dan in te koppen. Ik heb helemaal niet bedacht om naar Centraal-Afrika te gaan. Dus ik ga wel naar Denemarken.
0: Daar wordt het ook regenachtig.
1: Oh ja.
0: Pas op.
1: Ik moet hier nog even onderzoek aan doen, jongens. Ja, ja. Ik heb pas net het nieuws te horen.
0: Mocht je leuke ideeën hebben, emigreren voor Jamie, laat het vooral weten via de NPO luisteren. Goed dat je erbij bent op een dag als vandaag, de 10e van september. Vanavond zou het pas zover zijn. Vanavond om 8 uur. Maar we hebben het goede nieuws al ontvangen. De Hardenbergenbrug die is weer open. Dus de A28. Je mag er gewoon weer met de volle 100 km per uur overheen.
1: Geen files meer. Kan je gewoon lekker doorrijden. Dat is toch wel even een lekker begin van je dag. Ondertussen zijn er ook even wat mensen die we in het zonnetje moeten zetten. Want zoals elke ochtend zijn er weer mensen van voorhoede jarig. En dat vinden we toch belangrijk om daar niet eventjes overheen te kijken. Op nummer 169. Nee, wacht. 96 moet ik zeggen. Voorhoede lid Michiel van den Kamp. 51 jaar geworden.
0: Hey, Michiel, fijne dag voor jou en je geliefde.
1: En ook voorhoede lid 405 Jesper Dijkstra. Die is 25 jaar geworden.
0: Hey.
1: Ja. Hartstikke gefeliciteerd. Ik hoop dat jullie een heerlijke dag hebben, ondanks de regen.
0: Houdt van hardlopen, is engineer energietransitie. Had een vriend van mij kunnen zijn, denk ik zo. Denk je nou, hé, hey, dit wil ik ook. Want deze boys die ontvangen ook nog eens een kaartje op hun verjaardag namens de ochtendshow van 3FM. Registreer je eventjes 3fm.nl/voorhoede of stuur voorhoede via de NPO luisterapp. Dit is Kensington.

0: unpopular opinion geven.
1: Mm-hmm.
0: Over The Weeknd.
1: Nou.
0: Ik vind echt dat deze muziek van het album Starboy, waar je nu ook dan de gelijknamige track van hoorde, of het album er zelfs voor, Beauty Behind the Madness, dat was zijn muziek.
1: Mm.
0: Dat was de beste muziek die hij maakte. En daarna kwam al dat ethisch gelul met die belletjes en die dansdingetjes en weet ik het wat. Ja, het werkte en hij kon lekker hits scoren en er veel geld mee verdienen. Maar ik mis zo erg deze sound, een beetje dat rauwe, dat donkerdere, meer dat rappen ook erin en zo. Oh, ik mis dat echt.
1: Daarom draaien wij het nog op 3FM. Het is een beetje het verhaal van Maroon 5, hè? 1 album uitgebracht, Songs About Jane, toen waren ze echt fantastisch. En eigenlijk alles daarna haalde het niet meer, omdat ze gewoon, ze wilden zo hitgevoelig zijn.
0: Ja.
1: Dat ze eigenlijk dat beetje,
0: dat ze, met die sound zegt.
1: Ja, dat ze, dat
0: maar
1: ze,
0: die zijn ook live niet om aan te gluren. Heb,
1: oh,
0: je,
1: heb
0: dat
1: je dat? Ik heb het nog nooit live gezien.
0: Oh, dat is vals.
1: Ja?
0: Ja. Dus daar moet je sowieso niet over naar huis schrijven.
1: Weten we dat ook weer. Ja. Zometeen win je een airfryer. Als je even je airfryer stuurt.
2: Je airfryer stuurt?
1: Ik wilde zeggen als je je naam stuurt. Maar toen bedacht ik me, nee, het is niet je naam. Je moet even airfryer sturen via de NPO luisteren.
0: Als
1: maar
0: jij
1: er zijn,
0: nou je airfryer naar ons opstuurt, dan krijg jij een nieuwe.
1: Nou, er zijn heel veel luisteraars die zeggen, ik wil een nieuwe airfryer, want die van mij is kapot of is ontploft. En dat is de reden dat ik er een wil. Misschien heb je er nog geen. Laat van je horen, stuur airfryer via de NPO luisterapp. En misschien hebben we zometeen een nieuwe voor jou.
2: Morgen Air Friday.
1: Nee, het is de hele week nog elke dag een airfryer.
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar voor mezelf.
1: Ja. Maar,
2: de Snickies liggen alweer klaar in de diepvries.
1: Oh, heerlijk.
2: Ja, ik heb er zin in.
1: Martijn heeft er al eentje. Die gaat ervan genieten. Jij ook airfryer sturen via de NPO Luister-app. Martijn, wat is het laatste nieuws? Wat heb je meegenomen?
2: Goedemorgen. In Amsterdam hebben duikers het lichaam van een vermiste man gevonden. De man van 47 viel gisteren van een bootje op het IJ, waarna brandweer en politie een grote zoekactie begonnen. Uiteindelijk werd het lichaam van de man dus gevonden. De politie gaat uit van een ongeluk. Mensen die met de auto van Zwolle naar Amersfoort willen, of de andere kant op, kunnen weer over de Harderbergerbrug. Die brug in de A28 ging maandag plots dicht, omdat er te veel zand en grind was weggespoeld rond de pijlers van de brug. De afgelopen dagen heeft Rijkswaterstaat noodreparaties uitgevoerd en sinds gisteravond is de brug weer open. Botik van de Zandschulp is gestrand in de kwartfinales van de US Open. Dat was al een beetje de verwachting. Hij moest tegen de favoriet van het toernooi, Alexander Zverev. Van de Zandschulp won nog bijna de tweede set, maar wist zijn setpoint niet te verzilveren. Zverev won uiteindelijk in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. En FC Barcelona was gisteren een flinke maat te groot voor Feyenoord in de Champions League. De Rotterdammers kwamen al binnen een paar minuten op achterstand, zag mijn collega Arman.
3: Lamine Yamal aan de rechterkant in balbezit. Rafinha schitterend meegenomen, kans voor Barcelona. Oh, Rafinha 1-0. En zo heeft het 2 minuten en 50 seconden geduurd en staat Barcelona 1-0 voor.
2: Ja, uiteindelijk werd het 5-1, dat is niet niks, maar toch geeft de wedstrijd vertrouwen, zegt coach Giovanni van Bronckhorst.
4: Ja, soms verlies je met 5-1 en voel je kansloos en heb je eigenlijk niet gezien wat je wil zien van tevoren. Ik denk dat we vandaag in de momenten heel moeilijk hebben gehad tegen een geweldige ploeg, maar ik denk dat we ook momenten hebben gepakt om ook het voetbal te spelen wat we willen.
2: Het weer, vanmorgen best wat zon, vanmiddag steeds meer wolken, vanavond plaatselijk wat regen en het wordt een graad of 20.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Nog even kijken hoe het staat met de drukte op de weg. Bericht van de A1, Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken. 20 minuten na een ongeluk. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel, 5 minuutjes. En de A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend.

0: Nothing But Thieves op 3FM. Goedemorgen, 7:08. Het is Wijnand en Jamie, de ochtendshow van 3FM. Waar we normaal elke week een airfryer weggeven. Hebben een soort van weekcompetitie. Doen we het nu en vorige week elke dag.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: En dat doen we allemaal door dit heerlijke spel te spelen. Hoe werkt de laatste letter? Nou, je begint met een beginletter die jij zelf mag kiezen. Dan krijg je van mij een random categorie. Voor die categorie moet je dan een woord maken met die letter. Heb je dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van jouw antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En zo maak je eigenlijk een keten achter elkaar. En is het de bedoeling dat je zoveel als mogelijk goede antwoorden gaat geven.
0: Sam gaat een poging wagen voor vandaag. Sam, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: HBO social worker met een fantastische bijbaan. Wat doe jij als bijbaan?
3: Als bijbaan werk ik in een buizengroothandel. En ik zorg dat die buizen met een kraan in de vrachtwagen komen. Dat die vrachtwagen niet omvalt.
2: Dit is toch een jongensdroom?
0: Dit is toch heerlijk.
2: Om dan in die kranen te zitten.
0: Oh,
2: toch,
0: wat fantastisch.
3: Dat is meer zo'n bovenloopkraan. Maar dat is wel leuk.
0: Maar toch.
2: Wat is dat, een bovenloopkraan?
3: Ja, die loopt door de hele hal en dan zorg ik dat al die buizen opgetild worden in de vrachtwagen.
0: Het is een soort van vaste kraan.
2: Jij staat eigenlijk dan gewoon op de grond en ben dan met een, ik noem het even een, hoe noem je dat?
0: Afstandsbediening.
2: Afstandsbediening ding, ben je dan bezig.
3: Ja, correct.
0: Dus eigenlijk dat apparaat op de kermis waarmee je dan...
2: De grijpmachine.
0: Knuffeltjes, de grijpmachine. Daar werk jij dan als bijbaantje aan. Supervet. En dan ben je goed met elektronica, met apparaten. Heb je al een airfryer thuis?
3: Nee, nog niet.
0: Nou. Kijk eens aan. Als jij een goede score neerzet nu zometeen met Jamie, dan gaat het helemaal goed komen. Wat is je beginletter?
3: M van Marie.
2: Oké, ben je er klaar voor, Sam?
3: Ja.
2: Daar gaat hij, jouw 30 seconden. Een dier.
3: Een muis.
2: Zoete snack.
3: Drinken.
2: Kan ook in bad liggen.
3: Oh.
2: Kan het ook in bad hebben.
3: Snickers.
2: Acteur.
3: Samuel L. Jackson.
2: Cocktail?
0: Ik zat toch te denken, je zit een snack, zeg Samoyak lolly of zo, weet je.
2: Oh ja, snicker, ja, schuimpjes L. Jackson. In mijn hoofd.
0: Oh, schuim.
2: En daarom
0: oh, schuim. Oh,
2: dacht ik.
0: Ik zat te denken, wat doe jij in bad met
2: en toen werd het te moeilijk. En toen werd het antwoord snicker en toen werd het heel ingewikkeld.
0: Sam, 3 punten, dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Okay. Gisteren waren er 2, die zijn vastgelopen op 2 punten. Dus dan was je er met 3 ook geweest.

0: Dat jij nu wakker bent zo vroeg voor alle andere luisteraars, geven je extra informatie over deze tickets. En dat betekent dat we nu gaan zeggen wanneer het ticketalarm gaat vallen.
1: Nou ja, ongeveer.
0: Ongeveer.
1: Rond 7:30. Oh,
0: vijf over 7:30, ik zeg het gewoon.
1: Nee, 7:50 dan.
0: 7:50. Ja. Oké, nou, zorg dat je telefoon klaar ligt voor kaarten voor vrouwtje.

0: in Oregon Haven, I Run Up 3FM.
1: 3FM, ticket maand.
2: Dat is deze hele maand september, oftewel heel deze maand, is het bij 3FM een feestje. Want elke dag worden er tickets weggegeven voor jouw favoriete artiesten. Je hoorde bijvoorbeeld net al Teddy Swims voorbij komen. Nou, die gaat sowieso ook een keer vallen ergens deze maand. Is ook wel interessant, want dat is in Londen.
0: Alles geregeld, hè? Reisverblijf erop en eraan.
2: Alles tickets. Geregeld, dus daar zou je zeker bij willen zijn. Maar vandaag ook iemand groots, namelijk Vrouwtje. Daar gaan we tickets voor weggeven. En we vinden het altijd leuk als je tussen 6 en 7 wakker bent. Dan hoor je bij onze favoriete club, oftewel de Voorhoede, om dan alvast een kleine tip te geven. Ja.

0: alter ego Sabrina Carpenter en Taste. Toch wel een beetje,
1: hè? Muzikale alter.
0: Ja, jij bent toch wel helemaal gek van haar?
1: Oh, zo. Ik vind haar geweldig.
0: Ja, daarom.
1: Zeker.
0: Daarom.
1: Zeker. Ik had ook graag gewild dat ik er was.
0: Ja,
1: maar dat is niet.
0: Ik ook.
1: Ja. Hey, het is de ochtendshow van 3FM. En dan luistert Wijnand en Jamie. En er is één man. En dat vind ik dan toch knap. En die wil ik zo meteen even een shout-out geven. Die gooit één posterlijn op Instagram. En de halve wereld staat op zijn kop.
0: Ik ben het niet.
1: Nee.
0: Wie het wel is, je gaat het zo meteen horen. Ook het laatste nieuws. Een update. Martijn Middel, NOS op 3 zit voor je klaar.
2: 3FM.
3: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
1: Au.
3: Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
8: Ja, geweldig, hè?
7: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
8: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
7: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
8: Aan tafel!
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Ook op Vriezen? Ontdek het op friesland.nl.
18: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
19: Lekkere van Albert Heijn.
4: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Hè? Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
23: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: 3FM. Over 7 bij Nat en Jamie in de ochtend.
0: Stand van de wereld, update en nieuws met Martijn.
24: Goedemorgen. 8 maanden na de grote explosie in de Utrechtse Visserssteeg is de straat opeens weer opengegooid.
25: NOS op 3.
24: Ja, de gemeente was daarbij wel even vergeten om de bewoners van de steeg en de buurt te informeren dat ze ineens geconfronteerd worden met de plek van de ramp. Deze mevrouw hoopt dat de gemeente dat voortaan anders aanpakt.
26: Meer samenwerking, meer coördinatie, overleg. En een beetje denken aan ons, aan de bewoners. Wat dat voor ons betekent. Ik vind het ongelooflijk, echt waar.
24: In januari waren er in de binnenstad 2 grote ontploffingen. Daarna brak brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Buurtbewoners maakten zich zorgen over hun veiligheid. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De piep is hot and happening. Vorig jaar steeg het aantal twintigers dat lid is van de bibliotheek met dik 20%. Er is een logische verklaring voor. Veel bibliotheken hebben de abonnementen voor die jongvolwassenen gratis gemaakt. Maar ze komen ook echt vaker in de piep. En niet alleen om te studeren of een stapel boeken te lenen. Er wordt ook een boel georganiseerd, vertelt de directeur van de bibliotheekvereniging.
27: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken. Dus er zijn allerlei manieren om die collectie, die bibliotheken natuurlijk van oudsher ook hebben, om die in te zetten bij het gebruik, ook specifiek voor deze doelgroep.
24: In een jaar tijd zijn er ook 35 nieuwe bibliotheken opengegaan. En Feyenoord is hard onderuit gegaan op bezoek bij Barcelona in de Champions League. Na 20 minuten stonden de Rotterdammers al 2-0 achter tegen Barça. In de 82e minuut was het wel gedaan, met 4-0 voor de Spaanse ploeg op het scorebord. Toch kwam er nog een eretreffer, was te zien bij Ziggo Sport.
28: Borges, voorzet. Nou, nu dan. Ja hoor, daar is hij. De goal die Feyenoord echt toekomt en echt verdient. Onze voetballen goed in de tweede helft. Kijk eens even. Nou, Sam Stein, dat hij toch echt even landt. Dat hij scoort in Camp Nou. Dat is niet heel veel Nederlandse spelers gegeven. En hem wel.
24: Uiteindelijk werd het 5-1. Toch was trainer Van Bronckhorst blij om te zien dat Feyenoord bleef voetballen. En hij zegt dat het aanvallende spel van zijn ploeg vertrouwen geeft voor de volgende Champions League wedstrijden. Nog het weer. Vanmorgen best wat zon. Vanmiddag steeds meer wolken. Vanavond wat regen. En het wordt een graad of 20.
0: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie. Dagelijkse files ontstaan op de bekende wegen. Opvallende files vinden we op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de Duitse grens nu 1 kwartier. A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Geldermalsen. Bergingswerkzaamheden 40 minuten. En de A30 Ede richting Barneveld voor de aansluiting met de A12. 10 minuten vertraging.
25: 3FM.
29: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ook op Vriezen? Ontdek het op Friesland.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Vrouwtje.
9: 3FM. Wijnand en Jamie.
11: Misschien moeten we maar weer bussen gaan inzetten.
12: Vanuit heel het land.
11: Door heel Europa.
12: Door heel Europa, ja.
11: Ja, best leuk.
12: Waar naartoe?

0: Fireboy, DML, Nico Santos. Je hoorde Buddy op 3FM. Werk je in de binnenvaart of in de land- en de tuinbouw? We hebben zometeen fantastisch nieuws voor je. 3FM.
1: Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Goedemorgen, nieuwe ochtendshow 10 over 7. Ook goed nieuws voor iedereen die over de Hardenbergenbrug moet. De A28, hij is weer geopend.
2: Super.
0: Fantastisch.
2: En daarnaast ook goed nieuws voor de fans van Harry Styles. Want deze man die heeft weer een cryptisch bericht op Instagram geplaatst, waarbij hij een shirt aan had met over dansen en dat alle andere dingen in de wereld volgens mij niet belangrijk zijn. En hij heeft fans ook een postkaart gestuurd met een smiley erop. Nou, heel de wereld in rep en roer natuurlijk allemaal. Want wat gaat er dan gebeuren? Stond bij iets over 2027 bij die post. Nou, en nu is dus de speculatie dat er een nieuwe tour gaat plaatsvinden in 2027. Er zijn namelijk ook al verschillende posters verschenen met hetzelfde logo en weet ik het wat er allemaal op, met Madrid, Rome, Berlijn, dat het daar dus al allemaal hangt. Dus oftewel, Amsterdam, Londen, New York, dat is nu geweest van zijn tour. Er gaan dus meerdere steden vanaf 27 aankomen.
0: Bizar.
2: Dus meer mogelijkheden om en lekker vakantie te vieren en ondertussen dan eventjes naar Harry Styles te kijken.
0: Ik denk dat we inmiddels geen idee hebben, die handdoek is nog lang niet uitgewrongen, hoe groot deze artiest wereldwijd is en dat hij, als hij een scheet laat...
2: Ja, het waren natuurlijk maar hele... Het waren dan wel dat hij hier 10 keer stond, maar je moet wel maar naar Amsterdam kunnen komen. Ja. En nu maakt dit dus toch alsnog mogelijk dat het wat makkelijker voor je gemaakt wordt als dat zo niet was.
0: Ik zei het net, goed nieuws voor de land- en tuinbouw ook nog eens. En voor de binnenvaart, want vandaag een bewolkte dag, af en toe regen, zonnetje, 20 graden. Is allemaal goed voor de natuur, hè?
2: Indian Water. Summer.
0: Indian Summer, ja.

0: natuurlijk gewoon weer een airfryer weg. Dat doen we de hele week, elke dag. Wil jij nou zo'n airfryer winnen? Moet je even airfryer deze kant op sturen via de NPO Luisterapp.
1: Zo simpel is het. Heb je er misschien dit weekend al in je keuken staan? Een klein bittergarnituurtje erbij. Heerlijk, krijg er honger van.

0: Done. En Marie, ciao, adios, met zometeen een nieuwe plaat van een vriend van de ochtendshow. Heel kort, maar echt heel erg lekker. Je gaat hem horen binnen nu en 3 minuten.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Maar eerst de kans om er even voor te zorgen dat jij heerlijk kan gaan snacken. Namelijk een airfryer kan winnen. Elke dag gaat hij eruit. Moet je even meespelen met dit spel. Wat het laatste letter is. En dan begin je eigenlijk met een beginletter. Je krijgt dan een categorie van mij. Moet je dus even een woord maken rondom die categorie met die letter. Heb je het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen weer de beginletter van je volgende antwoord. En dan maak je eigenlijk een soort ketting. Een soort woordenketting.
0: Heel simpel. De hoogste score op dit moment in handen van Sam. Die heeft 3 categorieën. In 30 seconden weggespeeld. En een nieuwe kandidaat die wacht al. Iemand die maar blij mag zijn dat ze in Sittard woont. Amanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want als jij in Utrecht had gewoond, dan was het Amanda geweest. Had iedereen je zo.
2: Oh, ik denk, waar heb jij?
0: En in Sittard is het gewoon Amanda, weet je?
3: Ik dacht ook even, waar gaat het in?
2: Ja, dat snap ik dat jij dat dacht.
0: Ik denk, als ik Amanda hoor, met mijn Utrechtse hart, denk ik altijd gelijk aan Amanda. Maar goed.
2: Dat wat zeggen ze bij ons... jou dan, Amanda? Wat zeggen ze dan?
3: Ja, gewoon Amanda.
0: Amanda.
2: Amanda. Ja, maar nee, jij bent het de zangeren
0: gaan doen. Nee, het is wel, het is en blijft Sittard met een klein vraagtekentje aan het eind.
2: Okay.
0: Amanda, fijn dat je meedoet. Je bent schoolmaatschappelijk werker, de ruggengraat van de samenleving. En je gaat dus proberen om de hoogste score van Sam te doorbreken. Dat is 3 punten. Met welke letter start je zo meteen?
3: De T.
2: Ben je er klaar voor, Amanda?
3: Ik doe mijn best.
2: Okay, goed zo. Daar gaan we. Een meisjesnaam.
3: Truus.
2: Voetbalclub.
3: SV Groningen?
2: TV-programma?
0: Nee, SV Groningen is geen voetbalclub.
3: Oh. Jezus. Met een S, 0
0: B. Kom uit Rotterdam.
3: Ja, daar heb ik helemaal niks aan.
2: Oh.
3: Nee, geen idee.
2: Oh.
0: Je moet het weten.
2: Dit is toch altijd een doodloper. Ja, en ik
0: vrouwen
2: het.
0: En voetbalclubs, het is echt random. Het is niet dat we jou pesten en dat we denken, we gaan even een voetbalclub gooien. Die lijst die is al gemaakt. Die schuift ook gewoon op. We hebben zo'n hele lange lijst waar we gebleven waren. Gaan we verder. Sparta Rotterdam, Spartak Moskou had ook nog gekund. Ja, er zijn voetbalclubs met de S. Je blijft steken
2: op één
0: puntje.
2: Ik had het ook niet bedacht hoor, Amanda. Ik snap het wel.
3: Nou, ik gun het Sam ook van harte.
0: We gaan het meemaken, want zometeen nog een kandidaat die we zoeken. Wil je meedoen? Stuur even airfryer via de NPO Luisterapp. Amanda of Amanda, fijne dag.
3: Jullie ook.
2: Luister naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: En dit is gewoon onze vriend van de show. Ik ben en blijf het voor altijd zeggen. Ik ben fan van deze man. Alles wat hij maakt. En dit zorgt er gewoon voor of je nou 15 bent, 8, 33, 84. Je gaat met je kont draaien.
0: Ja, ga even staan als je kunt staan. Even de heupen los. Klein stukje ochtendgymnastiek van 1,5 minuut. De nieuwe van Def en DJ Britney's gaat draaien.
4: Dit is voor de ladies die hun lichaam kunnen draaien.

0: halve minuut. Hè. Die man die maakt nummers. En dat is gewoon, je knippert met je ogen en het is weer voorbij.
1: Ik moet ook zo lachen.
0: Maar weet je wat ik hier top aan vind?
1: Nou.
0: Je hebt altijd drang naar meer.
1: Ja, heerlijk hè.
0: Ja.
1: Heerlijk. Ik moet zo lachen, we hadden het net over, met Amanda over haar naam. Als je Amanda in Sittard is gewoon Amanda. Maar in Utrecht is het gewoon Amanda.
0: Mm-hmm.
1: En Hilco die ziet nog even een berichtje. Hilco die komt ook bij mij vandaan. Wij hebben dat gewoon met veel meer namen in Utrecht. Luister mee.
2: Sabrina, ga je nou weer in die wildwaterbaan? Ik sleur je eruit hoor.
1: Sabrina, ga je nou weer in die wildwaterbaan? Heerlijk zeg.
0: Is het een meme of zo die ik mis? Of
1: nee,
0: is het gewoon
1: nee, dat is
0: gedacht?
1: Gewoon. Nee, dat is gewoon Utrechters onder elkaar,
0: oh,
1: denk ik.
0: Okay.
1: Gewoon in het plat Utrecht, gewoon namen die gewoon heel
0: maar
1: anders gaan klinken.
0: Dat is grappig dat je dat er dan bij verzint.
1: Een wildwaterboom.
0: Wildwaterboom.
1: Hey, het broodje varkens gaat. Lekker waar. Heerlijk, Jukkie. Jack Johnson. Sharky Jansen, upside down.

0: interview hier op 3FM. Met een hele bijzondere maand die er hier op deze radiozender gaande is. Namelijk september is tikkend maand bij 3FM. Elke dag kans op tickets voor een andere artiest. En vandaag staat Vrouwtje in het teken. En daar kun jij gewoon bij zijn. Het enige wat je hoeft te doen is het ticketalarm te volgen, of in ieder geval te signaleren. Hoor je hem zo snel als mogelijk ons appen via de NPO Luisterapp, waarom je daar naartoe wil. En wie weet ben je er dan bij. En nu, ja, ik weet wat jij aan het doen bent. Want ik ruik hem ook.
1: Ik ruik hem.
0: It's coming.
1: It's coming home. Blijf scherp.
2: NOS op 3.
1: Jij dacht dat we jou bedoelde, hè?
3: Ja, ik was wel even bang inderdaad.
0: Martijn Middel, hij is binnen.
3: Met Deo was wel op vanochtend, maar
1: dat was het! Ja. Nee hoor, we roken jou gelukkig niet. We zijn blij dat we je zien, want je bent hier met het laatste nieuws. Wat heb je meegenomen, Martijn?
3: Ja, jonge kalfjes moeten op weg van Ierland naar Nederland beter worden verzorgd. De Voedsel- en Warenautoriteit geeft vervoerders een jaar de tijd om zich aan de regels te houden, anders komen ze met boetes. En ja, nu krijgen die dieren tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. Ze moeten daarbij ook geholpen worden.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
3: Eerder gaf de sector zelf aan dit jaar te willen stoppen met de transporten uit Ierland vanwege het dierenleed onderweg. Uit ons onderzoek bleek eerder dit jaar dat de transporten nog steeds doorgaan.
0: Hierdoor wil ik dus echt vegetariër worden.
1: Als ik dit hoor, dat
0: vind ik het zo walgelijk dat wij dan die beestjes zo kapot maken omdat wij weer wat te vreten moeten hebben.
1: Meer gewoon die kalfjes dan onderweg dan is op zo'n vrachtwagen in zo'n boot.
0: Mag ik even één ding daarover? Dan ben jij dus, en dat is niet om nu mensen te beledigen of zo, maar dan ben jij dus vrachtwagenchauffeur. Dan heb je dus al die beesten achterin liggen. En dan ben jij er oké mee dat het dan een paar dagen dat je denkt, die hebben niks.
1: Nee, dit gaan we niet doen. Don't blame the messenger. Je kan niet,
0: waarom niet?
1: Je kan, omdat je dit niet op een vrachtwagen. Die vrachtwagenchauffeur die rijdt gewoon, die heeft gewoon die opdracht.
0: Of weet ik het wie er verantwoordelijk voor is? Misschien heeft hij, er is iemand verantwoordelijk voor.
1: Ja, maar dat zijn ook de regels die zo geschapen zijn natuurlijk. Er zijn gewoon regels voor dat transport. En dat moet gecontroleerd worden. En er zijn mensen die daar een loopje meenemen. Maar er zijn ook regels die zeggen van, nou, als je aan deze eisen voldoet, dan is het oké. Okay. En je kan een vrachtwagenchauffeur natuurlijk niet blamen. Tuurlijk, misschien dat die vrachtwagenchauffeur ook wel met pijn in zijn hart of met een buikpijn zit. Maar ja, die mag gewoon niet achterin die bak gaan kijken om al die kalfjes te voeren.
0: Ja, maar dan is het niet de vrachtwagenchauffeur, maar er is iemand verantwoordelijk voor. Over die persoon heb ik het.
1: En die wordt dus nu aangesproken door de NVWA. Wat goed is inderdaad.
3: De Amerikaanse president Trump wordt steeds nerveuzer voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij heeft zijn landgenoten nu beloofd dat iedereen $5,000 krijgt als de Republikeinen die verkiezingen winnen.
5: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
3: Ja. Dat is nogal een belofte. Het is ook de vraag of het mag. In ieder geval moet Trump iets doen, want zijn populariteit en daarmee ook die van zijn partij gaat steeds verder achteruit. Mensen zijn ontevreden over de hoge benzineprijzen, de prijs van boodschappen en ook vinden ze dat de Iran-oorlog veel te lang doorgaat. En een bijzondere dag in Brabant gisteren. Omroep Brabant-verslaggever Erik Peters vertelt.
6: Een grote dag voor buurhondjes Kareltje en Saartje. Hun liefde is bezegeld met een echt hondenhuwelijk, waar ze elkaar het ja-woef hebben gegeven.
3: Ja, je hoort het. Voor buurhondjes Saartje en Kareltje uit Oudenbos was gisteren de mooiste dag van hun leven. Ze zijn getrouwd.
7: We begonnen smiddags om 2:00 met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's. Ja, daarna was het taart en koffie en nou ja, dat ging tot 's avonds door.
3: Ja, de driejarige tekkel Kareltje en zijn anderhalf jaar jongere vrouw Saartje, een Cavalier King Charles Spaniel, ontmoetten elkaar toen Saartje nog een heel klein hondje was. En sindsdien zijn ze onafscheidelijk.
7: Ze hebben wel een half jaar achter elkaar aangelopen, hè?
8: Ze waren altijd bij elkaar. Zei, kijk nou.
7: Was er geen houden meer aan. Het moest gebeuren.
8: En toen gingen we kijken naar op Temu voor trouwkleding. En,
3: Alle vriendjes van hun baasjes waren ook bij het huwelijk. En ze hadden allemaal cadeautjes meegenomen. Check vooral nog even de beelden bij Omroep Brabant.
1: Ik hou echt van honden, maar dit...
0: We zijn toch knettergek aan het worden.
3: Het weer vanmorgen best wat zon. In het midden en zuidoosten van het land is het op sommige plekken nog flink mistig op dit moment. Vanmiddag steeds meer wolken. Vanavond kan er wat regen vallen. Graadje of 20.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik moet nog even bijkomen van dit bericht, hoor. 177 kilometer in totaal. Meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nu 3 kwartier. We horen ook wat van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk een half uur. En tot slot staat er kleine file Rotterdam richting Breda. Dat is de A16 voor knooppunt Ridderkerk. 20 minuten na een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken dicht. Sterkte daar.

0: Thunder op 3FM. We hebben hoge pet op van de Chinese technologie. Alles wat ze daar wel niet kunnen en maken en wat zo Europa instroomt. Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk ze zijn echt knettergek. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Maar eerst heb je een ticketalarm horen afgaan. En zo snel als mogelijk, als het goed is, deze kant op geappt in de NPO Luister-app om te laten weten waarom je erbij wil zijn. In dit geval voor Vrouwtje. De hele dag worden hier tickets weggegeven voor deze vrouw in 013 in Tilburg begin december. En degene die toch als een van de snelste was die ons heeft geappt, die hangt aan de telefoon.
0: Isabelle, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waarom wil jij zo graag naar Vrouwtje?
3: Ja, het is vooral mijn vriendin. Die heeft examens dit jaar. En ik heb haar beloofd dat als ik haal, dat ik haar dan meeneem. Dus dat.
0: En heeft ze het al gehaald?
3: Ze staat er heel goed voor. Ze heeft er nog één. Dus eigenlijk gaat ze het wel halen.
2: Oh, wat goed. Sorry, maar wat zijn wat hebben wij romantische vrouwen hier in de uitzending? Want we hadden gisteren ook iemand, toch? Hadden we ook een vrouw in de uitzending. En die waren getrouwd met z'n tweeën. En toen hadden ze nog geen honeymoon gehad. Heeft zij ook een bericht gestuurd, omdat zij tickets wilde winnen om haar vrouw daarmee te verrassen. En nu hebben we Isabelle, die ook voor de vriendin wat wil doen.
3: Ja, getrouwd ben ik nog net niet. Dus
0: nee. Maar wat niet is, kan nog komen. Hey, ja. Bij wrok op de knieën, dat zou ook nog kunnen. Van harte gefeliciteerd.

0: jou de hele dag kans op kaarten voor Vrouwtje 013 Tilburg. Hoor je een ticketalarm app zo snel mogelijk.
1: Hey, de concurrentie die wordt alleen maar groter voor jouw soort.
0: Voor mijn soort?
1: Jouw soort.
0: In welk opzicht?
1: Fictieve vriendjes zijn in opmars. In China. En ik zat hier naar te kijken. En ik moet er dan en tegelijkertijd om lachen. En ik denk ook, zorgelijk. Zorgelijk wat hier ontstaat.
0: Wat is er aan de hand in China?
1: Er zijn vrouwen en die daten in China via AI-apps en ook romantische games. Dus ze bevatten bijvoorbeeld een AI-app, weet je wel. En dan is dat je relatie waar je dan mee gematcht bent. Of dat ze dan romantische spelletjes spelen. En daar komt dan ook een relatie uit. Dus dan hebben ze een relatie. Beetje hetzelfde als wat GTA 6 nu
0: is. Ja, en die gozer in Nederland die al heel lang, die zelfs een echte liefde zegt, die seksuele relatie heeft met zijn AI-bot.
1: Ja, precies. Nou, dat is in China een steeds groter ding aan het worden. Het is zelfs zo dat ze soms acteurs inhuren voor een dag die dan hun geliefde spelen. Omdat diegene natuurlijk niet fysieker is.
0: Nee.
1: Dus dan wordt er ook niet een man ingehuurd, maar een vrouw ingehuurd die dan een man speelt. En dat komt allemaal omdat heel veel vrouwen zeggen, we willen minder hoofdpijn en we voelen ons veiliger als een vrouw het speelt of als het nep is. En ik zat ernaar te kijken en je hoort me nu ook lachen. Dan denk je, ja, hoe erg is dat nou? Maar daar is het dus echt groot aan het worden.
0: Ja, maar wat
1: want,
0: is...
1: Zo'n Chinese liefdesgame is goed voor 8 miljard. Yuan, hoe heet dat?
0: 1 miljard euro.
1: Ja, 1 miljard euro. En een populaire dating app wordt meer dan 20 miljoen actieve gebruikers gebruikt. En dan zou je misschien zeggen, het is een heel groot land, maar 20 miljoen mensen is natuurlijk wel gewoon...
0: Een AI-dating app voor de duidelijkheid.

0: voor jou de hele dag kans op kaarten voor Vrouwtje 013 Tilburg. Gooi je een ticketalarm app zo snel mogelijk.
1: Hey, de concurrentie die wordt alleen maar groter voor jouw soort.
0: Voor mijn soort?
1: Jouw soort.
0: In welk opzicht?
1: Fictieve vriendjes zijn in opmars. In China. En ik zat hier naar te kijken. En ik moet er dan en tegelijkertijd om lachen. En ik denk ook, zorgelijk. Zorgelijk wat hier ontstaat.
0: Wat is er aan de hand in China?
1: Er zijn vrouwen en die daten in China via AI-apps en ook romantische games. Dus ze pakken bijvoorbeeld een AI-app, weet je wel. En dan is dat je relatie waar je dan mee gematcht bent. Of dat ze dan romantische spelletjes spelen. En daar komt dan ook een relatie uit. Dus dan hebben ze een relatie. Beetje hetzelfde als wat GTA 6 nu
0: heeft. Ja, en die gozer in Nederland.

0: China via AI-apps en ook romantische games. Dus ze pakken bijvoorbeeld een AI-app, weet je wel. En dan is dat je relatie waar je dan mee gematcht bent. Of dat ze dan romantische spelletjes spelen. En daar komt dan ook een relatie uit. Dus dan hebben ze een relatie. Beetje hetzelfde als wat GTA 6 nu
1: ja, heeft. Ja, en die gozer in Nederland die al heel lang, die zelfs een echte liefde zegt, die seksuele relatie heeft met zijn AI-bot.
0: Ja, precies. Nou, dat is in China een steeds groter ding aan het worden. Het is zelfs zo dat ze soms acteurs inhuren voor een dag, die dan hun geliefde spelen. Omdat diegene natuurlijk niet fysieker is.
1: Nee.
0: Dus dan wordt er ook niet een man ingehuurd, maar een vrouw ingehuurd, die dan een man speelt. En dat komt allemaal omdat heel veel vrouwen zeggen, we willen minder hoofdpijn en we voelen ons veiliger als een vrouw het speelt of als het nep is. En ik zat ernaar te kijken, je hoort me nu ook lachen, dan denk je, ja, hoe erg is dat nou? Maar daar is het dus echt groot aan het worden.
1: Ja, maar wat
0: zo'n liefdesgame, zo'n Chinese liefdesgame, is goed voor 8 miljard. Yuan, hoe heet dat?
1: 1 miljard euro.
0: Ja, 1 miljard euro. En een populaire dating app wordt meer dan 20 miljoen actieve gebruikers gebruikt. En dan zou je misschien zeggen, het is een heel groot land, maar 20 miljoen mensen is natuurlijk wel gewoon
1: een AI-dating app, voor de duidelijkheid.
0: Dat zijn veel mensen, toch?
1: Maar de mensen die dan iemand gaan inhuren, ja, de wereld is toch echt kapot dan? Gaan ze ook een, waarom zou je dan een vrouw inhuren om een man te spelen? Dan lig je toch helemaal dubbel. Gaat er wel? Moet je je voorstellen. Ja. Jij doet dat, hè? Ja. Jij hebt geen relatie.
0: Nee.
1: Je hebt een AI-man, dating-app. En dan denk je op een gegeven moment,
0: geen hoofdpijn. Ik wil me veilig voelen.
1: En die doet precies wat je zegt en wat je vraagt. Helemaal fijn via de app. En die wil je in het echt ontmoeten. En dan staat daar onze collega Sophie Hielkema, verkleed als man. Met,
2: hallo, ik ben Bert. Van de AI-dating-app. Zullen we gezellig een avondje uitgaan?
1: En die zit dan gewoon de hele avond in een of ander restaurant in Amsterdam voor. Ja, dan neem je jezelf toch niet serieus?
0: Nee, ik zou dat niet serieus nemen, maar ik zou het wel leuk vinden en me wel veilig voelen in ieder geval. Ik zou een leuke avond hebben. Dat
1: zou je doodlachen. Maar
0: het
1: is eens per jaar carnaval,
0: maar ja, kijk,
1: zou je
0: weet je wat
1: zeggen?
0: Het is? Kijk, jij zegt, dit is het einde van de wereld en we zijn allemaal knettergek aan het worden. En daar ben ik het mee eens. Maar tegelijkertijd ben ik ook een beetje bang dat er een groei in zit. Want ik heb hier dus een onderzoek over gelezen. Dat was Universiteit van Toronto of zo. En er waren toen mensen geïnterviewd waarbij duidelijk naar voren kwam dat single mannen juist ongelukkiger waren als ze single waren, maar vrouwen juist veel gelukkiger waren als ze vrijgezel waren. Dat ze ook qua hun seksleven dat niks boeide, dat ze dat eigenlijk beter vonden als ze vrijgezel waren. En toen dacht ik, als dat onderzoek natuurlijk steeds meer een ding gaat worden, ja, jij gelooft er niet in, maar het zijn natuurlijk wel onderzoeken die er gedaan zijn. Als vrouwen daadwerkelijk, ik merkte ook wel een beetje om me heen, dat vrouwen op een gegeven moment gewoon denken, ja, ik krijg hoofdpijn van zo'n kerel.
1: James,
0: ik heb er geen zin in.
1: Er zullen een paar rotte appels tussen zitten. Maar er zijn toch ook gewoon nog heel veel goede mannen die gewoon lief zijn en die goed zorgen. Dus
0: daar
1: dan is de grote groep is toch altijd.
0: Het gaat niet om of jullie lief zijn of dat jullie goed kunnen zorgen. Ik denk dat het er gewoon om gaat. Dat wij als vrouwen ook gewoon steeds meer zien, hey, we willen focussen op onze carrière, weet ik het wat allemaal. En als man, ja, nu ga ik natuurlijk heel veel haat krijgen. Lopen jullie toch een beetje emotioneel achter soms. En dat vinden heel veel vrouwen dan irritant. En die hebben daar geen zin meer in.
1: Ja, nou ja, dan niet.
0: Nee.
1: Dan niet.
0: Dus het probleem
1: dat is helemaal
0: opgelost.
1: Prima. Ga je lekker op een AI-dating app en op een gegeven moment ting-dong, dat de deur is dat je beste vriendin verkleed als een man jouw date te spelen. Heel veel plezier daarmee. Dit is Alex.

0: volgen deze week Miley en Bass Persuades.
1: Bass.
0: Wat zei ik dan?
1: Bass.
0: Oh, sorry.
1: Bass Persuades op 3FM. Het is date donderdag. Dat betekent over 3 kwartier een nieuwe editie van Geswiped en Gesneuveld. En deze
0: sorry,
1: verhaal.
0: Ik voelde me echt even een dom blondje.
1: Wat helemaal misgegaan is. Ik probeer eroverheen te praten.
0: Ja, sorry,
1: dan valt het niet op.
0: Maar ik besefte in één keer wat ik eigenlijk al zei.
1: Ik probeer te wrijven in een vlek.
0: Ja, juist. Sorry.
1: Date donderdag betekent ook dat we het hadden over de datemarkt in China. Echt gestoord. Een AI dating app met meer dan 20 miljoen actieve gebruikers. En wat die dames dan veel doen, is omdat ze dan denken van, nou, we hebben geen zin in een man. Dus dan gaan ze met een AI-boyfriend daten en dan huren ze een acteur in. Een vrouwelijke actrice, moet ik dan zeggen, die een man speelt voor de fysieke date. Ja, de wereld is echt kapot. Sabine die zegt nog in de app, verontrustende vind ik dat er een perfect plaatje gecreëerd wordt met AI-dates, maar het gaat er juist niet om dat behalve geluk het soms ook moet schuren in een relatie. Dat je gezond tegengas krijgt en dat is dan de vrouwen die een reactie geven, maar er zijn ook heel veel mannen die het allemaal niet meer zien zitten. Onder andere Jeroen, die stuurde een audio-appje.
2: Wijnand, ik hoor nu meteen waarom mijn liefdesleven zo'n drama is. Als vrouwen mannen moeten vervangen, dan lig ik er helemaal uit. Maat, ik zweer het. Ik vis, ik ga naar het voetballen en ik ben bouwvakker. Nou, ik lig eruit, maat.
1: Ja.
2: Het is over.
1: Weet je wat we doen? Maak even zo'n profiel aan op zo'n AI-dating site. Dan ga je daar een leuke vrouw daten.
0: Maar jij kan toch met Jeroen daten?
1: Nou, dan spreken
0: we af. Elkaar heel leuk.
1: Maar dan spreken we gewoon af dat ik dan verkleed als vrouw...
0: Ja, precies.
1: Met jou een fysieke date kom doen, Jeroen. Dan

0: Heerlijk, zeg Nio op 3FM. Closer.
1: Wat zit je naar mij te wijzen?
0: Zometeen.
1: Oh, zometeen. Zometeen moet ik het over iets hebben wat ik heel graag wil. Ik denk jij ook, maar waar we echt onze nier voor moeten verkopen.
0: Ik ga het niet kopen.
1: Ik wel.
2: 3FM.
3: Als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare tweede halve prijs.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: 3FM. Hey, hallootjes. 1 minuut over 8 is het. Wijnand en Jamie in de ochtend.
7: Met het laatste nieuws. NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. De Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij het vervoer van jonge kalfjes uit Ierland naar Nederland.
6: NOS op 3.
8: Onderweg houden de chauffeurs zich niet aan de regels, zegt de autoriteit.
9: Ja, we hebben vastgesteld dat 4 Ierse vervoerders zich niet houden aan Europese regels voor het voeren van heel jonge kalveren. Ze moeten de kalveren melk geven tijdens de overtocht met de ferry van Ierland naar Frankrijk en ook op de vrachtwagen naar Nederland. En dat doen ze nu niet.
8: De NVWA dreigt daarom met een boete aan 4 Ierse vervoerders. Die krijgen 1 jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden. Het overgrote deel is jonger. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen weer open. Maandag ging de brug van de A28 onverwacht dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor het niet veilig genoeg was om er overheen te rijden. Dat is inmiddels opgelost. Botik van de Zandschulp is uit de US Open geknikkerd door de topfavoriet van het tennistoernooi, Alexander Zverev.
10: Kwam de hele wedstrijd niet echt lekker in. Tweede set begon ik wel iets beter te spelen. Kwam ik wat beter met games door. Ik had het gevoel dat ik er daar wat beter in kwam en dat ik niet echt dat ik daar niet kon doordrukken.
8: Ja, dat zei Botik er zelf over. Het was eigenlijk al een enorme stunt dat hij in de kwartfinale stond. En hij gaat niet met lege handen naar huis. Hij pakt door het halen van de kwartfinales bijna 7 ton. En de Consumentenbond wil dat de gluurbril van Meta verboden wordt. Dat ding kan alles waar je naar kijkt filmen en fotograferen. Op straat, in een café of op het strand. De bril ligt ook bij opticiens, alsof het een doodnormale bril is. De Consumentenbond deed er onderzoek naar en vindt dat die verboden moet worden. Volgens de bond gaat het te ver, omdat andere mensen het vaak niet doorhebben als ze gefilmd worden en ook geen toestemming hebben gegeven. Zo is het lampje dat gaat branden als de bril je filmt makkelijk af te plakken. Het weer, vanmorgen best wat zon, vanmiddag steeds weer wolken, vanavond plaatselijk wat regen en het wordt een graad of 20.
7: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie 265 kilometer. A2 valt op Utrecht richting Den Bosch, verknopend Empel. Wegdek in slechte toestand, rijstrookje dicht. 20 minuten vertraging. A16 dan Breda richting Rotterdam voor Dordrecht Centrum. 45 minuten met nog een melding van de A16 dan Rotterdam richting Breda. Sterkte voor knooppunt Ridderkerk, daar is een ongeluk gebeurd met de vrachtwagen. 2 rijstroken dicht, 35 minuten oponthoud.
11: 3FM.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Nu,
0: superdeals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
13: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
16: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
13: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
20: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
21: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
22: September is iedere dag jouw kans op tickets.
23: September is 3FM Ticketmaand.
22: Vandaag jouw kans op tickets voor...
23: Vrouwtje.
22: 3FM.
23: Caro en CRV.
22: Wijnand en Jamie.
6: En nog meer wat er weggegeven gaat worden, wat namelijk ook gewoon weer de airfryer.
7: Wil je een airfryer winnen? Stuur alleen even airfryer via de NPO Luisterapp, dan is hij binnen nu.

0: Magnetic, de Bauza. 3FM, goedemorgen. Nieuwe ochtendshow voor de donderdag. Het is de 10e van september 2026.
1: Waarom moet jij zo nadenken?
0: Ik moet altijd even kijken.
1: Oh, oké. Okay. Je was
0: even scherp. Ben ik even kijken of ik wel de goede datum te pakken heb.
1: Ja, ja, ja. Okay.
0: Want gisteren was het de 9e. Toen speelde Feyenoord tegen Barcelona in de Champions League. Dat ging niet zo goed. 5-1 verloren. Vandaag neemt PSV het op tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Spelen thuis om 7:15 ook. Net zoals Feyenoord gisteren.
1: Hey, en we gaan toch even een partijtje massaal met z'n allen onze nieren verkopen als je dit wil hebben. Ik schrok ervan.
0: Nou,
1: ik schrok ervan.
0: Ik denk dat mensen geen nieren gaan verkopen.
1: Nee,
0: sterker nog.
1: Niet.
0: Maar ik denk dat mensen inderdaad misschien zelf wel denken: oké, deze laat ik aan mij voorbij gaan.
1: Nou, ik vind het wel een beetje zorgelijk. We hebben het over de nieuwste iPhone. Die is gepresenteerd, de iPhone Duo. En dat is zo'n de eerste opvouwbare iPhone is dat. Dus dan is hij wat kleiner, zeg maar, als hij dubbel geklapt zit. En dan kan je hem helemaal uitvouwen. En dan is het eigenlijk alsof een kleine iPad wat je dan hebt. Nou, eerlijk, ik vind dat geweldig, moet ik heerlijk zeggen. Het ziet er heerlijk uit. Ik vind het ook weer leuk dat je weer een beetje zo'n klap-uitvouw situatie heb, een beetje zoals vroeger. En dat je dus een grote scherm kan hebben wanneer je het nodig hebt. En wanneer niet, dat je hem dan lekker kleiner kan maken. Maar, sorry, die prijzen zorgen er wel echt voor dat dit echt een elitegoed aan het worden is. En dat vind ik echt belachelijk eigenlijk gewoon. Want hoeveel mensen hebben er nou een iPhone? Ik ken bijna niemand, behalve jij, die een Android-telefoon heeft. Ja. Maar voor de rest heeft iedereen een iPhone. En je zorgt er gewoon voor dat bijna niemand dit meer kan kopen. De goedkope versie is €2329.
0: Ja, ik dacht altijd dat iPhones €1100 waren.
1: Nou, zoiets, maar dat is dus niet meer het geval. En de duurste versie, en dat komt dan omdat je dan meer opslag en zo hebt, €3839. Ja, koekoek. En dat ding laat je dan één keer stuiteren, kan je waarschijnlijk weer een rug betalen, omdat het scherm dan kapot is.
0: Ja, dat ga je krijgen. We hadden het gisteren over jongeren die dus steeds minder rijbewijs nemen. Waarom? Omdat het te duur wordt.
1: Ja, nou,
0: €3839, dat is evenveel als een heel pakket aan rijlessen om je rijbewijs te halen.
1: Sorry, ik vind het gewoon asociaal.
0: Alles niemand.
1: Ik vind het echt asociaal.
0: We hebben hier een enorme iPhone-fan in de studio. Hij niet verkopen, Daan?
2: Nee.
0: Nee.
2: Veel te duur.
0: Hij moest net iets te lang nadenken, hoor.
1: Wacht, wat ga ik doen?
0: Eerst onder andere dan even. Het is de ochtendshow van de

geboren is in 2025. Meer dan een jaar geleden. Ontstond het, en dat weten we omdat de beelden naar buiten zijn gebracht door Marcel van Veenendaal van Direct de Frontman. 8 juni 2025 zat hij in de auto onderweg naar de Kuip, waar ze toen optraden. En toen zong hij hem al helemaal. Yep.

0: Even in de auto. Even opnemen. Kijk hoe fantastisch dit al klinkt, hè?
1: Die ook man zo lekker, toch? In de auto zingen en dan zo kunnen tetteren als deze man. In de ochtend. Altijd om van te genieten. Hey, jij kan kans maken deze ochtend op een airfryer. Deze hele week gaat hij er nog elke ochtend uit. Dus oftewel vandaag en morgen beide nog kansen om die airfryer te bemachtigen. Moet je wel even meespelen met ons fantastische spel.
0: Laatste letter heet dat. 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Maar zo makkelijk is het niet, want je begint met een gekozen beginletter. En dan krijg je je eerste categorie. Binnen die categorie mag je met die beginletter een woord maken. Ga je naar de volgende categorie omdat je een goed antwoord hebt gegeven, dan moet je beginnen, het nieuwe woord, met de laatste letter van je vorige antwoord. En dat maakt het dan een stuk lastiger. Ook nog eens de tijdsdruk, 30 seconden. Hoogste score in handen van Sam op dit moment. Dat betekent dat de volgende kandidaat, indien die eroverheen gaat, de airfryer mee naar huis neemt, want deze week elke dag een airfryer.
1: Jesse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zit je op dit moment ook in je les of waar ben jij?
2: Nee, mijn les begint over 9 minuten.
1: Oh, oké. Okay. Dan gaan er 30 seconden. Dat gaat dan nog wel lukken.
2: Ja.
1: Waar zit jij op school?
2: In Zutphen.
1: In Zutphen. Oké. En wat doe je daar?
2: Ik oefen het vak stucadoren.
0: Hey.
2: Restauratie stucadoren.
0: Kijk. Oh, Jesse, dan ga ik jou onthouden. Mag ik jouw nummer opslaan?
2: Ja, dat mag.
0: Als ik je binnenkort een keertje nodig heb, dan bel ik jou. Dan mag je bij mij thuis komen stukken.
2: Ja, nee, dat is helemaal goed.
0: Stucadoors is gewoon een hoop rommel wat er rondloopt. En als je dan een van je trouwe luisteraars hebt die het een beetje kan, dan ga ik jou bellen. Maar eerst even het spelletje met jou spelen. Beginletter.
2: De A.
1: Oké, daar gaan we. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Een kledingmerk.
2: Ja. Amiri.
1: Snack.
2: Inktvisringen.
1: Iets dat je meeneemt op vakantie. Heb jij een radio aanstaan?
0: Met de N. Wat neem je mee op vakantie met de N?
2: Niks.
1: Wat een chaotische editie was dit. Had jij een radio aanstaan of iets, Jesse?
2: Ja, die staat wel. Ik ben verder weg van de radio, maar die staat hier wel aan.
1: Ah, ja, je hoorde ons dus de hele tijd terugkomen. Dus
0: ik denk al, je bent met allemaal mensen daar in de buurt die onze vraag herhalen. Hey, de inktvisringen, je ging hartstikke goed eigenlijk. Als je nou een nagelschaartje had gezegd op vakantie bijvoorbeeld. Dan was je er al geweest, jongen.
2: Ja, helaas.
0: Ja, het is wat het is. We gaan Sam feliciteren. Sam?
3: Goedendag.
0: Goedendag en van harte gefeliciteerd. Want dank jij wint hem, de enige echte onvervalste Wijnand en Jamie Airfryer.
3: Hartstikke bedankt, dankjewel.
1: Geniet ervan. Als je

0: Summer en Back to Friends hier in de ochtendshow van 3FM.
1: Vergeet bijna te zeggen dat het Date Donderdag is vandaag.
0: Date Donderdag.
1: Heerlijk. Elke donderdag op Date Donderdag hebben we een date van iemand die daarover vertelt die niet zo goed is gegaan. Het is een beetje misgelopen en dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar soms zijn de verhalen gewoon te mooi om niet verteld te worden. En dat vragen we dan aan jou. Heb je ooit een date ervaren die echt vreselijk was, maar waarvan je met terugwerkende kracht nu van zeggen van ja, dat is, die vertel ik nog vaak op verjaardagen, weet je wel. Of ergens in de kroeg van, oh, ik heb een keertje zoiets meegemaakt. Deel hem dan ook met ons, want het is een etentje voor twee waard. Als jij bij ons in de uitzending die date nog even reproduceert, daarover komt vertellen, dan krijg jij een etentje voor twee. Heel simpel, heb je zo'n date meegemaakt, even swipe sturen via de NPO Luisterapp. Krijg je een linkje, kun je alles invullen, wordt het geregeld. Zometeen weer een nieuwe date.
0: Een verhaal van Finn, die heeft mij weer een DM gestuurd. En het heeft te maken met een wel eens niet een spelletje. En de reden waarom dat wel eens niet een spelletje, zeg maar, gaande was, dat was best wel een beetje gênant. En meer dan dat weet ik niet.
1: Hoor het zo meteen. Het is 8:30, het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
1: Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim 20%. Dat er zoveel leden bijkomen komt waarschijnlijk doordat twintigers tegenwoordig korting krijgen bij veel bibliotheken of een gratis abonnement. Ja, vind jij dat een politicus zijn berichten op social media kan schrijven met ChatGPT, Wijnand?
1: Op social media?
3: Een politicus die gewoon al zijn posts op social media met
1: ChatGPT. Ik zou dat een beetje nep vinden.
3: Ja. Ik vraag dat, want premier Jette die schrijft zijn social posts met AI. Daar is de Volkskrant achter gekomen nadat ze eens goed naar zijn berichten hebben gekeken. Meerdere modellen bevestigden wat ze al dachten. Sinds zomer vorig jaar heeft de D66-leider minstens 232 keer AI gebruikt voor zijn berichten. Deze Volkskrant-journalist zegt dat je het ook zelf kunt zien.
4: Ze zijn vaak hele ritmische, op het eerste oog best mooie teksten, met veel empathie. Ik kan me ook voorstellen dat als je misschien één keer in de week zo'n bericht ziet, dat je dat niet per se gelijk uithaalt. Maar als je ze allemaal onder elkaar zet, zie je gewoon telkens het patroon. En je ziet eigenlijk dat heel veel zinnen worden gebruikt om heel een kleine boodschap te verkondigen.
3: Jette gebruikte in zijn boodschappen opvallend vaak een drieslag. Dat is een opsomming zoals elkaar ontmoeten, nieuwsgierig blijven en het gesprek aangaan. En ook heel vaak een tegenstelling zoals niet omdat je elkaar altijd overtuigt, maar omdat je elkaar beter leert begrijpen. Zijn partij D66 ziet er geen probleem in.
1: Nou, ik denk D66 en Rob is luisteraar van de ochtendshow, dat het wel een probleem is. Want de politiek, en dat gaat om authenticiteit. Dat gaat om mensen die jou moeten vertrouwen. En als ik hier allemaal AI-teksten zou gaan zitten oplezen die allemaal nep zijn en die niet uit mijzelf komen, zouden luisteraars dat ook niet prettig vinden.
3: Mm-hmm.
1: Dat creëert een afstand.
0: Dus geloofwaardigheid. Dan
1: geloofwaardigheid. Credibility. Ja. D66, jullie vinden het geen probleem. Maak er nou wel een probleem van. En doe beter.
3: Het is ook een beetje deze tijd natuurlijk. Want bij D66 zeggen ze dan weer, ja, maar het is allemaal met de input van Rob geschreven. Hij heeft er naar gekeken, dus hij staat ook achter de berichten.
1: Ik heb met Rob bij de slimste mens gezeten. Die gozer is super slim. En er werken ook nog andere hele super slimme mensen. Ga gewoon even zitten, pak een pen en papier en schrijf een stukje tekst.
3: Check. Ja, en een kansloze nederlaag voor Feyenoord gisteravond uit tegen Barcelona in de Champions League. Barça was met 5-1 veel te sterk voor de Rotterdammers. Toch liep er één Feyenoorder achteraf met een grote glimlach van het veld af. Namelijk Sam Stijn. Hij scoorde de eretreffer en vertelde achteraf bij Ziggo Sport dat een live goal was.
5: Ik had altijd wel één droom en dat was tegen Barcelona scoren. Ja, want het komt omdat mijn vader ooit, ik heb mijn vader met heel veel dingen overtroffen als voetballer, maar één ding nog niet. En dat was scoren tegen Barcelona.
0: En dat hebben ze met ADO Den Haag gedaan.
6: Nu door Stijn. En Stijn verrast. Lopetegui.
5: Ja, daar heb ik altijd zoiets van gehad, van dat moet mij ooit ook een keer lukken.
3: Ja, Maurice Stijn die scoorde 30 jaar geleden wel de winnende tegen Barcelona. Sam Stijn moest het dus doen met een eretreffer.
1: Mooi, mooi, mooi.
3: Het weer, vanmorgen best wat zon, vanmiddag steeds meer wolken, vanavond plaatselijk wat regen. En het wordt een graadje of 20.
1: Dankjewel Martijn. Jo, keersinfo nog 317 kilometer meldingen van de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken een kwartier. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Empel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 35 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum. Voor industriegebied Avelingen 25 minuutjes.

0: smullen met elkaar over een dateverhaal die compleet mis is gegaan. Oftewel geswiped en gesneuveld. Kan echt naar van alles gaan. We blijven het zeggen. We hebben een keer een verhaal gehoord over iemand. Ja, die had iemand anders vermoord. Is dan wel het meest lugubere wat we hebben gehad, hoor, moet ik zeggen.
1: Maar ook jongens die een meid achterop hadden en even tof dachten ze zijn een wheelie te bouwen en vervolgens met fietsen al achterover vallen,
0: ja,
1: waardoor die meid in het ziekenhuis belandt.
0: Ja.
1: Ook verdrietig.
0: Maar eigenlijk is dus wat we hiermee zeggen, dat het elk verhaal kan zijn, zo breed als dat het maar mogelijk is. En het leuke is, als jij je verhaal met ons deelt, jouw dateverhaal die compleet misgaan, dan krijg je een dinertje voor twee. Kan je allemaal doen door even swipe te sturen naar de NPO Luisterapp. En iemand die dat heeft gedaan, die hangt nu aan de telefoon. Goedemorgen, Finn.
2: Hey, goedemorgen.
0: Neem even mee naar het begin, of neem ons even mee naar het begin.
2: Ik was inmiddels bijna 6 jaar geleden in Obivera met vrienden. En daar had ik een meisje ontmoet. En ik vond haar wel leuk, dus ik ging een beetje met haar kletsen. Maar het zei zo heel snel dat ze een vriendje had. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou ja, prima, het zal wel. Alleen toen begon ze toch wel heel erg meer met flirten en een beetje aan me te zitten. En toen, op een gegeven moment, toen zoende ze mij en toen zei ik nog tegen haar van, ja, je had toch een vriendje? En toen zei ze van, ja, maar ja, op vakantie, wat gebeurt op vakantie? Dat blijft op vakantie. Ja, en ik was toen 17, 18, dus dat maakte mij destijds niet.
3: Je was al lang blij.
2: Uit.
3: Ja.
2: Ja, toen op een gegeven moment toen zoende ik haar nog een keer en toen duwde ze mij weg en toen werd ze helemaal boos. En toen was ik natuurlijk een beetje in de war, want wat wil je nou? Ja, en dat ging eigenlijk de hele avond een beetje zo. Dat het ene moment dan vond ze me helemaal leuk. En het andere moment was ze super boos op mij. En op een gegeven moment, toen was het einde van de avond. En toen zei ik van, nou, ga je anders mee naar mijn hotel? En zij werd woest. En dat kon echt niet. Dat ik dat vroeg, dat ik dat durfde te vragen.
0: Want ze had een vriend.
3: Want ze had een vriend.
0: Ja.
2: Want ze had een vriend. En ja, dat kan je natuurlijk niet vragen aan iemand met een vriend.
0: Ja.
3: Nee.
2: En toen ging ik terug naar mijn hotel en toen kwam ik er aan en toen kreeg ik een appje. Met ik heb super veel spijt dat ik niet met je mee ben gegaan. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, het was mijn eerste avond, het was haar laatste avond. Ik dacht, weet je wat, ik pak wel de taxi naar jou toe. Alleen ze zei wel van, ja, meet me anders maar gewoon op het strand. Want mijn vriendinnen die mogen niet zien dat ik jou nog een keer zie.
3: Oké.
2: En toen kwam ik er aan en toen zag ik iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Want zij stond daar en ze had een shirt aan. En daarop stond zo'n goedkoop plakplaatje van haar en haar vriendje hand in hand.
0: Nee!
2: Ja. Dus toen, toen dacht ik van, ja, wat moet ik hiermee? En toen zei ik ook tegen van, ja, wat is dat nou?
0: Ja.
2: En zij zei tegen me, ja, dat het is zodat ik niet nog een keer vreemd ga. Dus toen dacht ik van, ja, waar heb ik dan voor gekomen? En toen zei ik van, ja, sorry, maar dan denk ik van dat ik wel gewoon lekker naar huis ga, want dan hebben we toch andere intenties. En toen zei zij van, nee, we gaan wel op het strand zitten en dan zien we wel wat er gebeurt.
0: Huh, nou, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n warrig persoon gehoord.
3: Dit is zo twisted.
0: Maar oké, is jij op het strand zitten met haar, denk ik?
2: Inderdaad, en het duurde misschien 3 seconden voordat zij bovenop me zat. Maar ja, ik zat toch een beetje met dat shirt in mijn hoofd. Dus ik zei, nou, trek die maar gewoon uit, want dan hoef ik daar in ieder geval
3: niet
2: meer
3: naar te kijken.
2: Ja.
3: Nee,
2: en dat vond ze ook helemaal geen probleem. Dus zij trok dat shirt uit. En op een gegeven moment, van het een kwam het ander. En toen bereikte ik een bepaalde hoogte. Toen liep de hele avond een beetje zo. Dat het ene moment dan vond ze me helemaal leuk. En het andere moment was ze super boos op mij. En op een gegeven moment, toen was het einde van de avond. En toen zei ik van, nou, ga je anders mee naar mijn hotel? En zij werd woest. Dat kon echt niet. Dat ik dat vroeg, dat ik dat durfde te vragen.
0: Want ze had een vriend.
3: Want ze had een vriend.
0: Ja.
2: Want ze had een vriend. En ja, dat kan je natuurlijk niet vragen aan iemand met een vriend.
0: Ja.
3: Nee.
2: En toen ging ik terug naar mijn hotel en toen kwam ik er aan en toen kreeg ik een appje. Met ik heb super veel spijt dat ik niet met je mee ben gegaan. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, het was mijn eerste avond, het was haar laatste avond. Ik dacht, weet je wat, ik pak wel de taxi naar jou toe. Alleen ze zei wel van, ja, meet me anders maar gewoon op het strand. Want mijn vriendinnen die mogen niet zien dat ik jou nog een keer zie.
3: Oké.
2: En toen kwam ik er aan en toen zag ik iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Want zij stond daar en ze had een shirt aan. En daarop stond zo'n goedkoop plakplaatje van haar en haar vriendje hand in hand.
0: Nee!
2: Ja. Dus toen,

0: plakplaatje van haar en haar vriendje, hand in hand.
1: Nee!
0: Ja. Toen dacht ik van ja, wat moet ik hiermee? En toen zei ik ook tegen van ja, wat is dat nou?
1: Ja.
0: En zij zegt tegen me, ja, dat is zodat ik niet nog een keer vreemd ga. Dus toen dacht ik van ja, waar heb ik dan voor gekomen? En toen zei ik van ja, sorry, maar dan denk ik van dat ik wel gewoon lekker naar huis ga, want dan hebben we toch andere intenties. En toen zei zij van nee, we gaan wel op het strand zitten en dan zien we wel wat er gebeurt.
1: Huh, nou, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n warrig persoon
2: gehoord. Dit is zo twisted.
1: Maar oké, is jij op het strand zitten met haar, denk ik?
0: Inderdaad, en het duurde misschien 3 seconden voordat zij bovenop me zat. Maar ja, ik zat toch een beetje met dat shirt in mijn hoofd. Dus ik zei, nou, trek die maar gewoon uit. Want dan hoef ik daar in ieder geval
2: niet
0: meer
2: naar te kijken.
0: Ja.
2: Nee,
0: en dat vond ze ook helemaal geen probleem. Dus zij trok dat shirt uit. En op een gegeven moment, ja, van het een kwam het ander. En toen bereikte ik een bepaald hoogtepunt. Maar dat zorgde voor nogal wat troep. Dus toen zei ik, ja, wat zal ik ermee doen? En toen pakte zij dat shirt. En zei ze, ja, gebruik deze maar. Ja, dus toen heb ik met dat shirt heb ik de troep opgeruimd.
2: Wauw.
1: En toen heeft ze dat shirt meegenomen, of wat?
0: Nee, toen zijn we weggelopen. En toen heb ik haar mijn trui gegeven. En dat shirt, dat hebben we weggegooid.
1: Oh, wat
2: een verhaal.
0: En tot op de dag van vandaag heeft ze nog steeds hetzelfde vriendje. Ze is inmiddels zelfs verloofd.
1: Wat erg.
0: Heb ik op de Instagram gezien.
1: Wat erg.
2: Wauw.
0: Ja.
1: Van dit smullen, eerlijk is eerlijk. En om jou te bedanken voor het delen van dit verhaal, geven we jou een etentje voor twee. Kan je dat lekker gaan nuttigen met iemand waar je zin in hebt.
0: Helemaal leuk. Dankjewel.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Tot ziens. Hoi, hoi.

0: Op 3FM daarvoor, Finn in geswiped en gesneuveld. Die dus met een meisje het strand op ging in Albufeira. Die
1: wel eens niet eens, wel eens niet eens, wel eens niet eens.
0: Met een t-shirt van haar en haar vriend. Dat is toch echt bijzonder. Hè? Aan de andere kant, Sander stuurt een berichtje. Ik gaf mijn vriendin ook eens zo'n shirt mee op vakantie. Zodat samen zou blijven denken. Sander.
1: Ik zou het nummer van Finn. Misschien kan ik
0: Nee. Ik zou vooral niet naar Finn vragen. En een goed huwelijk gewenst. Want hij gaat trouwen. Hij is verloofd, zegt hij.

0: Alexa, Faithless, New Religion hoor je op 3FM.
1: Zometeen om 9 uur is het weer tijd voor die heerlijke tijdloze tracks met Ivo van Breukelen. Zie jij er eentje waar je zin in hebt?
0: Capital City, Safe and Sound. Gewoon echt een goede classic die je kan blijven horen en daarom is die tijdloos.
1: Ik zit even te kijken. Stromae, Papa Oete. Heerlijk.
0: En nog veel meer tijdloze tracks. En mogelijk ook een ticketalarm, hè? Wil je naar Vrouwtje? Blijf vooral luisteren.
2: 3FM.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld!
5: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: 3FM.
0: Zometeen de tijdloze tracks met onder andere Two Door Cinema Club en ook C.C. Peniston en zo. Maar het is ook gewoon 1 minuut over 9. Het nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Straks hoor je hoe studenten in Brabant worden genaaid.
11: NOS op 3.
10: Eerst iets anders. Stiekem mensen filmen op straat, in een café of op het strand. Met de omstreden gluurbril van Meta kan het. De Consumentenbond wil dat het ding verboden wordt, want mensen hebben vaak niet door dat ze gefilmd worden. Je kan het alleen zien aan een klein knipperend lampje, vertelt Mirjam van de Consumentenbond.
12: Nu kan dat lampje worden afgedekt met een speciale sticker die daarvoor in omloop is. Meta zegt zelf van nou, wanneer de bril detecteert dat het opnamelampje van de bril wordt gemanipuleerd, dan zal de camera niet werken, maar wij konden het toch wel. Ook met de laatste privacy updates van Meta konden we dat dus wel doen.
10: Van ver weg of als de zon fel schijnt is het lampje niet goed te zien, terwijl je met de gluurbril haarscherpe beelden kunt maken. Studenten in Brabant betalen vaak te veel voor een kamer. Omroep Brabant zocht uit of huisbazen in Tilburg, Breda en Eindhoven zich aan de regels voor maximale huur houden. Nee is het antwoord. Eigenlijk zijn de kamers overal te duur. In Tilburg en Breda geldt dat zelfs voor 2/3 van alle kamers die te huur zijn. Gemiddeld betalen studenten in Tilburg elke maand €189 meer dan volgens de wet betaalbare huur is toegestaan. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. 86 anderen zijn nog vermist. De brand brak gisteravond uit aan boord van het schip dat onderweg is van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen. En de Amerikaanse president Trump wordt steeds nerveuzer voor de tussentijdse verkiezingen in november. Hij heeft zijn landgenoten beloofd dat iedere volwassen Amerikaan $5000 krijgt als de Republikeinen de verkiezingen winnen.
13: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5000.
10: Ja, dat is nogal een belofte. Het is ook de vraag of het mag. In ieder geval moet Trump iets doen, want zijn populariteit en daarmee ook die van zijn partij gaat steeds verder achteruit. Mensen zijn ontevreden over de hoge benzineprijzen, de prijs van boodschappen en ook vinden ze dat de Iran-oorlog veel te lang doorgaat. Het het weer. Vanmorgen wisselt zon, vanmiddag steeds meer wolken. Vanavond plaatselijk wat regen. En het wordt een graad of 20.
2: Dankjewel Martijn. Yo. 3 van verkeer dan door de AMB. 3 verdraging in Nederland. De A2 Utrecht en Bos voor knooppunt Empel. 41 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. En de rechterrijstrook dicht. A15 Europort Gorkum voor Hendrik Ido Ambacht. Daar is je vertraging 60 minuten. En de laatste verdiening op de A16 Rotterdam Breda voor knooppunt Ridderkerk. Daar is je vertraging 37 minuten. Komt door een ongeluk met een vrachtauto. 2 rijstroken zijn er dicht. Heel veel sterkte en een goede reis.
9: En zo meteen door je Ivo.
14: 3FM.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

0: Tracks. Goedemorgen, mijn naam is Ivo met elke dag tussen 9 en 12 tracks met eeuwigheidswaarde. Tracks waarvan je zegt...
1: Jeetje mina, dat nummer heb ik echt lang niet gehoord.
0: Precies, dat elke dag tussen 9 en 12. En in die categorie zometeen Beds Are Burning van Midnight Oil. Naar de

0: is aangedaan, in dit geval door de regering van Australië. Lang geleden al wel hoor. Het was de tijd dat inheemse stammen in Australië steeds verder werden teruggedrongen om plaats te maken voor heel erg veel bebouwing. En vooral de Pintupi-bevolking, die had het vrij zwaar te duren in die tijd. En over dat onrecht dat die stammen daar is aangedaan, schreef Midnight Oil deze met recht tijdloze track. Hij komt dan misschien een beetje in een ander licht te staan, zo op deze manier, als je dit weet. Maar...
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gast erop.
0: Dat is ook wel een goede plaat, hoor.
2: Ja, goede plaat vind ik toch, jongens?
3: Zeker.
2: Top. Ja, echt een lekker plaatje.
0: Hoort ook eens van een ander. Midnight Oil, nu.

0: Houd en ik.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Onlangs jarig 45 geworden is de beste mevrouw. Hartelijk gefeliciteerd. Op haar verjaardag was meenend een optreden van haar man. Die zat daar lekker in de business seats. Beyoncé werd toegezongen door haar man. Die heeft echt even Jay-Z voor de duidelijkheid het optreden stilgelegd. Speciaal muziekje in laten starten. En hij heeft niet voor haar gezongen. Het was alleen Happy Birthday, BB. Dat was het enige wat hij zei eigenlijk. Vrouw Lief hoorde je in tijdloze tracks Texas Hold'em. In de nu volgende tijdloze track wordt ook iemand toegezongen, maar dan de moeder van zijn ex-vriendin. De moeder van

0: luister naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil.

Spyro, Great Expectation, hoor je bij 3FM. Als Whisky een stemgeluid zou zijn, dan is dit wat je zo krijgt. Tijdloos tracks luister je bij 3FM. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Met zometeen hier nog J-Lo, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. Hoor je naar Stromae, dit is Papa Oute bij 3FM.

Jennifer Lopez met 3FM Love, Don't Cost a Thing. Weet je wat ook niks kost? Hey, vakantiewagen op tickets voor de 3FM ticketmaand. De hele maand september. Elke dag kans op tickets voor een andere artiest of band. En vandaag is het pas 10 september. Nog 20 dagen. Om erbij. Ik weet het nooit zo goed hoeveel dagen de maand nou precies heeft. Maar zoiets is het ongeveer. Gisteren ontplofte de appbox nog voor tickets voor Cloud. Vandaag weer dan weer tickets voor Vrouwtje in de 013 in Tilburg. Info 3FM.

Jennifer Lopez met 3FM Love, Don't Cost a Thing. Weet je wat ook niks kost? Hey, kansiewagen op tickets voor de 3FM ticketmaand. De hele maand september. Elke dag kans op tickets voor een andere artiest of band. En vandaag is het pas 10 september. Nog 20 dagen. Om erbij. Ik weet het nooit zo goed hoeveel dagen de maand nou precies heeft. Maar zoiets is het ongeveer. Gisteren ontplofte de appbox nog voor tickets voor Cloud. Vandaag weer dan weer tickets voor Vrouwtje in de 013 in Tilburg. Info 3.

Jennifer Lopez met 3FM Love, Don't Cast a Thing. Weet je wat ook niks kost? Hey, vakantiewagen op tickets voor de 3FM ticketmaand. De hele maand september. Elke dag kans op tickets voor een andere artiest of band. En vandaag is het pas 10 september. Nog 20 dagen. Om erbij. Ik weet het nooit zo goed hoeveel dagen een maand nou precies heeft. Maar zoiets is het ongeveer. Gisteren ontplofte de appbox nog voor tickets voor Cloud. Vandaag weer dan weer tickets voor Vrouwtje in de 013 in Tilburg. Info 3FM.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo, want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar
11: uit.
10: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: 3FM. Hey, goedemorgen, je luistert tijdloos track van 3FM. Mijn naam is Ivo, zometeen hier Ellie Goulding. Ook 21 Pilots komen eraan. En het nieuws van 10 uur met Martijn Middel. Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen. We beginnen op het spoor.
17: NOS op.
16: Het aantal storingen op het spoor neemt dit jaar toe, dat denkt ProRail. Zowel dit jaar als volgend jaar lukt het niet om binnen het maximum aantal van 520 storingen te blijven. Het gaat vaak mis op het spoor, niet alleen door technische storingen, maar ook overlast door dieren en zelfdodingen. ProRail krijgt een boete als er te veel storingen zijn. Ja, vind jij dat een politicus zijn berichten op social media kan laten schrijven door AI? Premier Jette, zo blijkt, schrijft zijn post namelijk met kunstmatige intelligentie. De Volkskrant kwam erachter, niet door te gokken, niet door te speculeren, maar door goed te kijken en door meerdere AI-modellen te laten meelezen. Sinds de zomer van vorig jaar gebruikte de D66-leider minstens 232 keer AI voor zijn berichten. Een indrukwekkend getal en volgens de journalist die het uitzocht ook een herkenbaar patroon. Je kunt het namelijk zelf zien. Drie dingen vallen op. Ten eerste de drieslag, opsommingen van drie, zoals elkaar ontmoeten, nieuwsgierig blijven en het gesprek aangaan. Ten tweede de tegenstelling, zinnen als niet omdat je elkaar altijd overtuigt, maar omdat je elkaar beter leert begrijpen. En ten derde misschien wel het meest herkenbare van allemaal, de tekst die je nu hoort, want ook dit is met een AI-tool geschreven. D66 ziet er zelf trouwens geen enkel probleem in, zeggen ze. En een bijzondere dag in Brabant gisteren. Omroep Brabant-verslaggever Erik Peters vertelt.
18: Een grote dag voor buurhondjes Kareltje en Saartje. Hun liefde is bezegeld met een echt hondenhuwelijk. Waar ze elkaar het ja-woef hebben gegeven.
16: Nou, je hoort het, voor buurhondjes Saartje en Kareltje uit Oudenbos was gisteren de mooiste dag van hun leven. Ze zijn getrouwd.
19: Hoofdmiddags om 2:00 met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's. Ja, daarna was het taart en koffie. En dan, ja, dat ging tot 's avonds door.
16: De driejarige tekkel Kareltje en zijn anderhalf jaar jongere vrouw Saartje, een Cavalier King Charles Spaniel, ontmoetten elkaar toen Saartje nog een heel klein hondje was. En sindsdien zijn ze onafscheidelijk.
19: Ze hebben wel een half jaar achter elkaar aangelopen. Hè?
20: Ze waren altijd bij elkaar. Ze zei, kijk nou.
19: Was er geen houden meer aan. Het moest gebeuren.
20: En toen gingen we kijken naar, op Temu voor trouwkleding.
16: Alle vrienden vervalden hun baasjes, waren ook bij het huwelijk en ze hadden allemaal cadeautjes meegenomen. Check vooral nog even de beelden bij Omroep Brabant. Het weer, ja, vanochtend best wat zon, vanmiddag steeds meer wolken, vanavond plaatselijk wat regen. En het wordt een graadje of 20.
15: Thanks, Martijn. Yo. 3FM verkeer door de ABB, vertraging op de volgende wegen, de A2.

0: Rotterdam voor Afrit Dordrecht Centrum. Daar is je vertraging 11 minuten. En de A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam overschiet 10 minuten vertraging.
1: En zo meteen hoor je Ivo.
0: 3FM.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu bij Dirk, honigsoep. 99 cent. Ja, echt. 99 cent.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is...

Dit is Tijdloze Tracks met zometeen hier een recording. 21 Pilots komt eraan met Ride. En eerst de Airscape remix van Delirium. Dit is Silence.

Iron Pilots, right, hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, Ivo hier met Tijdloos Tracks. We geven vandaag kaarten weg voor Vrouwtje in de 013 in Tilburg. In de 3FM ticketmaand hoor je straks het ticketalarm. App meteen als de solomieter met de NPO luister hebt. En vertel waarom jij naar Vrouwtje wil. Dat is de 3FM ticketmaand, dus hoor je het ticketalarm. Laat weten via de NPO luister hebt waarom je daar naartoe moet. En ik zal je een beetje helpen, dit uur sowieso... Nog vier vrouwkes op de playlist. Waarvan dit de eerste. Ellie Goulding en Love Me Like You Do uit 50

Bruno Mars en All My Soul hoorde je bij 3FM. Het is wat, hé. De koffie die gaat weer duurder worden. Ja, ik zie inderdaad gefronste blikken hier in de studio. Moeilijke gezichten. De minimuminkoopprijs die is gisteren weer gestegen met 20 cent. 20 eurocent. 20 cent op de euro komt erbij. Gaat natuurlijk allemaal weer doorberekend worden. Aan de consument natuurlijk. Snap jij ook. Zie je nou moeilijk te kijken? Jij drinkt graag koffie. Dus ik denk, ik breng dat even. Er zijn heel veel mensen die graag koffie drinken. Maar wat is er nou maar een radioprogramma waar je gratis koffie kon winnen? U heeft geluk!

geweest. Het is tijd om koffie weg te geven. Mocht je vandaag voor het eerst naar dit radioprogramma luisteren, allereerst dankjewel. Welkom bij Tijdloze Tracks. Tot 12 uur elke dag tracks met de eeuwigheidswaarde. Mijn naam is Ivo. En zo rond dit tijdstip elke dag spelen wij Breukens Blend. Een mashup hoor je dan, bestaande uit twee platen. De vraag is alleen, welke twee tracks zitten er in de mashup? Het antwoord kan je insturen via de gratis NPO Luisterapp. En als je het juiste antwoord hebt, dan win je een bakje breuken. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kan allemaal van jou zijn. Pak hem er dus vast bij, de NPO Luisterapp.

0: 19 september?
1: Ik heb
2: moeten werken vanmiddag pas. Hé, hey, dat is fantastisch. Hier, moet je horen. Dat is toch helemaal super.
1: Yeah.
2: Ja. Hé, hey, je mag het zeggen, Wouter. Welke twee tracks zitten er in deze mashup?
1: Ja, dat waren Dua Lipa met Training Season en Deadpool.
2: Hartstikke idee. Gewoon volledig in de pocket, een bakkie breuk. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee, Wouter?
1: Ik wil gemalen koffie.

0: Boniem, Dua Lipa hoorde je. Training Season, clip met dat paard erbij. Fantastische clip, zoek hem een keertje op. Tijdloos seks met 3FM.
1: De klantenservice.
0: Dave vraagt, mag die Boniem eigenlijk ook nog even gedraaid worden? Ik richt me even tot de administratie van het radioprogramma.
2: Verwijs ik Dave door naar het eerstvolgende item binnen dit radioprogramma. Request roulette.
0: Oké, jij zegt nee. Jij geeft even een keiharde nee op
2: Dave. Nou ja, wie weet komt hij wel op disco en dan kun je hem gewoon aanvragen. Dat is een beetje hoe het werkt.
0: Oké, nou, het antwoord is dus nee, Dave, helaas. Aan mij heeft het niet gelegen. Ik had

0: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
1: De vriendelijke specialist. DA.
2: True Lease met Renke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: 3FM. Hey, goedemorgen, zometeen in tijdloze tracks. Jonas Blue, ook Imagine Dragons met Whatever It Takes komt eraan. 1 minuut over 11. Het nieuws met Martijn Middel. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Gedoe met de gluurbril van Meta.
19: NOS op 3.
18: Ja, straks meer daarover. Eerst iets anders. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen.

0: maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Het zou kunnen dat die drone Zelensky's vliegtuig als doelwit had. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Nederland gaat een duur verkenningsvliegtuig kopen van Zweden. Dat heeft defensieminister Jesselgus bekendgemaakt. Ja, dat toestel kan best veel. Mijn Haagse collega Wilco is er even ingedoken.
1: Ja, je kunt er bijvoorbeeld drones mee opsporen of binnenkomende raketten. De verzamelde informatie kan direct worden verwerkt en worden doorgegeven aan vliegtuigen, aan schepen en eenheden van de krijgsmacht op de grond.
0: Het toestel wordt over een paar jaar geleverd en is bedoeld om sabotage en aanvallen van drones tegen te gaan. En de Consumentenbond wil dat een bril van Meta wordt verboden. Die wordt ook wel de gluurbril genoemd. Je kunt alles waar je naar kijkt filmen, vaak zonder dat anderen het doorhebben. Zoals op het strand.
2: De Telegraaf had er onlangs een uitgebreid artikel over. Dat er in WhatsApp-groepen allerlei beelden rondgaan van vrouwen in bikinis. Een meneer die op de toilet stiekem filmt. Dus er gebeuren gewoon inderdaad dingen die niet door de beugel kunnen. En dan is de gluurbril, zeg maar, best een goede benaming.
0: Er zit een lampje op de bril, zodat je kunt zien dat er wordt gefilmd. Maar volgens de bond kun je dat heel makkelijk afplakken. Meta zegt dat filmen dan niet meer kan, maar de Consumentenbond noemt dat onzin. Het weer, ja, vanochtend nog best wat zon, vanmiddag steeds meer wolken en vanavond valt er plaatselijk wat regen. Voor

0: met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is...

het seizoen is weer begonnen hoor. Hey, mijn oren zitten weer helemaal dicht. Oh, vreselijk. Esso Soribok Osso Night. Je hoorde corona in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen. Zometeen hier Billy Idol. Jonas Blue komt er ook aan. Maar... Hop, hop. Kerst even gas geven.

balletje op ons roulettewiel gaan gooien. We hebben elke dag een roulettewiel hier in de studio. Daar gooien wij een balletje op. Komt uiteindelijk stil te liggen op één van de vakjes. En daar hangt een muzikale categorie aan. Het is de bedoeling dat je dan straks in die muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track aanvraagt. Dus dat zometeen, nieuwe request roulette. Eerst, ook nog gooi je zometeen de vrouw. Die zich voorlopig even terugtrekt van social media om zich op haar herstel en haar gezin te richten. Hij heeft een behoorlijk heftige 2 jaar achter de rug met een relatiebreuk. Ze kreeg te maken met borstkanker. Ze kreeg te maken met de opvoeding van haar zoontje die ze dus in haar eentje moest doen. Een wereldtournee. En ze bracht ook nog eens een nieuw album uit. Kortom, even aan de rem getrokken door niemand minder dan

0: Ozier, Too Sweet, hoor je bij 3FM. Het is half twaalf geweest, goedemorgen, zoals aangekondigd. Dus dat kan geen verrassing zijn. Een nieuwe aflevering van Request Roulette, waarin we elke dag een balletje op ons roulette wil gooien om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Dat is elke dag toch weer een spannend geheel, eerlijk is eerlijk. Roep jij goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bent u zover?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Mooi. Dan zijn ze hier weer. De pauken van ons aller Robert Jansma. Die hoor je morgen alweer. Om 4 uur in een gloedje nieuwe vrijdag vuurwerkshow. The Return of the Robmeister. Robert Jansma, morgen weer. Dank voor het lenen van de pauken. Take it away.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Knetter verstopt zit het allemaal hier bij mij, hoor. Gaat niet goed, dit. Voor mij benieuwd of ik er morgen ben.
1: Ja, dat van plezier.
2: Vrij.
0: Nee, zeker niet vrij, nee. Goed, de gezondheid gaat voor, hè. Nou, hé. Hey. Die Saïd heeft wel echt goed werk geleverd, hè.
1: Je hebt hem echt knoepers hard aangedraaid.
0: Jongens van Facility hebben hem vorige week even gerepareerd.
1: Maar er is weer te rook en Vertel. Het is geworden. Ah, en dat is wel hartstikke leuk. Nummer 18.
0: Oh. Ja, dat is leuk. Dat is de categorie supersonisch elektronisch. Heerlijk. Nou, in die categorie komt er zo meteen sowieso alleen aan. Maar wat zou je willen horen? Bijvoorbeeld Kavinsky, Nightcall.
1: Calvin Harris, Acceptable in the 80s.
0: Iets van Daft Punk. Iets van Groove Armada.
1: Och.
0: Fatboy Slim.
1: Iets van Moby.
0: Kraftwerk. Supersonisch. Pew, pew. Elektronisch. Laat maar weten wat je wil horen in die categorie via de gratis NPO Luisterapp.

0: Yes.
1: Dat gaat helemaal niet goed hier. Wil je deze iPhone na het uitloggen wissen? Nee joh. Ik heb zoveel gezeik met mijn iCloud. Heb je dat ook wel eens, Gert-Jan?
0: Nee.
1: Oh. Nou, mooi klaar mee. Het lijkt goed te gaan. Hey, wat een waanzinnige plaat heb je aangevraagd, man.
0: Ja, dank je.
1: En eentje met recht die in de categorie supersonisch elektronisch past.
0: Zeker.
1: Dus daar zijn wij blij mee. Vertel.

bijna nieuw. Die kon ik al. Goed, tijdloze tracks. Bij 3FM, het is 10 minuten voor 12. 10 minuten voor de lunch van 3FM. Lekker hoor, hé. Hier is de Prince met When Doves Cry.

mij niet nieuw. Die kon ik al. Goed, tijdloze tracks. Bij 3FM, het is 10 minuten voor 12. 10 minuten voor de lunch van 3FM. Lekker hoor, hé. Hier is de Prince met When Doves Cry.

0: gangmaker van de zender zometeen weer na 12 uur.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, nee, ja, heerlijk toch? Ja. Zometeen de lunch, wat gaat er gebeuren?
1: Natuurlijk de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. Met op nummer 1 een track die heel bijzonder is, omdat het volgens mij een extra diepe laag gaat geven aan de 3FM ticketmaand.
0: Oh.
1: Ja.
0: Spannend. Veel plezier zometeen na 12 uur, de 3 over 12 met Sebastian Okhuizen.
2: Oh my god! Woo! Listen to that horn!

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Sebastiaan.
1: Met onder andere...

0: op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
2: Aan tafel!
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
14: Ja, hoi.
13: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
14: Ja, dat kan goed kloppen.
13: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
14: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
13: Oké, en waarom juist radio?
14: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
13: Oh, wat goed zeg.
14: En ik ga binnenkort ook op tv.
13: Zo.
15: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl.

0: nieuwste 3 over 12. De 3 belangrijkste tracks van vandaag, die je echt niet kan missen. Met erin de grootste track van dit moment bijvoorbeeld. Eerste laatste nieuws krijg je van Stef Bandstra.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Stel je voor dat premier Jette iedereen 5000 euro geeft als D66 aan de macht blijft. Nou, klinkt misschien een beetje gek, maar er is een land waar het gebeurt. NOS op 3. Daar vertel ik je zo meteen meer over. Ik begin op de Filipijnen. Want daar zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. Nu hoort onze correspondent Mustafa Margadi.
2: Er waren ruim 130 mensen aan boord, maar de veerboot die vloog midden op zee in brand. En de reddingswerkers die gingen er direct op af. En ze konden tot nu toe meer dan 40 mensen uit zee halen. Maar de reddingsactie is nog gaande en er worden een boel mensen nog verzocht dus. En dat het er zoveel zijn, sterkt het vermoeden dat het dodental nog wel flink zal oplopen.
1: En over de oorzaak van die brand op de Filipijnen is nog niets bekend. Afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. En daarmee komt het totaal aantal doden nu op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen staat op 18. Vorige week waren dat er nog 9. Studeren in Brabant is onnodig duur. Volgens Omroep Brabant betaal je in Tilburg, Breda en Eindhoven vaak veel te veel voor een kamer. In Tilburg en Breda is zelfs 2/3 van die kamers veel duurder dan wettelijk is toegestaan. In Amsterdam hebben duikers het lichaam van een vermiste man gevonden. De man van 47 viel gistermiddag van een bootje op het IJ, waarna brandweer en politie een grote zoekactie begonnen. De politie gaat uit van een ongeluk. En president Trump in Amerika beloofde iedere volwassen Amerikaan een cadeautje van $5000. Ja, dat krijgen ze als de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen in november een meerderheid halen in het congres.
3: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5000.
1: Ja, dat is nogal een belofte natuurlijk. En het is ook de vraag of het mag. President Trump wordt in ieder geval steeds wanhopiger voor de verkiezingen. Zijn populariteit en die van zijn partij gaat steeds verder achteruit. Komt door de inflatie. Ook vinden de meeste Amerikanen dat de oorlog met Iran veel te lang doorslijnt. Nou, het weer tot vanmiddag droog en op de meeste plekken een prima zonnetje. Het is 18 graden in het noorden tot 21 in Limburg. Ja, geniet er ook maar even van, want morgen weer een grijze dag en dan regenachtig.
0: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer, die vind je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein heb je 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier. En de A50 Arnhem-Apeldoorn voor afrit Groenlo. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Zijn daar 2 rijstroken dicht. 3FM.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja?
11: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld!
12: 80.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
14: Mama!
15: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
14: Mama, een kleurplaat!
15: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: nou? Je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Vrouwtje.
3: 3FM.
4: Avotos.
3: Sebastiaan Ockhuizen met de drie belangrijkste tracks van vandaag. De 3 over 12. Met zometeen een hele belangrijke noemer in de ticketmaand. Na de allermeest gedraaide track op de Nederlandse radio. De pauze.

in verband met een paar losers die voor hem het plezier van eigenlijk ontmoetingen met fans gewoon helemaal hebben verpest. Kevin Parker, de frontman van Tame Impala, die wil en gaat nooit meer handtekeningen uitdelen aan fans of kinderen van fans die hem aanspreken bij, weet ik wel waar die ook is, de concertzalen, de vliegvelden, de hotels waar die verblijft. Want er is zo'n gigantische toename aan agressieve handtekeningfanaten dat het gewoon helemaal niet meer leuk is. Dus het is ook zo. Er zijn heel veel van die soort van handtekeningenhandelaars die gewoon met een gigantische multimap komen, een schitterende stift, en die zorgen even voor dat het hele boek vol staat. En vervolgens verkopen zij dan weer die handtekeningen door. Dus ik snap ook wel dat de lol er een beetje af is. Maar toch wel bijzonder muzieknieuws uiteindelijk. Hè? Daarom dus Tame Impala met Loser op nummer 2 in de 3 over 12. Er is mij alleen nog maar de nummer 1 van vandaag bekend te maken. En die is vandaag voor de heren van Nothing But Thieves. Die hebben namelijk eerder deze week bekendgemaakt dat zij 3 keer gaan optreden op 1 dag. 3 verschillende showcases op bijzondere locaties op 1 dag. En dan denk je, oh, dat is handig. Dan doen ze dat in een buitenwijk van Londen. Doen ze dat in een wat grotere zaal in Londen en daarna ergens in het centrum. Nee, het is door heel Europa. Namelijk in Utrecht, Brussel en Londen op 1 dag. 19 september gaat dit gebeuren. Dus over 9 dagen. Een hele drukke dag voor Nothing But Thieves. Ze zijn er zelf ook niet heel zeker over. Ze zeggen, 's ochtends beginnen we in Utrecht. Dan hopen we om 4:30 uiteindelijk in Brussel te zijn. En dan hopen we al helemaal überhaupt Londen die avond nog te kunnen halen. Maar wel echt een ontzettend vet nieuw en origineel idee om hun nieuwe album Stray Dogs, wat volgende week gaat uitkomen, te promoten. Een hele bijzondere showcase dus van Nothing But Thieves. Waaronder dus in Utrecht. En ik heb vernomen dat we ergens nog komende week tijdens de 3FM Ticketmaand misschien wel ervoor kunnen zorgen dat jij erbij kan zijn. Maar in ieder geval Nothing But Thieves met Evolution vandaag op nummer 1.

dus is aangekondigd. Nou, Pelin hoeft daar dus niet naartoe, want die zegt via de NPO Luisterrap al dat ze dat op Teams in januari gaat zien. Maar wil jij naar die showcase in Utrecht? Dan zou ik maandag maar naar de ticketmaand op 3FM luisteren. Dan ben je er misschien wel bij. De lunch van 3FM met zometeen Calvin Harris. Ook een role model.

3000, hoorde je op 3FM. Er staat er bij jouw LinkedIn-profielfoto zo'n groene rand met hashtag open to work. Dan heb ik misschien wel goed nieuws voor je. Ik heb een gloednieuwe vacature voorbij zien komen, want Snoop Dogg is op zoek naar mensen. Nee, je hoeft geen joints voor hem te rollen of zo. Dat hoeft allemaal niet. Hij is op zoek naar een soort van Vegilène-achtig type die allemaal nieuwe smaken voor hem kan creëren en nieuwe gerechten. Iemand die wereldwijd hippe smaken en foodtents kan spotten en dat allemaal goed in de gaten gaat houden. Want voor zijn ijsbedrijf met de naam Dr. Bombay is Snoop Dogg op zoek naar een werknemer die eigenlijk de allerbeste en lekkerste ijssmaak ter wereld kan gaan ontwikkelen. Je hoeft geen culinaire ervaring te hebben. Hij zoekt gewoon iemand die wereldwijd die trends kan spotten, die smaken kan spotten. En die zoektocht, die moet dan een nieuwe ijsjes of ijssmaak gaan opleveren die hij straks kan gaan verkopen met Dr. Bombay. Ja, voel je je geroepen? Je weet hem vast wel ergens te vinden, want die gozer gaat tegenwoordig naar de opening van een envelop. Het is niet normaal hoeveel hij zich laat uitleden, maar je hoort hem nu op 3FM. Snoop Dogg, Young, Wild and Free.

Dus laten we even een spelletje doen. It's en hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

Morgen is het zover. Staan ze in de Ziggo Dome. Gooien deze Animal, maar ook ex-meegeet Gabriella, luidkeels meezingen. Klein detail, ze komen met z'n drieën in plaats van met z'n vijven. Omdat twee van de dames moesten afzeggen. Stimpy draag ik Tol mee en neem de rol van Sophia Manon lekker over.

0: Taylor Swift en Cruel Summer.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik kan me goed voorstellen dat het weer even wennen is. Hè? De vakanties zijn voorbij, je bent alweer flink aan het werk. En dan is het donderdag een van de fijnste of een van de meest klote dagen die je hebt. Ik kan het me allemaal prima voorstellen. En daarom heb ik de ultieme track voor je uitgekozen. Om dat eventjes te vergeten, om even die radio wat harder te zetten. Even lekker te genieten van dat kleine momentje van rust. Precies 4 minuten aan Chasing Status. Die hebben een nieuwe track uitgebracht die je helemaal kan laten wegdromen van de waan van de dag. En dat doen ze samen met de vocals van Debbie, die waanzinnig zijn op deze allernieuwste Gone Too Far.

dromeriger. Maar iedere keer als ik hem draai, komen er weer berichtjes binnen over mensen die hem vet vinden. Xavier die zegt, ja, verplichte I Love Jason Statham appje voor vandaag ook weer gehad. En Annalotte zegt, wauw, nu al mijn meest geluisterde nummer van 2026. Wat een geweldige track voor Jason Statham. Weer die oude vibe een beetje. Als groot drum en bass liefhebber maak je mijn dag helemaal goed. En kijk, dat is het allerbelangrijkste. Het is 3FM met nu Cameron Whitcomb.

deze tune, man. Wat blijft die goed? Red Hot Chili Peppers en Californication. Misschien wel dat zij hier het langste mee bezig zijn geweest van alle songs die ze ooit hebben gemaakt. Ze hadden hem al helemaal af en klaarstaan. Maar opeens, toen die track af was, bleken ze stuk voor stuk, één voor één, alle bandleden van de Red Hot Chili Peppers er gewoon niet zo heel blij mee te zijn. Het werd als een soort van, ja, als een soort ui eigenlijk uit elkaar gepeld. En uiteindelijk bleef alleen nog maar de gitaarpartij van deze track over. En dat werd hij helemaal daar neergelegd, als het ware, als een soort IKEA-bouwpakket. En dan kon het opnieuw in elkaar zitten van deze plaat weer beginnen met dit uiteindelijk als eindresultaat. En wat is dat het waar geweest, zeg. Niet normaal. Volgens mij nog steeds de grootste track die ze ooit hebben uitgebracht. Spotify 2,1 miljard streams. Dat is niet verkeerd. Red Hot Chili Peppers Californication hoorde je op 3FM. En daarvoor, ja, ik ben ook heel blij met alle berichten die erover binnenkomen via de NPO Luister-app. De nieuwste van Chasing Status, Gone Too Far. Is een track die ze samen met Debbie hebben opgenomen. Het is iets heel anders dan wat ze normaal doen. Het is veel zachter, veel

0: Hoor je dat?
1: Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: nog steeds de allermeeste muziek tijdens je werkdag. Met zometeen onder andere Foster the People. Maar ook Teddy Swims en de nieuwste van Roxy Dekker ga je horen. En het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
1: Goedemiddag. Ouders liggen steeds vaker in de clinch met docenten.
2: NOS op 3.
1: En daardoor verhardt de relatie tussen ouders en docenten. Dat zegt de onderwijsraad nu. Er zijn bijvoorbeeld discussies over welk niveau het kind op een nieuwe school moet gaan volgen. En als ouders daar niet over eens worden met docenten, dan stappen ze steeds vaker naar de geschillencommissie. Dit soort discussies gaan docenten ook niet in de koude kleren zitten, omdat het aantal leraren dat hierdoor stress krijgt, stijgt. Ander nieuws dan. Boeren in Overasselt hebben een maïsveld gesnoeid, zodat de politie beter kan zoeken naar sporen van de schietpartij van ruim een week geleden. Mogelijk liggen er namelijk nog verborgen wapens in het weiland. Supporters van FC Utrecht zijn komende zondag welkom bij de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam. Afgelopen weekend maakten ze er nog een flink potje van. Want tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead gooiden ze vuurwerk en bekertjes het veld op.
3: Dan komen de eerste klarres, vuurwerk. Natuurlijk is er weer vuurwerk mee, het stadion binnengebracht.
1: Ja, maar ondanks dat gedoe mogen Utrecht-fans dus de komende zondag hun team aanmoedigen. Ze moeten wel verplicht met hun supportersbus naar die wedstrijd in Rotterdam reizen. En morgen is het 9-11. Het is dan precies 25 jaar geleden dat er met twee vliegtuigen een terroristische aanslag werd gepleegd op de Twin Towers in New York. Onze correspondent Sjoerd en Daas zocht de gepensioneerde brandweerman Bill Hayes op, wiens leven voorgoed veranderde die dag.
4: We knew a lot of people were going to die, and firefighters included.
5: Ja, want nadat ook die tweede toren naar beneden kwam tegen het vallen van de avond was dat, gingen Bill en zijn collega's bij Ladder 45, zijn brandweereenheid, naar de plek des onheils.
4: We used to call it the pit. We didn't use the word ground zero. I don't know who came up with that. I can't tell you what I did yesterday, but I can remember that day, you know, very vividly.
1: Ja, de ex-brandweerman Bill weet niet meer wat hij gisteren deed, maar 9-11 in 2001 staat hem nog enorm helder voor de geest, zegt hij. Gisteravond was er in New York al een herdenking van de aanslag en die had ook een Nederlands tintje. Een Amsterdams designbureau liet met 2.977 drones de twee torens voor heel even weer terugkomen. En dat aantal verwijst naar het aantal slachtoffers dat viel. Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag blijft het droog. Is er op de meeste plekken een lekker zonnetje. Het is 18 graden in het noorden tot 21 in Limburg. En geniet er ook maar even van. Want morgen hebben we weer een grijze dag en is er veel regen.
0: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Nou, dat vind je dus van 10 minuten of langer. Die vind je op de A12 van Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Een kwartier vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum. Een half uur vertraging. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn voor afrit Hoenderloo. Een kwartier vertraging door een ongeluk met de vrachtwagen. Daar is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan via Ede en Barneveld over de A12, A30 en de A1. En de laatste, de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Voor Huissen heb je 10 minuten.
6: 3FM.
7: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is

bij 3FM. Sebastian hier op de plek van Mart Meijer. En om hem waardig te vervangen heb ik zelfs een trui aangedaan vandaag die Mart ook heeft. Als het nu niet goed klinkt, dan weet ik het ook niet meer. Thuis is een track in de vorm van Brunchgebied voor je onderweg. Dennis Kensington. Na de nieuws.

Eten en Stay bij 3FM. De eerste tracks uit GTA 6 beginnen langzaam uit te lekken en ook bevestigd te worden. Natuurlijk werden we al heel erg blij gemaakt met Tom Paddy in de trailer.

langzaam zien we steeds meer tracks voorbij komen die dus op de radiostations die je kan luisteren in GTA voorbij gaan komen. Zoals Don't Fear the Reaper van Blue Oyster Cult. Ook wel lekker, hè? Ik denk dat dat een beetje bij een soort van classic rock zender gaat horen. Ik zie ook dingen voorbij komen van Isaiah Rashad. Ook een hartstikke nieuwe artiest die erin voorbij gaat komen. Dus heel veel zin in. Heel erg benieuwd wat GTA 6 allemaal gaat brengen qua muziek. Maar we zijn daar nog niet. We moeten ook niet te veel blij worden met de playlist die natuurlijk ook nog niet helemaal bevestigd is. Dus laten we vooral eventjes een beetje voorgloeien op die release in november van GTA 6. Met een ultieme classic van non-stop op FM in GTA 5. Bronski Beat, Small Town Boy.

0: allernieuwste van Bente Parachute op 3FM.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Ik heb even mijn visagie hulptroep ingeroepen. Want ik moet er natuurlijk wel goed uitzien. Dus Sofie Hoekema heeft net weer een poedertje aangebracht. Translucent poedertje. Zonder kleur. Zodat ik er goed uitzie als zometeen het ticketalarm afgaat. Want dat kan ik al verklappen. Binnen nu en 10 minuten ga je het 3FM ticketalarm horen. En als je dat hoort en onmiddellijk naar de NPO Luister-app appt waarom jij naar Vrouwtje wil op 6 december in 013 Tilburg, dan ben je daar misschien wel bij en win jij dus 2 tickets voor Vrouwtje. Ticketalarm horen is tickets scoren. Ik dacht, ik leg het 1 keer uitgebreid uit en naar een heel minimalistisch. Want minimalisme is helemaal hip tegenwoordig.

0: Weekje.
1: Jorde, ik wil dansen op 3FM. En ik kan me goed voorstellen, als jij zojuist je ticketalarm hebt gehoord... en ook een appje hebt gestuurd naar de NPO Luisteren... met waarom jij naar Vrouwtje wil op 6 december in Tilburg... dat je dan ook wel heel graag wil dansen, maar... er kan er natuurlijk maar één de gelukkige zijn. En daarom gaat er nu ergens in Nederland een telefonito over... maar dat moet wel opgenomen worden. Dat is een belangrijke voorwaarde als je een telefoongesprek ook wil voeren natuurlijk.
2: Marie-Christina,
1: goedemiddag met Sebastian van 3FM.
2: Oh!
1: Ja, hallo. Wow. Hallo.
2: Jeetje.
1: Stoor ik je vandaag of valt het mee?
2: Nee, ik ben thuis aan het werk.
1: Oh, dan ben je dus helemaal niks aan het doen de hele dag.
2: Alleen maar radio aan het luisteren.
1: Hey, waarom wil je zo graag naar Vrouwtje?
2: Ik en mijn zoon zijn echt super grote fan. Hij is fan geworden van Vrouwtje dankzij S10. Dat is eigenlijk een groot idool, maar nu, ja, ik was al fan van Vrouwtje. En nu gaan we dus samen heel vaak op pad. Heel vaak. En ik wil hem hiermee verrassen. Ik heb al kaartjes voor Tivoli in Utrecht. Ja. En ook is het gelukt vanochtend voor de Melkweg, voor de release party. Ja, het is gelukt.
1: Maar dit zou zijn hele Vrouwtjejaar maken dus eigenlijk. Hoe oud is je zoon?
2: Hij is bijna 8.
1: Bijna 8? Hoeveel concerten heeft hij al meegemaakt in zijn leven?
2: Hij is 12 keer bij S10 geweest nu.
1: Ja, wow! Normaal,
2: ja, ik ga aanstaande zaterdag ga ik ook met hem naar België voor haar laatste concert.
1: Oh, wat leuk. Hé, maar ik neem aan dat hij nu ergens op school is, of niet?
2: Ja, hij is nu op school, ja.
1: Ah, dat is even jammer, anders hadden we hem even kunnen verrassen. Want jullie gaan met z'n tweeën gewoon naar Vrouwtje toe! Ja. Samen met Leon mag jij naar Vrouwtje toe. 6 december in 013 Tilburg. Gefeliciteerd!
2: Dankjewel!
1: Dat huilen, echt. Ah, nee, die kaarten komen zo snel mogelijk jullie kant op. En heel veel plezier daar en bij alle andere optredens van Vrouwtje.
2: Oh, geweldig.
1: Doei!
2: Dankjewel!

0: Doe dat vooral niet als je net geen tickets hebt weten te scoren tijdens de 3FM Ticket Alarm en de 3FM Ticketmaand voor Vrouwtje in 013. Genoeg kansen nog vandaag, want de hele dag als je het Ticket Alarm hoort, maak jij kans op die kaarten. Voor Vrouwtje dus, krijg je nu de allernieuwste 3FM Mega Hit.
1: 3FM Mega Hit. Miley, Bass Persuades.

3FM met Somjeu en Dark Before the Dawn. Zometeen vanaf 2 uur Sophie Hielkema op de zender. Met onder andere nog een gloednieuwe symfonische sessie. Je hebt Jeff van der Steden al genoeg voorbij horen komen deze week, maar er zijn er nog meer opgenomen. Ga je zo meteen horen bij Sophie. Ik heb nog een neighborhood voor je met Sweater Weather.

0: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
7: Trulies met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.

0: nieuws van exact 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey Sophie, hartelijk donderdag. Opnieuw groot onderzoek in Overasselt. NOS op 3. Zo wordt er in die Gelderse plaats nu een maisveld uitgekampt in de zoektocht naar wapens. En ook op een basisschool in Overasselt is een onderzoek bezig. Daar werden gisteren ook nog wapens gevonden. Ja, vorige week ging het goed mis in Overasselt, zoals je waarschijnlijk al wel weet. Een groep van meer dan 30 mannen ging 's nachts naar een huis toe waar ze een bewaker doodschoten. Waarschijnlijk was een drugsconflict de aanleiding. Tientallen verdachten zijn inmiddels opgepakt. Ouders liggen steeds vaker in de clinch met docenten. En dan gaat het bijvoorbeeld over het schooladvies dat kinderen krijgen in groep 8. Door die conflicten hebben docenten steeds vaker stress. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Onder meer ambtenaren bij de afdeling verkeer en openbare ruimte moeten weg. De partijen Pro en D66 hebben het in Amsterdam het voor het zeggen. Ze vinden dat er minder beleid en meer uitvoering moet zijn. En een verrassing op het Binnenhof. Het dak van het torentje blijkt nog in originele staat te zijn, uit 1574. En opvallend, in al die tijd is er nauwelijks onderhoud geweest. Maar de constructie staat dus nog steeds als een huis. Het torentje is normaal gesproken de werkkamer van de minister-president. Maar het Binnenhof wordt nu flink verbouwd. En een man uit het West-Vlaamse Ledegem is lekker bezig met zijn Audi 80 uit 1991. En nog een kleine 70 kilometer en dan heeft Martin precies 1 miljoen kilometer op de teller. VTM Nieuws mocht met hem meerijden.
2: Gaat hij nog kunnen starten?
3: Ik probeer niet.
2: Het is te hopen dat hij nu start.
3: Zonder probleem, hè.
2: Waarom ben je nooit gewisseld van auto?
3: Zeer simpel, de wagen bleef maar rijden.
1: Ja, misschien heeft het ermee te maken dat Martin 25 jaar lang rijinstructeur was en altijd lekker rustig heeft gereden. Hij zette zijn auto ook altijd in de garage. Komende week wil Martin over de 1 kilometer gaan dus. En dan is er ook een feestje georganiseerd. Weet je dat ook weer? Gaan we naar het weer toe. Zonnig en droog nu bij een graad of 20. Morgen een stuk bewolkter dan vandaag. En dan verspreid over het land buien bij maximaal 19 graden. 3FM.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
10: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM Ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor...
17: Vrouwtje.
16: 3FM.
17: Avotros.
16: Sophie Hielkema.
0: Het is wel altijd fijn om te horen dat artiesten ook net mensen zijn, toch? Dat zou ik wel eens een uitglijder maken. Over wie dat gaat, ga ik je zo vertellen. Eerst nog Licky Lee en I Follow Rivers in een Magician remix.

er zijn van die dingen die zijn of heel flauw... of licht ongepast om dat grappig te vinden. En ik heb dat met mensen die vallen of uitglijden. Ik weet niet of je die video kent van Roxy Dekker. Die, ik denk twee jaar geleden op Lowlands... ging ze optreden op de Coca-Cola stage. Ging ze vol onderuit door zo'n heel nat podium. Het had geregend. Bijna de nek gebroken. En ik maar lachen, weet je wel. Nou, ik kan mijn geluk niet op, want Alex Warren, die je net hoorde... die sluit zich ook aan in het rijtje. Die vloog afgelopen week van de tribune af... tijdens een show die hij had in Melbourne. En het was een soort kat die dan denkt... ik kan wel ver genoeg springen, maar die redt het dan net niet. Alex Warren, die stond op een hek. Die dacht, ik maak het wat persoonlijker, weet je wel. Ik ga even op dat hek staan, dan ben ik wat dichter bij mijn fans. En daarna wilde hij daar heel smooth van afspringen. Maar niet helemaal goed gericht, dus hij kwam vol tussen alle apparatuur terecht. Break a leg, nam die iets te serieus. Nou, ik hoop dat ik jou iets soepeler richting de finish ga helpen vandaag. Niet struikelend, niet vallend, maar soepeltjes en vrolijk. En dat moet goed komen met zometeen de gitaren van Green Day. Maar eerst nog...

Veel complimenten zijn er binnengekomen in de NPO Luister-app. Zometeen ga ik Juni voor je draaien van Jet van der Steen in die symfonische sessie versie. Maar misschien vind je het ook wel leuk om te weten dat er meer NPO radiozenders zijn die met een artiest en het Philharmonisch Orkest dat samen hebben gedaan. Bijvoorbeeld Raccoon heeft ook meegedaan met O

mij. Als je hier maar aan begint, die symfonische sessies luisteren, dan kom je er nooit meer uit. Het is zo verslavend. Voor nu de artiest die wij hebben gestuurd namens 3FM. 3FM talent Jet van der Steen, juni. Haar symfonische sessie hoor je nu.

0: ik jou.
1: Magisch, hè?
0: Soms mis ik je niet.
1: De symfonische sessie van Jet van der Steen, juni hoorde je.
2: Hey, goedemiddag, Sofietje.
1: Hey, Arjan. Hallo.
2: Nou, ik zag gisteren dus een stukje daarvan van Mart Hoogkamer en dat klassiek. Ja, echt geweldig. Echt super om te zien. Waar kan je dat terugzien of wanneer wordt dat uitgezonden? Hey, groetjes.
1: Kijk, ja, dat heb ik nog niet uitgelegd. Mart Hoogkamer heeft inderdaad ook meegedaan aan de symfonische sessies. En het is super easy als je denkt, ik wil meer van dit soort sessies horen. Ga even naar de NPO Luister-app. En ik heb het net gecheckt, als je NPO Luister-app opent, dan zie je meteen op de voorpagina staan. Als dat niet zo is in jouw app, dan moet je even in het zoekbalkje typen.

0: op een liedje. Ik klap dus heel vaak. En dan vinden mensen mij een boomer. Maar er wordt gewoon geklapt hoor, in deze nieuwe van Hugel. Kan gewoon nog steeds. Jorda Jamaica.
1: FM.
2: Mega Hit Memories.
0: Ach, ik heb weer een enorme banger voor je meegenomen vandaag in Mega Hit Memories. Ook wel een lichte guilty pleasure. Maar ik ben heel erg benieuwd of het nog ergens in de krochten van je brein zit opgeslagen. Het is geen nieuwe Mega Hit, dat durf ik al te zeggen. Het is best wel een oude, een klassiekertje. En ik weet zeker als je dit in de club hoort dat je dan heel gelukkig daarvan wordt. Lichtelijk fout ook, die guilty pleasure. Nou, volgens mij heb ik wel genoeg hints gegeven. Nu nog de muzikale hint. Ik ben benieuwd of jij kan raden welk liedje ik bedoel. Bijna weekend donderdag, nog één rondje. Welk liedje is dit? Welke oud meegehit hoorde je hier? Een heel klein stukje daarvan. Ik zoek de artiest en de titel. Stuur dat vooral even in de NPO Luister-app. Heb je het goed, krijg je een dikke, vette shout-out. Je hoort hem zo.

0: deze valt goed, hè? De nieuwste van Direct. My Friends, hoor je?
1: FM. Mega hit memories.
0: Hoe vaak ik dit wel niet heb meegezongen. En dat ik ook tegelijkertijd dacht, ja, wie zijn dit eigenlijk? En hoe heet dit liedje? Nou, de titel is nog wel te raden, maar de artiest die is echt een stuk pittiger. En toch is het heel veel mensen gelukt. Het is echt een waslijst aan namen. Marjolein heeft het geraden, Arjan, ook Daniel wist hem, Martin, Henriette, Barry, Ambra, Tony, Gabriella, Jurgen, André, Johan, Siré, Marcello, Koen. Die wisten binnen een paar seconden al te raden over welke mega-hit memory ik het heb. Nou, hier zijn honderden variaties opgemaakt van deze plaat. Dat is ook de reden dat hij jaarlijks terugkwam in afspeellijsten over de hele wereld. Maar er is maar één originele versie en die komt van twee Britten. Het is een elektronisch trio met de naam The Freestylers. Nou, in de Zero's echt niet weg te denken uit de clubs. Ik weet niet of je die clip nog kent. Ook zo heerlijk fout. En het doet gewoon iets met je brein. Je wordt

isn't ready. Ja, wat mij betreft gaat het over die summer body. Kijk, het is op dit moment 10 september. Die zomer die kunnen we officieel wel achter ons laten, toch? Als ik even me heel pessimistisch mag uiten. Dat heeft ook een voordeel dat je de summer body kan laten gaan. Dat betekent dat je gewoon lekker de frituur kan aangooien. Of nog chiller, de airfryer. Maar misschien denk je, die heb ik niet. Heb ik goed nieuws voor je? Die kan je winnen op 3FM. Bij Wijnand en Jamie in de ochtendshow. Morgen is het vrijdag. En behalve New Music Friday is het dan ook Air Friday. Hoe je kans maakt, dat gaat ze je allemaal vertellen. Morgenochtend weer vanaf 6 uur op 3FM.

Fly Like Me. Ik zou zeker blijven hangen om twee redenen. Reden 1 is dat je nog steeds kans maakt op tickets voor een vrouwtje in deze 3FM ticketmaand. En reden 2 is dat er ook weer een nieuwe Hocus Focus mix voor je klaarstaat. Straks rond 4:10 met onder andere Daft Punk en Shakira. Maar eerst nog Empire of the

0: smartspeaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Swish.nl helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Daft Punk, David Guetta en ook Imagine Dragons zitten erin. Eerst het nieuws van 3 uur. Stef Banstra, een hele goedemiddag.
1: Evenveel goedemiddag. In Den Haag zijn de verhoren van de parlementaire enquête over de coronacrisis voorbij.
2: NOS op 3.
1: De afgelopen maanden werden allerlei hoofdrolspelers uit die tijd verhoord. Bijvoorbeeld Jaap van Dissel, oud-RIVM-baas. En ook oud-premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kwamen voorbij. Anja Schreier was net als laatste aan de beurt. Zij zat in het OMT, het team dat advies gaf aan de overheid. En ook werkte ze bij de GGD in Amsterdam. En ze zei dat de GGD eigenlijk niet goed voorbereid was op een pandemie.
3: Ik denk dat geen enkele GGD in Amsterdam of in Nederland goed voorbereid was op het opvangen van zo'n grote golf van patiënten en dus ook het bron- en contactonderzoek te doen. Ja, dus we verschenen eigenlijk in heel Nederland niet goed en niet fit aan de start. En in Amsterdam dus ook niet.
1: De parlementaire enquêtecommissie gaat nu alles samenvatten in een eindverslag en dat rapport moet volgend jaar klaar zijn. Er zijn 5 Nederlanders opgepakt na de vondst van 20.000 kilo vuurwerk in Duitsland. Ook een man uit Duitsland is aangehouden. 2 van hen zijn hoofdverdachten in de zaak. Ze zouden dat vuurwerk vanuit Duitsland hebben verkocht aan tussenhandelaren hier in Nederland. In Oostwold in Groningen mag geen metershoog beeld van Lenin komen te staan. De gemeente daar geeft er geen vergunning voor, omdat het te veel weerstand oproept. Lenin was de grondlegger van de Sovjet-Unie. Dat beeld zou bij een Gronings museum komen te staan. Dat gaat over het communisme in Oost-Groningen. Maar dat museum zegt nu helemaal te willen stoppen. En Richard uit Dokkum kan eigenlijk niet meer normaal over straat in Friesland, sinds hij helemaal viral gaat op de TikTok. Ja, TikTok heb ik het natuurlijk over. Richard runt een eigen groothandel, maakt allemaal ludieke filmpjes over de producten die ze verkopen. En dat slaat aan hoor. En dat terwijl hij eigenlijk helemaal niet bekend was met het fenomeen social media.
4: Ja, ik hik naar nieuwe dingen. Maar ik denk, met kerst mijn Instagram of TikTok is dat makkelijk bewerken. Gewoon heel makkelijk. Gewoon een kwartje om elkaar plakken. Oh ja, kleur, ik denk dit is het. En toen had ik het opslaan en toen jou wachten had ik het erop zet. Nou, en dat is gewoon compleet ontploft.
1: Een appeltje dus. Richard zegt zelf dat hij altijd al een druk mannetje was. Weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen een stuk bewolkter dan vandaag. En weer verspreid over het land. Flinke buien bij maximaal 19 graden.
0: Stef, dankjewel. Dan nog de...

0: afrit Hoenderloo, 20 minuutjes. 3FM.
1: Ster. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor...

0: Het is niet altijd een goed idee. Maar in dit geval, ze kan het wel hoor. We kunnen allemaal wel een artiest noemen die dan ging acteren en dat het dan een tenenkrommend spektakel werd. Niet om aan te gluren. Maar Sarah Larsson, nou echt feilloos. Kijk, ik zit niet in de jury van de Oscars, maar als je niet ziet dat het geacteerd wordt, dan is het in principe goed, toch? 2024, toen speelde ze in een vrij kleine Netflix-serie. Ik had zelf echt geen idee, maar dat zwerft nu rond op de TOC, die fragmenten. En ik vind het knap, wordt er ook een beetje boos van, al het talent van Sarah Larsson. Dus laat het snel ergens anders over hebben. Bijvoorbeeld over hoe jij ook succes kan boeken.
1: BFM, Ticketmaand,
0: Vrouwtje. Met minimale inspanning, een paar stappen moet je doorlopen. Stap 1, heel goed luisteren, want je moet opletten op het geluid van een alarm. En niet zomaar eentje, maar 3FM Ticket Alarm. Stap 2, met die vliegensvlugge vingertjes naar de NPO Luisterapp gaan. En mij vertellen waarom je graag naar Vrouwtje zou willen. En ik wil een beetje passie horen, hè? En ook een beetje wil om te gaan. Ik wil wel die kaarten weggeven aan iemand die er echt 100%

0: Met kwijt bij 3FM. Nou, ik hoop dat je niks kwijt bent. Zoals je telefoon. Dat zou heel vervelend zijn op dit punt. Want ik ga nu iemand terugbellen die wel zin heeft in een gratis concertje van niemand minder dan Vrouwtje in deze 3FM ticketmaand.
1: Goedemiddag, David.
0: Goedemiddag, met Sophie van 3FM.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, David.
1: Dit is helemaal top.
0: Dit is helemaal top.
1: Ja, zeker weten.
0: Dat we elkaar verspreken, bedoel je?
1: Ja, ik ben hier blij mee.
0: Even bijkletsen, ik ben er ook blij mee. Wat fijn dat je zo enthousiast wordt van mijn telefoontje, joh. Ik was er zo benieuwd hoe het met je ging en of je nog wat juice voor me hebt. Heb je nog dingen meegemaakt de afgelopen week waarvan je zegt, nou, dat moet ik even zo vertellen.
1: Nee, eigenlijk helemaal niks. We hebben wat dat betreft een heel saai leven.
0: Oh,
1: en dan
0: okay.
1: Dit telefoontje komt natuurlijk als geroepen.
0: Wat komt als geroepen? Waarom komt dat als geroepen, David?
1: Wij willen heel graag naar Vrouwtje.
0: Oh, dat bedoel je. Ja,
1: ja.
0: Precies, overwege de 3FM ticketmaand en zo.
1: Exact.
0: Ja, oh, daarom had je een appje gestuurd in de NPO Luister app.
1: Ah, je snapt alles.
0: Ah, oké. Okay. Nee, dan ga ik even door. Dan ga ik even... Nee, natuurlijk niet, David. Jij gaat naar Vrouwtje.
1: Super, dankjewel.
0: Ja. Jij gaat er naartoe, je bent erbij. De grote vraag is natuurlijk, wie gaat er met je mee?
1: Dat is Esther, mijn vrouw.
0: Dat is Esther, jouw vrouw. Moest je daar lang over nadenken om dat te besluiten?
1: Nee, geen seconde.
0: Dat is het goede antwoord. Heel goed. Dubbel gescoord, David.
1: Ja,
0: van harte gefeliciteerd. En ik wil foto's, filmpjes, de hele reuten met uit.
1: Gaan we regelen.
0: Veel plezier.

gisteren voor je getest. Ik voel me vandaag een ander mens. En ik heb het niet over een yoga retreat. Ik heb geen tatoeage gezet. Nee, ik heb een klusje uitgevoerd waar ik al weken tegenop zag. Namelijk mijn rommelkamer rommelvrij maken. Nou goed, als je alleen woont, dan ken je dit wellicht wel. Je hebt één extra kamer in je huis. En omdat er niemand anders hoeft te slapen, ga je dat helemaal volstouwen met rommel. Wat piep ik trouwens, wat is dat toch? Sorry, in mijn geval, in die kamer ligt er oud papier, er liggen koffers en van die oude tassen. Schoenen die ik eigenlijk nooit draag. Een schone was die nog niet is opgevouwen. Nou, het begon op een soort van uitverkoop bij de H&M te lijken. Maar dan als je de winkel zou binnenkomen om 5 voor 6, weet je wel. Eén grote puinhoop. Dus wat heb ik gedaan? Koptelefoontje op. Zo naar de NPO Luister-app. En met Hocus Focus mixen op de oren door alle bagger heen. Nou, ik kan je verzekeren, je vliegt vooruit. Dus ik wil je uitnodigen om hetzelfde te gaan doen. Maar dan op deze middag, neem een klusje wat je moet uitvoeren. Dat kan ook gewoon bij je werk horen. Meld hem even in de NPO Luister-app, namens een berichtje. En dan gaan we zo tijdens de Hocus Focus mix met z'n allen aan de slag. En één iemand krijgt behalve de mix nog een extra beloning, namelijk een snoeppot. Als je daar kans op wil maken, meld je dan nu in de NPO Luister-app.

0: Carol G en Bruno Mars met Still.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, ik moet lachen, maar dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want Sam die heeft het hartstikke zwaar, laat hij weten in de NPO-luister-app. Hij gaat aan de bak met behangen samen met zijn moeder. Hij zegt, ik ben dat aan het doen in mijn nieuwe huis. Wat een klote klus is dat. Nooit direct behangen op gipsplaten, AUB. Nou Sam, ik neem je levensadvies mee. Dankjewel voor je wijsheid. Mick die zegt, ik ga pannen terugbrengen waar kip in heeft gezeten. Ik heb liever de borg terug. En Rob die zegt, de appeltaarten gaan de oven in voor het weekend. Groetjes van Rob en Eline. Oh, er wordt ook een foto meegestuurd. En dan zie ik drie van die hele grote bakplaten met heel veel appel en kaneel en van die deegslier eroverheen. En ik denk, joh, de oven in. Ik zou het zo rauw naar binnen werken. Geen enkel probleem. Thanks voor alle berichten in de NPO Luister-app. Wil je ook kans maken op die snoeppot? Meld je dan nu met je klusje in de NPO Luister-app.

0: Jazeker.
1: Oh, wat een vreselijke situatie is dit, hè?
0: Ja, echt, hè?
1: Heb je gevloekt, getierd, op de grond gestampt?
0: Ja, diep van binnen heel, heel hard. Maar nu ben ik allemaal frustratie aan het uiten om alle plantjes eruit te trekken.
1: Ja, ik vind dit toch wel echt oplossend vermogen. Echt een 10 out of 10. Want in deze situatie kan je zo van jezelf balen dat je denkt, waarom? Hoe krijg ik dit nu voor elkaar? Ja. Maar jij hebt er toch een klusje aan verbonden. Nou, dat klinkt allemaal heel cryptisch. Leg zelf even uit wat er allemaal gebeurd is, Marjolein, vanmiddag.
0: Ja, nee, ik kwam thuis uit het werk. En ik wilde even wat buiten de container gooien. En achter mij waait de deur dicht. Oh. En ik sta dus buiten zonder sleutel.
1: Oh.
0: En de reservesleutel hing er dus ook niet. En ja, de sleutel is onderweg. Maar die moet van Hilversum naar Drenthe komen. Dus ik zit hier nog een uur.
1: Oh, dit is zo irritant. Dit is zo irritant. Maar wat ik dan heel knap vind, Marjolein, is dat je denkt, nou, als ik hier dan toch met mijn ziel onder mijn arm zit, dan kan ik mezelf beter nuttig maken.
0: Ja, ja.
1: Dus wat heb jij gedaan?
0: Ik ben alle onkruid uit de tuin aan het trekken tussen de tegels weg.
1: Kijk eens even. Dus iedereen die voorbij loopt, die denkt, oh, die vrouw die heeft gewoon een heerlijk middagje in de tuin. Die is gewoon lekker in de tuin aan het werken. En intern denk jij, wanneer komt die rotsleutel nou?
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang duurt het nog voordat je eindelijk het huis weer in kan?
0: Half vijf.
1: Oké, dus nog heel even volhouden.
0: Ja.
1: Maar dan kan je weer naar binnen. Nou, dat is een lekker gevoel. En als je dan ook nog weet van, nou, die tuin is weer helemaal op orde.
0: Ja, die tuin ziet er weer netjes uit. Dus we kunnen er weer tegen. Ja,
1: ja, dus je hebt er iets van een positieve draai aan gegeven.
0: Ja.
1: En dat je jezelf hebt buitengesloten, heeft je nog iets opgeleverd. Behalve een opgeruimde tuin. Namelijk een snoeppot.
0: Nou, top.
1: Van harte gefeliciteerd. Nog heel even
0: dankjewel.
1: Volhouden. En wel thuis zometeen.
0: Ja, dankjewel.
1: Dag Marjolein.
0: Hey, joejoe.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: Travel Deals bij Bol.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: gratis. Bestel nu bij New York
1: Pizza. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25%.

0: En hier is uw favoriete nieuwslezer, Stef Bandstra, met een kaartenverse update. NOS op 3.
1: Goedemiddag, justitieminister Van Wilde heeft een interview gegeven op de landelijke televisie van Sierra Leone.
2: Thank you very much, David Van Wilde. Did I get the name correctly, Mr. Minister?
3: Absolutely.
4: NOS op 3.
1: En met dat tv-interview voert minister Van Wil verder de druk op het Afrikaanse land om Bolle Jos uit te leveren. De Brabantse drugscrimineel houdt zich vermoedelijk schuil in Sierra Leone. En Van Wil was daar heel duidelijk over.
3: We are very highly motivated to get this dangerous individual into prison here in the Netherlands and to make sure that he is unable to corrupt your country, which is what these individuals do with the large amounts of money that they make.
1: Ja, de verbinding met Sierra Leone was niet al te best, dat hoor je, maar de boodschap was helder: Bolle Jos moet je niet in je land willen hebben, zegt hij. De Brabantse drugscrimineel werd een tijdje terug gespot op een video van een kerkdienst in Sierra Leone en heeft vermoedelijk een relatie met de dochter van de president daar. Dat interview is alleen totaal niet lekker gevallen in Sierra Leone. De premier daar beschuldigt Van Wil nu van kolonialisme. Ander nieuws dan: een Britse toerist is opgepakt in Turkije omdat hij op de Turkse vlag heeft gespuugd. Dat zou hij hebben gedaan na een ruzie met het personeel van het hotel waarin hij verbleef. De Brit is in de bak gegooid en hij riskeert een celstraf van 3 jaar. Leraren hebben meer last van werkstress omdat ze meer conflicten hebben met ouders. Ja, ouders klagen bijvoorbeeld over het schooladvies van hun kind. En soms stappen ze zelfs naar een geschillencommissie om dat conflict uit te vechten. En dan een grote verrassing op het Binnenhof vandaag. Want het dak van het torentje blijkt nog in originele staat te zijn, uit 1574. En ook opvallend, het is nog altijd in goede staat. De laatste tijd is er onderzoek gedaan naar het dak van het torentje. De constructie blijkt uit Zweden te komen.
5: Ja, het hout is uit het zuiden van Zweden hier naartoe gekomen. Daar is een bouwpakket van gemaakt. En hier op locatie is het bouwpakket in elkaar gezet. Dus we zien zogenaamde telmerken waarin de timmerlieden

0: weten welke delen bij elkaar horen.
1: Een soort IKEA-dak.
0: Een vroeg voorbeeld van een IKEA-constructie zou je kunnen zeggen.
2: Het horentje is normaal gesproken de werkkamer van de minister-president, maar het Binnenhof wordt nu flink verbouwd. Het weer vanavond klaart het overal op, blijft het droog. Morgen een bewolkte dag met af en toe regen, bij maximaal 18 graden dan.
3: Ja, goedemiddag, dan Rieven met het verkeer op dit moment. Het is lekker een, nou ja, beetje een Indian Summer-achtige dag. Dus het zal wel meevallen met alle Britten. Toch staan er best wel wat. Ik heb allereerst de A2 naar Bos-Utrecht voor Del, 13 minuten. De A6, Muiden-Lelystad voor Lelystad, 9. De A7, Zaanstad Den Oever voor Wognum, 3 minuten. De A7, Den Oever Hoorn voor Hoorn-Noord, 6. En de A15, Europort Rotterdam voor Rotterdam-IJsselmonde, 27 minuten. 3FM.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza. Alsjeblieft, je auto is weer tiptop in orde.
1: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.
2: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
9: Dit voelt als twee.
8: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is...

0: Als het allemaal goed gaat, is het bij jou 10 minuten over 4 en 6 seconden. Het is bij ons woensdag op donderdagnacht, 10 minuten over 3. We zijn dit programma aan het opnemen, omdat waar het binnen gaat, gaat niet meer live. Om die reden zijn we ook niet zichtbaar op de cam op dit moment. En we nemen dit 's nachts op omdat we 's middags willen ruimte voor andere dingen.
1: Ja, voor zelfontplooiing.
0: Voor zelfontplooiing.
1: En 100K-manifestaties.
0: 100K-manifestaties. Jelmer wilde wat meer tijd investeren in zijn relatie. Er moest een beetje nieuw leven in na 20 jaar.
1: Ja.
0: En bij mij moet er altijd nieuw leven in. Dus ja, dat is sowieso goed. Of het nou met mezelf is, mijn buren of ikzelf.
1: Ja, en ik lig weer in de goot.
0: Ja, dus het is 3:10. Het is 's nachts.
1: 3:10? 4?
0: Nee, 3.
1: Oh, 3, ja, tuurlijk 3. Ja, hè. Ja.
0: Ook zo'n dooi.
1: Ja, ja. Oh, mislukt.
2: We hebben hier één actrice in ons.
0: We hebben één actrice hier.
1: Hou je aan het script, Nel? Ik weet het.
0: Ongelooflijk. Nel.
2: Ik ga weer terug.
1: Oké, come on.
0: Nee, ik krijg allerlei klachten in. Die hebben jullie al luisteren. Waar zijn jullie? De cam staat niet aan. De cam staat niet aan, maar nu wel. Dus we zijn op dit moment zichtbaar.
2: Ja, dat is heel leuk. Ik heb namelijk de macht over de knopjes.
0: Ja.
2: Maar dat werkt nog niet helemaal goed. Maar daar ben ik nu mee bezig.
0: Grote show, het is donderdag, we hebben 4:45. Beentje, besta je nog. We hebben vandaag ook gewoon een dikke maand met kaarten voor Vrouwtje. Tussen 6:30 en 7:00 en 6:00 logen te gast.
1: Oeh,
0: heerlijk.
1: Spannie de panie.
0: Tenminste, altijd leuk onderwerp om over te hebben. Debbie Gerritsen is er. En hoe en wat er nog meer allemaal gaat gebeuren, hoor je gewoon als je de radio een tikje harder zet. En dan zou je gewoon maar...

Heerlijk. Middagshow 3FM. Het is grappig als je radio maakt. Neem je platen soms voor lief en dan gaan ze in je huid zitten of onder je huid zitten als je ze begint te draaien. Heb ik hier ook met deze. Ik vind het zo'n gigantische beuker. Jungle, someday, somewhere.

gewoon weer rammelend op de radio met de grote 3FM ticketmaand. Vandaag kan je het voor vrouwtje. Hou je radio lekker aan, wat ik dan wel weer grappig vind aan ons. En ook een beetje slecht, als ik heel eerlijk ben. Wij flikkeren het ook maar wat uit af en toe. Debbie Gerritsen, die hier langskomt vanavond tussen 6:30. Ik ken haar van haar column onder andere in het AD. Daar heb ik binnenkort nog wel nieuws over trouwens. Maar dat is later. Ik ken haar van haar column daar. Altijd leuk, leuke vrouw ook om te zien. Ik weet toevallig ook hoe het zit in haar privé een beetje. Omdat zij de vriendin is van Sander Westerveld. En goede kennis van mij. En die ken je dan weer als keeper van het Nederlands elftal. En van Liverpool. En als analist bij Viaplay. Maar wij noemen haar dan seksuoloog. Gewoon klakkeloos. Ja.

0: Oh ja, een seksuoloog, weet je wel. Terwijl het is een columnist, een podcastmaker. Ex-hoofdredactrice van de Viva, van de Viva Mama. De Vega en nog wat andere dingen. En dat is wat ze doet. Maar ze maakt een programma over de liefde. Dat is het.
1: Ja, maar dat is net als bij jou, Barend. Jij wordt ook vaak playboy genoemd.
0: Ja, bizar.
1: Dat is gewoon, dat is wat je uitstraalt.
2: Ja, maar dat is hij ook.
1: Oh ja,
2: dat is... Ja, dat is gek.
1: Slecht voorbeeld.
0: Precies, oké. Ja. Ja, dat is misschien even...
2: Nee, oké. Okay, ja.
0: Okay, right.
2: Maar goed geïnteresseerd.
0: Dus sowieso een topvrouw tussen 6:30 en 7:30. Altijd leuk.
3: Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
5: Net niet gehaald.
0: Goedemiddag, wat heb jij, jongen?
1: Nou, jullie weten wel dat dominees en priesters die zegenen mensen wel eens,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, zeker.
1: In de katholieke kerk doen ze dat vaak met zo'n playborstel, weet je wel.
0: Sprengen,
1: ja, en in de gereformeerde, hervormde, met een hand op het hoofd.
2: Mm-hmm.
1: In Zuid-Afrika is een priester, een dominee, doet net iets anders.
2: Oh.
1: Die gaat op het hoofd zitten van mensen en laat een scheetje.
0: Oh.
1: En op die manier, zegt hij, komt de kracht van God, kan ik ze op die moment, op die manier goed zegenen.
2: Kijk, ga ik dat tegen mijn vriend zeggen voor.
0: Ja, maar dat doe je al.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nerebel, wat heb jij vandaag?
2: Nou, belachelijk dat het niet in het nieuws gekomen is. Maar wij, Barend, Jelmer en ik, hebben vandaag onze persfotoshoot gehad.
1: Ja, is dat niet in het nieuws?
2: Ja, pop, niet in het nieuws.
1: Heb je het even gecheckt?
2: Achterlijk, nee, nergens. Okay, NOS, AD, Telegraaf, niks, helemaal niks. Ik dacht, dat moet even in het nieuws komen. Ik heb de fotograaf Tom Cornelissen heb ik even voor mijn camera en mijn microfoon getrokken.
0: Ja, heel goed. Dat horen we zo meteen. Leuk. Ja.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nou, nog even één keer dan. Ik had hem vanmorgen nog aan de telefoon als een... Als een razende was hij weer aan het leeglopen. Zoveel ideeën heeft die man. En dat vind ik altijd leuk. Maar daarom vind ik het ook bizar dat het nog steeds na 2 weken het nieuws niet heeft gehaald. Ook morgenochtend win je in de ochtendshow. Van Wijnand en Jamie, zonder Jamie normaal met Barend. Maar Barend is er morgen niet. Toch wel weer een airfryer.
3: Ja. Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Air Friday, jongens. Morgenochtend vanaf 6 uur weer in de allerbeste, snelst groeiende en leukste ochtendshow van Nederland. Bij 3.

0: Middagshow 3FM, dit is Baart en Benner. En Baart en Benner is behalve een radioprogramma ook een team en een bedrijf met alle nukken. We hebben bijvoorbeeld vandaag een zieke, Gaby, onze social queen.
1: Ja, checkie.
0: Ligt onder de lappen. En we hebben vandaag ook eigenlijk best wel goed doorstaan. Want we hadden eigenlijk allemaal geen zin. En wel in de show natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar we hadden geen zin in hetgene wat er vandaag moest gebeuren voor de show.
1: Ja, boah. Jij ook niet, hè?
0: Nee.
2: Ik vind het vreselijk.
1: Ik vind het ook vreselijk.
0: We hadden vandaag een fotoshoot. Ik vind het allemaal prima en prachtig. We gaan staan en over 100 jaar is iedereen ons sowieso vergeten. Maar dan moeten we even uit ons normale ritme. En dat herken je wel van je eigen werk. Dat je even toe denkt van jeetje, laat ons gewoon ons dingetje doen. Of je nou op de bouw werkt, de nagelsalon of bij een bakker. Dat maakt niet uit. Je wil gewoon je ding doen. Maar vandaag moet ik heel eerlijk zeggen, viel het alles mee. We hadden Tom Cornelis, zegt goede gast.
1: Ja, goede fotograaf.
0: En Nel, wat kun je hierover vertellen? Wat ik ga laten zien en laten horen?
1: Nou, wat heel erg leuk was, ik kwam daar in de studio en ik zag daar echt foto's met allemaal bekende mensen. En het bleek dus ook dat hij de gasten van Breaking Bad had gefotografeerd.
0: Oh, okay.
1: Dus onder andere Hank Schrader, de DEA-agent. Mm. En Gustavo Fring, weet je wel, die grote drugsimperium had. Mm. En ik vroeg hem, ja, hoe was het om zulke grote acteurs te mogen fotograferen?
3: Ik ben niet snel starstruck, want ik heb best wel veel bekende Nederlanders gefotografeerd.
1: Nou, je zat net wel een beetje naar mij te kijken, zeg maar zo hé.
3: Nee, ja, dit is wel even een dingetje. En deze mensen hebben ook geen zin in fotoshoots, dus dat moet allemaal kort en snel. En dus ik had een minuut met die mensen.
1: Een minuut? Een minuut. Om deze twee gasten te...
3: Dit was bij Comic-Con waren ze. Handtekenen uit aan het delen. En ik heb de organisatie een bericht gestuurd. En toen mocht ik langskomen.
1: En laten ze dan wel achteraf weten, oh, je hebt wel echt een mooie foto van me gemaakt.
3: Je hoort er niks meer.
1: Nooit meer.
3: Niks meer van. Maar hij hangt aan mijn muur, dus ik ben tevreden.
1: Ja.
3: En ik hoop alleen Bryan Cranston nog een keer voor de lens te krijgen. En dan heb ik de hele circus.
1: Ja, no, Walter White.
3: Walter White.
1: Ik ga zo meteen bij jou op de foto, maar ik heb een scheidhekel aan foto's. Dan ga ik weg. Ja. Ga ik weg van huis. Denk ik, nou, ik zie er best wel goed uit. Ja. En dan kom ik uiteindelijk op die foto en dan denk ik, jeetje. Ik bedoel,
3: Jezus,
1: ik weet...
3: goed. Wat zie ik er goed uit? Dat ga jij zo denken. Jij gaat blij weg, beloofd.
1: Ja?
3: Ja, absoluut. Jij gaat blij weg.
1: Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik hou echt niet van foto's. Want ik help me, help
3: die
1: mensen.
3: Die zijn er nooit bij mij geweest. Oh, dit is heel arrogant, maar dat is oké. Okay. Beetje arrogant, maar jij gaat blij weg.
1: Maar even een tipje voor mensen die gewoon voor hun bedrijf foto's zo meteen, weet ik veel, om 6 uur even 10 minuten op de foto moeten gaan.
3: Bel mij. Dat is hij.
1: Maar wat doe je? Maak je mensen aan lachen?
3: Ik zorg dat mensen niet doorhebben dat ze op een camera... Ik ben gewoon met jou in gesprek. Wij gaan zo beneden gaan in gesprek. En ondertussen ben ik de hele tijd foto's van je aan het maken. Dat heb je niet in de gaten. Maar uiteindelijk ga je blij zijn.

0: Corrie en Head & Heart. Even het volgende. Ik wil even een beroep doen op je geheugen en teruggaan naar een novemberdatum in het jaar des heren 2004. Toen gebeurde er iets wat we kunnen typeren als zinloos, namelijk de moord op Theo van Gogh. En aan de hand daarvan kwam een trek uit van, jawel, La France en Baas B. Maar op de hoek, op de vocalen, een beetje in de backing, maar ook wel heel erg op de voorgrond, zat een zangeres. En weet jij nog hoe die zangeres heette?
1: Hoeveel moeten er nog komen? Hey. Hoeveel moeten er nog gaan?
2: Hoeveel moeten er nog gaan?
1: Wie waren deze helden?
2: Wie waren deze helden?
3: Oh, episch.
0: Niet normaal, weet je. Je bent gelijk weer helemaal terug in die tijd met... Nou, waar ging het allemaal over? Het was ook een eerbetoon aan Kerwin Duijmeijer en al die andere zinloze moorden. Maar die zangeres, weet je, dat is iemand die een beetje verdwenen is, maar ze zit vandaag een beetje, besta je nog? En hoe heet ze? Als je dat weet, zou ik ontzettend knap vinden. Laat het even weten, drop het in de NPO-lijst-app. Zet je naam erbij, kunnen we je de groeten doen.
4: NOS op 3.
0: Gaan we door met de laatste nieuwtjes namens NOS op 3. Wat is er allemaal aan de hand? Stef Wantra, goedemiddag, jongen.
5: Ja, goedemiddag. Ik begin in Den Haag, want premier Jetten gaat niet stoppen met het gebruiken van AI bij het schrijven van zijn post op social media. En hij reageert daarmee op een stuk in de Volkskrant vanochtend. De journalisten van die krant kwamen erachter dat premier Jetten ook bij persoonlijke of gevoelige onderwerpen AI gebruikt. Zoals bij excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. Maar Jetten zegt...
6: Ik denk dat niemand er graag van opkijkt dat ook in de politiek AI wordt gebruikt om het werk een beetje makkelijker te maken.
7: Tuurlijk. Dus u blijft het gewoon gebruiken zoals u gedaan heeft?
6: Ja, absoluut. Net als driekwart van de Nederlanders dat tegenwoordig elke dag doet.
5: Maar mogelijk komt er voortaan wel bij te staan dat er gebruik is gemaakt van AI.
0: Ah, wat een kleinzerig gemekker allemaal. Het is gewoon goed om af en toe met een soort niet betaalde assistent even te checken of een tekst klopt of denk je dat op de juiste manier neer kan zetten.
3: Toch misschien wel de grens. Toch? Je kan aanvragen aan AI schrijven een excuusbrief.
0: Moeten we niet zeggen,
3: gewoon op die en die toon. Dat kan je zeggen. Of je kan zeggen AI, ik wil graag een excuusbrief schrijven met de volgende woorden. Ik wil graag dat dit erin komt en dat dit erin komt.
8: Ben ik niet mee eens. Nee, vind ik het niet. Ik bedoel, natuurlijk, ik snap je punt.
0: Ja, man.
8: Maar als je premier bent, als je Picasso bent, zeg je het ook niet tegen AI. Hey, doe eens een schilderij met AI.
0: Jongens, waar gaat dit over? Excuses aan de Molukse gemeenschappen. Ja, doe dat op de juiste manier.
8: Dat is echt heel belangrijk. Dan kan je toch niet als premier, dat is je werk.
3: Ik vind als je met je wel je eigen belangrijke dingen erin legt, dat iemand best wel het verhaal kan maken.
0: Jongens,
3: dat gebeurt ook met tekstschrijvers.
0: Eén ding vooropgesteld, wat jullie niet weten, maar dat komt omdat jullie de politiek niet volgen. De politiek is al 40 jaar AI. Moet je maar naar die mensen luisteren.
5: Alle nieuws dan. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen gaan schrappen. Onder meer bij de afdeling verkeer en openbare ruimte moeten ambtenaren weg. De partijen Pro en D66 hebben het in Amsterdam voor het zeggen. En zij vinden dat er minder beleid in meer uitvoering moet komen.
0: Ja, zo kan er eens wel business class blijven vliegen voor de buitenlandreizen.
5: En Richard uit Dokkum kan eigenlijk niet meer normaal over straat in Friesland, sinds hij volledig viral gaat op de TikTok. Ja, Richard runt een eigen groothandel, maakt allemaal ludieke filmpjes over de producten die ze daar verkopen. Ja, het slaat helemaal aan natuurlijk. En dat terwijl hij eigenlijk helemaal niet bekend was met het fenomeen social media.
9: Ja, ik hik naar nooit dingen. Maar ik denk, met kerst mijn Instagram of TikTok is dat makkelijk bewerken. Gewoon heel makkelijk. Gewoon één kwartje om elkaar plakken. Oh ja, kleur, ik denk dit is het. En toen had ik het offline en toen jou wachten had ik het erop zet. Nou, en dat is gewoon compleet ontploft.
5: Ja, de verslaggever van Omroep Friesland vond het hoog tijd voor een diepte-interview en stelde Richard de vraag.
10: Wat ben je toch voor jongen, Ijs?
9: Ik ben een hele aparte jongen. Ja, ik ben net een standaard figuur, zeg maar.
10: Nee, ja, was je toch altijd als ze drok wist? Of wees dat altijd als ze drok in je leven?
9: Vis me drok?
10: Nou, weet ik niet, maar dat is wel, ja, dat is wel on.
9: Ja, ik ben drok in de holle.
0: Maar jongen,
9: ja, dat ga ik altijd over honden, denk ik.
0: Maar ja, ik vind het sympathiek hoor, Stef. Maar als dit een betoog is om ongehoord Nederland in bestel te houden, geloof ik het ook.
8: Oh ja.
0: Ja, maar dit valt er niet te verstaan. Weet
8: je.
0: Dit kan ook een oproep zijn voor de Kamasutra beurs om achter de glorie op te
5: zitten. Dat hij altijd al geen doorsnee jongen was.
0: Lekker toch? Ja, maak het allemaal ook uit.
5: Je koppie is een holle.
8: Ja, dat zie je. Ja,
5: ik moest hem ook wel even vertalen. Ja,
0: heel goed, heel goed. Nee, Richard, kun je er goed bij hebben.
8: Ja, hoor. Je koppie is holle.
0: Heerlijk. Oké, nou, we doen het weer nog even, Stef.
5: Ja, vanavond klaart het overal op. Ook in Friesland blijft het droog. Morgen bewolkt met af en toe regen. Het wordt dan maximaal 18 graden.
0: Verkeer,
3: nou. Dankjewel.

0: Beentje.
1: Leuk dat jullie er allemaal zijn.
2: Besta je nog?
0: Beentje, besta je nog? Vandaag met Niente. Je weet wel, de zangeres van Zinloos met Lange Frans en Baas B. Even terug naar die tijd. Hoe kwam het allemaal voor elkaar zo'n 22 jaar geleden? Met een jong meisje was je nog, toch?
3: Toen de tijd een meisje van 17.
0: Ja.
3: Die toevallig via terecht is gekomen bij Bart en Frans.
0: Ja.
3: Want dat was een broer van een vriendin van mij op het Atheneum. Dus zodoende ben ik erin gerold. En het was voor mij als tienertje toen nog helemaal niet met de insteek van... oh, we gaan echt iets heel erg impactvols neerzetten. Het was, wow, vet, tof. We gaan de studio in, weet je wel. Yeah. En we gaan nummers opnemen. Er was al een album in de maak. En de namen Lange Frans, Baas B, die gonsten wel al door hip-hoppend Amsterdam, zeg maar.
0: Yeah.
3: En toen waren ze dus op een gegeven moment op zoek naar iemand om voor sommige nummers wat in te zingen. Dus ik ben er eigenlijk bijna als een soort sessiepersoon aan toegevoegd.
0: Wat voor leefde volgde er daarna?
3: Dat was wel heel geinig, want volgens mij heeft er nog 2 jaar tussen gezeten tussen opname en dan dat het album uitkwam.
0: Ja.
3: En toen zijn er een aantal singles aan vooraf gegaan. En ze werden eigenlijk bij elke single wel steeds groter. Want het liedje dat aan Zinloos vooraf ging was Moppy met
0: ja.
3: B.
0: Ja, ja.
3: Dat was ook al best wel een hit. Dus ik ging eigenlijk van 0 naar 1000.
4: En hoe was dat voor zo'n jong meisje om opeens zo bekend te zijn? Is dat anders vergeleken nu? Spraken mensen je aan op straat? Hoe was dat?
3: Dat was best wel een shock, ja. Ook omdat het... ik weet niet, ik heb het idee... als je toch echt vanuit je eigen hoek... lang aan de weg hebt getimmerd... en van het een komt het ander... langzaamaan krijg je meer bekendheid. Ik denk dat dat iets minder chockerend is... dan als je opeens van niks naar alles gaat. Ja. Dus het was ook echt opeens... Vrienden van Amstel Live, Ahoy... weet ik veel waar we allemaal stonden... elke talkshow, elke radioshow kwamen we langs. Dus dat was wel even... het was gewoon één grote... Ja, rollercoaster eigenlijk.
0: Hey, en het leven daarna? Want je bent in mijn beleving ook een beetje uit het zicht verdwenen. Gewoon die grote hit, zeg maar. Wat voor leven heb je daarna gekozen?
3: Ik denk dat ik niet zo heel goed mijn draai kon vinden in showbusinesswereld. Dat was, misschien was het inderdaad een gevalletje van te snel, te veel of zo. Ja. Misschien was ik ook gewoon een beetje verlegen. En uiteindelijk heb ik na een paar jaar de keuze gemaakt om te gaan studeren. En dat ben ik toen gaan doen. Eerst via de UvA Culturele Antropologie naar de Kunstacademie in Den Haag gegaan. Voor grafisch ontwerpen. En dat is wat ik uiteindelijk ben gaan doen. En nu werk ik als grafisch ontwerper en illustrator in Rotterdam bij een heel leuk bureau.
0: En als je, ook weer zo'n kutvraag, maar het is toch even leuk om te stellen, weet je. Het is toch wel lachen. Ja, je hebt een dochter van 2,5, hè? En jij denkt dat het kort is en dat het kort duurt. Maar over 15,5 jaar, en dat is zeg maar in het jaar des heren, 2041... is zij net zo oud als dat jij was toen jij op een mooie dinsdagochtend in Diemen... die hoek erop gooide van Moppie.
5: Ja.
0: Dat gaat snel. En die komt naar je toe en die zegt... Mama, ik ben met 2 hele leuke jongens, die heten Frans en Bart. Ja. En ik moet morgenavond in een kate zijn in Diemen. En ze blowen wel een beetje zo. En zijn een beetje als we bij Ajax in vak 4-10 zitten, laat ik het zo zeggen. Maar ik moet daar een Moppie komen zingen. Wil je me brengen?
3: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Okay. Dag, Niente! Woehoe!

0: gehad eigenlijk, weet je
1: wel?
0: Ja, moet je, het is een beetje, ik zit aan de productie te luisteren, denk ik, het kan ook misschien een beetje winnen zijn aan de hoek, maar here we go, gaan we.

eerlijk zeggen, Fransie, lange Fransie op vakantie, maakte ook toen de tijd een hoop vette platen. Ik vergeet die dingen die naar boven komen en die ik toen de tijd wel heel veel luisterde. Dit is ook grappig, dit was een samenwerking samen met Tim

heel eerlijk zeggen, Fransie, lange Fransie op vakantie, maakte ook toen de tijd een hoop vette platen. Ik vergeet die dingen die naar boven komen en die ik toen de tijd wel heel veel luisterde. Dit is ook grappig, dit was een samenwerking samen met Tim van

0: heeft altijd wel een beetje dat zweverige gehad eigenlijk, weet je
1: wel?
2: Ja.
0: Het is een beetje, ik zit aan de productie te luisteren, denk ik. Het kan ook misschien een beetje wennen zijn aan de hoek, maar here we go, gaan we.

0: Kijken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: 3FM.
7: Middagshow, Bas en Benner. Dit is 3FM wat je aan hem staan. En dat is een hele goede keuze. We hebben de bouwzaal zometeen voor je. En jouw kans op kaarten voor Vrouwtje is nog steeds aanwezig. Houd de radio aan voor het ticketalarm. Hier is hier Stef Mantra met NOS op 3.
8: Goedemiddag, een wereldberoemde jurk gaat onder de hamer.
9: NOS op 3.
8: Ja, welke? Vertel ik je zo meteen. Ik begin met nieuws over 9-11. Want op middelbare scholen wordt maar weinig lesgegeven over die aanslagen in Amerika. Mijn collega's van NOS Stories vroegen het ruim 5000 leerlingen. Bijna de helft daarvan zegt er nog nooit les over te hebben gehad. Deze geschiedenisleraar uit Eindhoven behandelt het wel in zijn les. Want dat vindt hij belangrijk.
10: Omdat ik heel veel verschillende leerlingen heb. Ik heb dit jaar meer dan 200 leerlingen. En die lijken allemaal heel erg hetzelfde. Maar eigenlijk hebben ze allemaal hele andere familiegeschiedenissen. En voor hem betekent 9-11 wel iets anders dan voor andere klasgenoten.
8: En morgen is het precies 25 jaar geleden dat die aanslagen op 11 september werden gepleegd. Terroristen van Al-Qaeda vlogen destijds met vliegtuigen in de Twin Towers in New York. Afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen staat nu op 18 en vorige week waren dat er nog 9. Supporters van FC Utrecht zijn zondag welkom bij de uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam. Afgelopen weekend maakten ze er nog een aardig potje van. Tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead gooiden ze vuurwerk en bekertjes het veld op.
11: Dan komen de eerste knallers, vuurwerk. Natuurlijk is er weer vuurwerk mee, het stadion binnengebracht.
8: Maar ondanks dat gedoe mogen Utrechtfans dus zondag hun team gaan aanmoedigen. Ze moeten wel verplicht met een supportersbus naar die wedstrijd in Rotterdam reizen. De wereldberoemde revenge dress van Prinses Diana gaat onder de hamer. Het gaat om een zwarte, laag uitgesneden jurk die Diana in 1994 droeg tijdens een evenement. En precies op dat moment was haar toenmalige man, Prins Charles, op televisie aan het vertellen dat hij vreemd ging. De jurk is naar schatting zo'n 130.000 tot €250.000 waard. En een week na het geweld in Overasselt heeft de politie daar vandaag opnieuw onderzoek gedaan. Onder meer bij 2 basisscholen in de buurt waar gisteren ook wapens werden gevonden.
12: Je moet je voorstellen dat het gebied wat wij moeten doorzoeken, dat het een ontzettend groot gebied is. Het is een landelijk gebied. Het is ook zo dat er eigenlijk iedere dag komen er weer nieuwe stukken bij. Zoals vanochtend bijvoorbeeld is er een grote akker met mais gekneusd door een boer. Dat betekent die akker komt vrij. Dat betekent dat we die akker zo snel mogelijk willen doorzoeken. Als je kijkt naar de grootte van zo'n akker, dan heb je daar gewoon heel veel mensen voor nodig.
8: Zo'n 100 politiemensen zouden nu bezig zijn met het onderzoek in Overasselt en omgeving. Gaan we naar het weer toe. Vanavond klaart het op, blijft het overal droog. Morgen een bewolkte dag met af en toe regen. Bij ongeveer een graad of 18.
7: DFM met het verkeer at the moment. Het is best wel doable hoor. De A2 Hertogenbosch Utrecht voor Waardenburg. Ja, ik gooi af en toe even wat Engelse terminologie doorheen. Want we buiten de landgrenzen willen met deze number one broadcast afternoon. De A7 Zaanstad de Roever van Wochnum. 16 minuten. Ja, Monica Geuze luistert misschien wel. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Harnisveld Giessendam 35. En de A16 Rotterdam-Breda voor Klaverpolder 53 minuten.
6: 3FM.
9: Ster.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Blue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hardlopen. Hyrox.

0: Zevia, de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
2: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
12: Dit voelt als twee.
11: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En musli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM ticketmaand.
13: Vandaag jouw kans op tickets

0: Rosa en Magnetic. Het is Barend en Benner wat je hoort. Goedemiddag, hartelijk welkom. 5:09. Fijn dat je er bent.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Zijn we dan met de middagshow. Dit is 3FM. Kaarten voor de ticketmaand zijn er vandaag uit te delen als het gaat om vrouwtje. Maar wij hebben eerst even een rondje door onze hersenpannetjes te maken. Jammer, wat is jouw nieuws van de dag?
3: Nou, ding van de dag. Binnenkort begint de bioscoop 10-daagse en dan kun je aan allemaal films toe. En dan van maandag tot met donderdag kun je dan bijvoorbeeld tweede kaartje gratis. En dan, voor die bioscoop 10-daagse komen allemaal films uit. Zoals Sugar, Downtown en, let op, Paradijs. En waarom zeg ik nou let op? Nou, die gaat aankomende maandag in première met onder andere Ahmed Akabi.
0: Ja.
3: Ken je wel.
0: Ja, ja.
3: Ken je zeker wel. Misschien komt hij wel langs bij ons.
0: Het zou leuk zijn.
3: En daar is de première aankomende maandag. En daar kun jij bij zijn als je niet luistert.
0: Hey, dames en heren. Première tickets te winnen. Hoe heet die film ook alweer?
3: Paradijs. En dan kun je dus over de rode loper lopen, weet je, dan moet je even zo over die andere fotografen.
4: Een lekker chic jurk, ja.
3: Lekker vaak ook
4: een pakje.
3: Ja, heerlijk, vaak een pak popcorn. Ja. En dan en zijn er vaak altijd allemaal celebs.
4: Ja, kun je mee op de foto?
3: Ja, ja, dus wil jij naar de première van Paradijs aankomende maandag in Amsterdam, dan moet je even sturen Paradijs.
0: Naar de NPO-luisterapp zet je naam erbij, komt het allemaal dik in orde. Nel, wat heb jij?
4: Komt een nieuwe serie op. De eerste staat al online van onze poonvrienden. Tenten, tanken en tongen.
0: Tenten, tanken en tongen.
4: Ja, nou, je denkt, wat je erbij denkt, ja, dat is het. Het gaat over jongerencampings in Nederland. En we gaan straks even bellen met Gert, want hij is eigenaar van een van die campings. Duin en Strand te Renesse.
3: Oeh, hebben jullie dat al eens gedaan?
4: Een jongerencamping
3: geweest?
4: Ik heb
0: mijn eerste pil heb ik op in op 9 augustus 2006. Nou, discotheek de Hoorzolder. Maar dat was niet op die camping. Zat ik in die huisjes ernaast.
4: Nou, ik moet zeggen, maar dan gaan we zo meteen Gert wel even vragen. Wat doe je jezelf aan? Allemaal van die...
3: Zo'n camping beginnen.
4: Van die, puberale gasten die daar helemaal uit hun stekkertje gaan.
0: Ja, maar ja, dat levert ook geld op, hè? Het is gewoon het dingetjes neerzetten. Het is ook wel weer lachen, weet je wel. Kijken wat er voor ellende aankomt. Ik wilde een heel lang verhaal vertellen. Heb ik allemaal geen zin meer in. Ik zeg die ticketmaand, houd die radio aan. Vrouwtje, kans op kaarten vandaag. En dit weekend de opposit is lekker.

Je weet het, 3FM heb je gewoon lekker aanstaan voor. Ik hoop ook een beetje onze gezelligheid. Daar ga ik wel vanuit natuurlijk, anders luister je niet naar deze show. Maar ook omdat er wat uit die radio komt rammelen waar je zin in hebt op een donderdagmiddag als deze. Op de linkerbaan of de rechterbaan. De radio staat in ieder geval lekker aan. En je hoort, jawel, alleen hier.

0: geluid. Het is fijn dat het er nog is, toch?
1: Ik vind het wel vier.
0: Jij vindt het wel vier?
1: Ja, ik vind het wel lekker.
0: Oh, met een F.
1: Ja.
0: Oké, heel goed. All right. DFM, middagshow. Eric Prydz, piano, is here.

0: van Camping Duin en Strand, Renesse. Gert, goedemiddag. Welkom in de show.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij gaat een serie uit laten zenden op het YouTube-kanaal van Poont. Of waar gaat het gebeuren eigenlijk?
1: Ja, dat klopt. Ja, ik bel eigenlijk voor die première kaarten.
2: Snap ik, Gert.
0: Oké, Gert. Er is al een aflevering te zien?
2: Maar daar zit jij nog niet in, hè?
1: Nee, dat klopt. Gisteravond is de eerste aflevering online gekomen. Dat gaat over de Schelling.
0: Ja.
1: Zitten wij nog niet in, want wij zitten in Renesse.
0: Renesse, tongen, tanken.
3: Tanken, tongen.
0: Dat was hem inderdaad. Ja. Super. Daar ben ik even helemaal bij. Camping Duin en Strand Renesse. Ja. Wat gaan we zien? En vertel ons even waarom het de moeite waard is. Want dit is een begrip, hè, Gert?
1: Nou ja, uiteindelijk een jongerenvakantie in Nederland. Ja, dat wordt steeds minder. Er zijn nog 4 plekken waar jeugd voor de eerste keer zonder ouders op vakantie kunnen.
0: Ja. Ja.
1: En een van die 4 plekken, dat is bij ons op Duin en Strand. Ja, en weet je, het is een hartstikke leuke doelgroep om mee te werken. Ze zijn bleu. Ze moeten alles voor de eerste keer ontdekken. Ja, ja. En dat kunnen ze een week hier zonder ouders.
0: Ja, maar waarom wordt het steeds moeilijker, Gert?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk denk ik dat natuurlijk de regels, jeugd mag steeds minder, kan minder, het wordt allemaal steeds duurder, alles wordt aangeknepen, dus het wordt voor de jeugd ook wat lastiger gemaakt. En wij proberen eigenlijk binnen hele veilige en beheersbare grenzen die we hebben, toch die gasten een leuke vakantie te bieden.
0: Ja, je moet die kids ook van 15, 16, die moet je ook loslaten in de wei. Die moet je ook een beetje leren zuipen en een beetje... Nee, maar dat is gewoon zo.
2: Het mag niet meer.
0: Geen zin om dat ventiel erop te houden. Want anders zitten ze allemaal. Wordt het barend van deletjes. Zitten ze allemaal op zolder 3MFC weg te tikken. Totdat van ons wegen. Ja. Nee, het ging nou, niet op. Ja, je moet het wel doen, vind ik.
1: Nou, en het fijne dat het ook nog hier in Nederland kan. Papa en mama zitten dan op maximaal 3 uur afstand.
0: Ja.
1: Want het komt echt wel eens voor dat wij 's nachts ouders bellen.
0: Ja.
1: Om zoon of dochter op te komen halen.
3: Ja. Dat is waarschijnlijk ook wel.
2: Wat is het meest bizarre wat je mee hebt gemaakt op jouw camping?
1: Het bizarre, maar goed, daar praat ik wel over heel wat jaartjes geleden. Moesten wij tijdens een uitcheckronde op zoek naar een vinger van moeders.
3: Wat?
1: Ja, moeder was haar vingers verloren toen zij een badhanddoek van haar dochter uit een hek probeerde te trekken.
0: Zo, kan gebeuren, weet je wel. Ja.
3: En dan ben ik wel benieuwd, hè. Als jij nou zelf zeg maar weer terug in de tijd kon zijn, zou je dan durven naar je eigen camping te gaan?
1: Nou, ik zou het je nog beter vertellen. Ik ben hier zelf vroeger ook op vakantie geweest.
2: Oh, wat goed! En hoe mis ging dat?
1: Ja, nou, dat ging zeker. Ja, het was ook een hele andere tijd, hè. Uiteindelijk, alles. Het was bier drinken, je kwam op slippers aan, je had een zwembroek bij je en 3 t-shirts, hè.
3: En nu dan? Zeg maar, wat is dan echt het verschil?
1: Ja, ik denk ook bestedingspatroon van die jonge gasten. Dat is anders. Wij hadden geen iPhones, we hadden geen fatbikes. We hadden geen dure kleding. En wij mochten op dat moment nog alles.
0: Maar de basis blijft een beetje hetzelfde. Kijk, ik heb
1: 100%.
0: Ik heb een verleden dat ik zeg maar als DJ door het hele land heen ging. En ik zou nooit meer vergeten dat ik op een gegeven moment word ik gebeld door het boekingskantoor waar Wijnand en ik zaten.
1: Ja.
0: Heb ik het over de zomer van 2016 of 15. Dave Roelvink en Geza Wijs zijn ziek. Zouden jullie vanavond de camping Duin en Strand willen staan? Nou, wij waren al toetertje dol. Want een of andere feestmiddag hadden we gehad. Toen zijn we die auto ingelopen. En met de boot en de Schelling en het hele pakket. En uiteindelijk, ik kwam er aanlopen in een compleet lege discotheek. Alles was leeg. Ja. Helemaal leeg. Dus ik heb het nu over de Schelling, hè. En hij zegt, nee, joh, niks aan de hand gestaan. Zet die eerste plaat maar op. En ik hoor boven een geraas en een gerommel. En ik kwam er naar 600 totaal wilde kids naar beneden. Om daar even het spel van het leven van de komende jaren te leren.
2: Ja,
0: een
2: mooi,
0: beetje
2: man.
0: Met elkaar flirten, een beetje tongen, een beetje gek doen. Iets te veel zuipen. Er liggen er ook weer 4 tussen die de tent niet halen. Of misschien 40, dat vind ik ook goed. Maar ik vind het heel goed dat soort dingen gebeuren. Want dit is wat je ook een beetje moet doen als je die leeftijd hebt. Dat is goed. Ja. Dat is echt top. Hey, en even business-wise, valt er ook een beetje een droge boterham aan te verdienen?
1: Het wordt steeds lastiger. En uiteindelijk, je ziet dat het niet meer complete weken zijn, maar dat het allemaal steeds korter wordt.
0: Ja.
1: Ja, en wij hebben, bij ons kan je partypakket afnemen. Dus dan wordt het er bijna een soort all-in vakantie.
0: Lekker man.
1: Ja. Discotheek staat op de camping, dus ze kunnen rollend naar de tent.
0: Ja, lekker. Tenten, tanken, tongen. Ja, sorry.
2: Op YouTube. En maar 1 kleine vraag. Gaan we ook nog een nieuwe Jokertje of Barbie tegenkomen op die serie? Of...
1: Ja, goede vraag. Ik heb zelf wat sneak previews kunnen kijken. Ja? Daar heb ik Jokertje nog niet gezien.
0: Ja, Barbie
1: maar,
0: wel.
1: Who knows, ja, Barbie.
0: Meneer G, dankjewel. Kevin Duijden van Vanessa. Absoluut. Leuk man, deze dat je er was even.
1: Oké. Hoi.

0: Wat goed, wat goed, wat goed, wat goed. Hey, even, het is een waardeloze instart om even in vaktermen te praten. Maar gewoon, als radiomaker is het niet... Kijk, Marco Borsato heeft best wel goede wegstarters. Je hebt dit gewoon...
1: Zo, bam. Ja, goed, lekker.
0: Maar deze plaat is een waardeloze instart. Ja. Daar kan je niks mee. Nee.
2: Maar een van de grootste hits van hem, hè?
0: Sterker nog, een ongekende hit. Maar
2: ongelooflijk.
0: Het geeft geen energie. Als je het instart, is het een beetje net alsof je... Ja, ik wilde een vergelijking uit de slaapkamer erbij halen... die niet uit kan spreken. Maar zo is het.
1: Oh.
0: Het is zeg maar... Het is niks.
1: Nee.
0: Maar hoe heet die plaat ook?
1: Ja.
0: Dat wil ik even weten van je.
1: Vraag je me ook af, hoe zou die plaat nou heten?
0: Ja, precies. Hoe verzin je het ook?
1: Ja.
0: Je moet natuurlijk ook gewoon bij elkaar zitten... en met die John Eubank achter die piano.
2: Het is ongelooflijk als je dan dit hoort... dat je dan zegt, ja, dit gaan we doen.
0: Ja, dit is goed, maar dit is echt bizar.
1: En dan noemen we het nummer ook zo.
2: Maar bizar is wel dat het wel gelijk had. Gewoon dikke nummer 1.
0: Nee, maar wat jij zegt, het is heel bizar, weet je. Maar datzelfde geldt natuurlijk, kijk, Wereld zonder jou, dat kan ik me wel voorstellen... dat je dat doet. Vrij zijn, ook zo'n beuken van een instart, weet je wel...
2: Oh, achter op je fiets, hoe heet die ook weer?
1: Achter op je fiets? Ik zit in de stromen zijn bedrog.
2: Ja, hoe heet dat nummer nou?
0: Binnen!
1: Binnen!
0: Oké, okay, maar die waardeloze instart. Een beetje die leeglopende ballon. Die net niet ejaculatie, die zeg maar.
1: Ja, de 10e nummer 1 hit.
0: Laat me weten. Die had een kleur. Drop het even in de NPO luister. Zit je naam erbij, trappen wij hem door met een kakelversen.
3: NOS op 3.
0: De NOS op 3. Beginnen we met meneer Van Wil. Goedemiddag.
4: Zeker, ik begin in Politiek Den Haag inderdaad. Goedemiddag. Justitieminister Van Wil voert de druk op Sierra Leone verder op... omdat dat land Bolle Jos maar niet wil uitleveren. De justitieminister heeft een interview gegeven... op de landelijke televisie van Sierra Leone... waarin hij dreigt met het stopzetten van ontwikkelingshulp aan het Afrikaanse land.
5: To make sure that we increase the pressure... once again, this is to the benefit of Sierra Leone. We really believe that every day this individual resides... in Sierra Leone is to the detriment of Sierra Leone. And of course, we wish the best to the Sierra Leonean people.
0: Ja, zegt, maar was dit... heb je niet de verkeerde instart? Was dit niet...
4: Ik heb zelfs het geluid nog opgekrikt.
0: Was het niet generaal Winkelman terwijl hij de Grebbeberg uit handen had?
4: Ik heb het nog door...
0: 1939.
4: Maar echt, zonder grap, ik heb het nog door een toeltje gehaald om het beter te laten klinken, want dit was de oorspronkelijke verbinding.
5: We are very highly motivated to get this dangerous individual.
0: Ik denk, Sierra Leone liggen ze wel zitterend op de grond, hè?
2: Ja, denk het ook.
0: Dat kan niet anders.
4: Hij zegt iedere dag dat Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, in jullie land zit, is er eentje te veel. Een tijd geleden dook Bolle Jos op in een video gemaakt tijdens een kerkdienst in Sierra Leone. Dat interview van minister Van Wil is alleen helemaal niet lekker gevallen in Sierra Leone. Die premier daarvan beschuldigt Nederland nu van kolonialisme. Ja. En het was ondertussen de allerlaatste dag van de corona-verhoren. Ja, alle grote spelers uit de pandemie kwamen de afgelopen tijd voorbij. Oud-premier Rutte, oud-RIVM-baas Jaap van Dissel, noem maar op. Anja Schreier was de allerlaatste die zich vandaag moest verantwoorden. Ze werkte voor de gemeente Amsterdam en zat in het adviesclub het OMT... dat het kabinet destijds influisterde wat ze moesten doen. Schreier zegt eigenlijk dat de GGD ook slecht voorbereid was op die pandemie... onvoldoende personeel had ook om alle tests uit te voeren.
0: Ik moet mijn best doen om niet heel cynisch te worden, maar een enorme aanvulling weer. 6 weken weggegooid geld... We doen er niks mee, er zijn geen consequenties aan verbonden.
2: Superduur.
0: En we zijn 7 jaar verder.
1: Nou, ze zeggen natuurlijk, van mocht dit weer gebeuren... dan willen we daarvan hebben leren. En daarvoor hebben we het gedaan. Ja,
2: wanneer
1: je weet
2: was de
1: het
2: laatste uitbraak van het virus voor corona?
0: Ja, dat was... Daar waren wij waren jou en ik ook bij. Ja,
1: dat waren jullie.
0: Toen waren jullie, precies.
4: En hyper de biep allemaal. De bibliotheek is weer helemaal hot en happening. Ja, het aantal twintigers met een abonnement steeg vorig jaar met dik 20%. Met goedkoop en soms zelfs gratis lidmaatschappen... weten steeds meer twintigers de weg naar de biep te vinden. Onze verslaggever Dagmar Mul ging naar de Centrale Bibliotheek in Rotterdam toe... en vroeg jong en oud waarom de biep ineens een comeback maakt.
6: Ja, het is een hele gezellige biep hier zo. Ja hoor, aardige mensen. Ja, het is gelijk een stukje sociaal contact wat je hier hebt. Mensen leren vanzelf kennen.
7: Vind je het een fijne plek, de bibliotheek?
8: Ja, ik vind het een enorm fijne plek, maar ook echt een heel belangrijke plek voor ons als maatschappij in het algemeen. Het is echt de plek om samen te komen. Nou hebben ze ook natuurlijk hier dat hele jeugdstukje daar zo, waar je lekker kan schaken en jeugdavonden hebt. Ik vind het helemaal geweldig.
9: Ik vind het wel een mooi concept, vooral omdat het gratis en openbaar is. Dus je kan eigenlijk wel altijd samenkomen met mensen. En
7: alle leeftijden zie ik hier.
9: Ja, alle leeftijden, alle soorten mensen. Dus het is wel echt een soort van samenvatting van Rotterdam.
7: Vandaag is in het nieuws dat er steeds meer jongeren naar de biep gaan. Wat vindt u daarvan?
6: Klopt. Maar ja, dat komt omdat hij natuurlijk nu voor niks is. Dat heeft heel veel gedaan eigenlijk, om die jongeren hier naartoe te trekken.
10: Het is een goede zaak natuurlijk. Jongen, ja. Zie je jongen, ja?
7: Op de derde verdieping, daar zit de jongerenvloer.
10: Mag ik niet komen? Ze zei het een keer tegen mij, wat wil je voor je verjaardag hebben? Een boek of zo? Ik zei, ik heb al een boek.
11: Ja.
12: Nou, ik vind het wel knap. Ik kan het dus niet.
0: Wat?
12: Nou, lezen waar onbekenden bij zijn. Ja, dan zit ik de hele tijd, ben ik die hele zin, ben ik de hele tijd opnieuw aan het lezen. Want dan ben ik me heel zo bewust. Kan je lezen waar mensen naast je zijn die je niet kent?
0: Tuurlijk.
12: Huh?
0: Nee, maar hoe lang geleden ben je überhaupt in die bibliotheek geweest? Dus 2004 voor het laatst.
12: Nee, ik ga altijd met mijn kleine dochter naar de bibliotheek.
0: Carrie Slee, weet je wel. Ja. Achtergroepen huilen niet, weet je. Dat verdomme. Oké, doe je nog even.
11: Ja, vanavond klaart het overal op. Het blijft droog. Morgen bewolkt de dag met af en toe wat regen. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Heel goed, dankjewel jongen. 3FM met het verkeer. Nellebel, waar steekt het fout?
12: Op de A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg 21 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 40 minuten. De A7 Saans. Den Hoeven voor Horen Noord 13 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 23 minuten. En nog eentje, de A28 Groningen-Zwolle voor Haren 43 minuten.
0: Mm.

0: Kevin uit Beuningen. Goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag.
0: Uit het mooie Beuningen, wil ik zeggen. Ik ben er ooit nog langs gelopen tijdens mijn deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse in 2011.
2: Prachtig, Beuningen.
0: Ik heb gisteravond besloten om het misschien volgend jaar weer te gaan doen.
2: Je bent gek.
0: Ja, het lijkt me echt wel. Ik zag het afgelopen zomer en toen dacht ik, ja, ik weet niet, ik zou het alweer een keertje willen doen.
2: Het is sowieso wel mooi, man. Het is zo bizar, want het is het grootste event van Nederland, hè?
0: Precies. Precies, precies.
1: Maar ja, en een van de leukste, hè?
0: Een van de leukste ook nog. Hé, hey, ja. Kevin, waar ik ook op aan... Je bent 37, top, weet je wel, leuk. Je bent opticien, nou, heel goed. Ik heb min 7, dus ik weet hoe nodig jullie zijn. Ja. Hey, en je bent erbij voetbalcoach. Hoe moet ik dat voor me zien dan?
1: Ja, voetbaltrainer van een eerder LSS elftal in Renkum-Hilsum.
0: En hoe heet dat bij VV Renkum?
1: Ja, nee, ja, SCW heet het. Sportclub Wilhelmina.
0: En welke elftal train je?
1: Het eerste.
0: Oh, het eerste. Oh, wat leuk. En dat is een derde klasse, tweede klasse, vierde klasse?
1: Vijfde klasse op dit moment.
0: Okay,
1: en de bedoeling is dat we omhoog gaan. Dus daar ben ik voor
3: Nou, gehaald. Dat is wel fijn dat de bedoeling is dat jullie omhoog gaan.
0: Ja, maar jongens, voor gehaald.
3: Wat?
0: Daar ben je voor gehaald, hoor ik.
3: Oh.
1: Ja. Aangetrokken als trainer om de boel omhoog te brengen.
0: Wauw, waar kwam je vandaan dan?
1: Woezik, uit Wiegen.
0: Hey. Oké, maar even zonder grappen, weet je wel. Daar kunnen we heel lachen over
2: doen.
0: Maar vijfde klasse. Ik bedoel, je bent wel... Ja, ik denk dat die gasten trainen 2 keer, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Dus op dinsdag en op donderdag. En op zaterdag, je bent er ook een hoop tijd aan kwijt. Kijk, ik ga veel naar Spakenburg en zo. Die gasten zijn de hele week te druk mee. Hè? Die gaan op maandag trainen, op dinsdag, op donderdag en op zaterdag. En dat is misschien ook wel een beetje de kant waar jij uiteindelijk op wil.
1: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn als ik dat kan halen. Dus voor mij een beetje de Champions League qua gevoel, zeg maar.
3: Nou, bij jou weet je in ieder geval zeker dat je het goed ziet.
0: Zo is het.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, heel goed. Nou ja, als Nelly grappen gaat maken, dan doen we ze zelf. Ja,
4: volgende vraag.
0: Kevin, jongen, lekker. Tegen wie moet je zaterdag?
1: Zaterdag moet het tegen SVH thuis voor de beker.
0: Oeh, die hebben een heel leven linksbuitentje lopen. Succes, man.
1: Ja, goede spits vooral.
0: Dat is niet normaal. Oké, gozer. Rustig aan. Maak er wat van. We gaan volgende vraag met je spelen. Vertel even, Jelm, hoe werkt dat ook alweer?
2: Bij de eerste vraag geeft Kevin als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Klaar voor?
1: Yes.
0: Supergoed, daar gaan we.
3: Wat is de naam van de 10e nummer 1 hit van Marco Borsato die uitkwam in 2006 en ook de openingstrack van het album Sinfonica in Rosso?
1: Volgende vraag.
3: Bij welke kleur geeft een verkeerslicht aan dat je door mag rijden?
1: Rood.
3: Hoe noem je een koud gerecht dat bereid kan zijn met verschillende ingrediënten en vaak aangemaakt wordt met een vinaigrette of dressing?
1: Groen.
3: Welk Nederlands woord wordt ook wel gebruikt voor dessert of nagerecht?
1: Yo, ik heb geen idee. Een pesto?
0: Was op zich, ja, leuk verzonnen.
2: Ja, dat is niet gek. Maar
0: het
2: is gek.
0: Niet het antwoord dan was ik. Hoeveel heeft hij er?
2: 3!
0: Dat betekent dat hij niet heeft gewonnen, maar nummer 1 hebben we wel.
2: Ja, 2 zelfs, dus we hebben een hele, hele dure week. Jurriaan en Sam, die krijgen allebei een boemerang.
0: Lekker. Het is toch, ik vind het zo leuk om dingen weg te geven. En Kevin, rustig aan. Binnenkort weer een keertje meedoen. En,
1: succes, dank je.
0: Wat ga je eten zometeen?
1: Ik heb net gegeten.
0: Wat?
1: We hebben een naambrood op met gehaktballetje en een beetje couscous.
0: Heerlijk.

0: Rammen. Met ethisch tijd voor deze donderdag editie. Nee, sorry, 90's tijd.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ethisch tijd.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, niet.
1: Ethisch, ja. Ethisch.
0: Nee, 90's.
1: Ethisch.
0: Ik heb June en Britney Spears klaarstaan. Dus sowieso 90's.
1: Oh.
0: Maar dan hebben we dus drie keer 90's gedaan deze week. Heel apart.
1: Heel raar.
0: Yo.
1: Ja,
2: sorry, ik was nog even aan het praten.
0: Maar mis je het.
2: Wat is er aan de hand?
1: We zouden twee keer ethisch, twee keer 90's.
0: We hebben maandag ethisch gedaan en gisteren ethisch gedaan. Sowieso.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, maar dus, volgens mij ging jij nu twee keer ethisch doen, twee keer 90's of zoiets.
0: Nee. Jongens, laten we het even een beetje normaal houden.
2: Ja, maak het uit.
1: De ledenvergadering is gesloten.
0: Ik zit hier naar een live psychose te luisteren.
2: Ja, we bepalen toch lekker zelf wat we doen?
0: Op Landelijke Radio. Oké, 90's tijd zometeen. Ja. Lekker, heel goed, komt eraan. Een paar minuutjes en ondertussen op de radio. Altijd goed, de opposites.

0: Swashfund. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Swashfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
7: Dit voelt als twee.
6: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslireepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,99.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening.

0: zometeen hier 90's tijd. Vergeet niet, haal de radio aan voor Kaarten voor Vrouwtje. En we gaan het hebben over de liefde met Debbie Gerritsen. Kerst. En nou is het 3. Stef Wansra. Stef, goedenavond.
1: Goedenavond. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus neemt toe. NOS op 3. De afgelopen weken zijn er 18 mensen in het ziekenhuis voor opgenomen. En ook zijn er 3 mensen aan overleden. Infectie met het West-Nijl-virus gebeurt via een besmette mug. En daar moeten we toch wel voor gaan uitkijken, zegt viroloog Marion Koopmans.
2: De maatregelen die genomen worden om bijvoorbeeld veel water te kunnen opvangen, dan krijg je nattere gebieden. Daar gedijen die muggen natuurlijk ook in. Dus die combinatie, daar moeten we gewoon naar gaan kijken van, nu we weten dat Nederland geschikt aan het worden is voor dit soort infecties, hoe houden we er rekening mee?
1: Maar volgens het RIVM is dat virus voor de meeste mensen niet gevaarlijk.
3: Ongeveer 80% merkt niks. 20% zal klachten hebben, waarvan het overgrote deel een griepachtig ziektebeeld. Dus geen hele duidelijke klachten. En een deel heeft een ernstig ziektebeeld, waarvoor ze in het ziekenhuis opgenomen moeten worden.
1: Het goede nieuws is dat het West-Nijl-virus niet overdraagbaar is van mens op mens. Een emotionele staatssecretaris Palme vanmiddag in de Tweede Kamer. Ze rekent zich persoonlijk aan dat de Kamer veel te laat werd geïnformeerd over de vondst van een digitale datakluis met erin tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal.
4: Het is duidelijk dat ik op een aantal momenten niet heb gehandeld, terwijl ik dat wel had moeten doen. Dat reken ik mijzelf persoonlijk aan. Dat spijt mij verschrikkelijk. En daarvoor bied ik ook mijn oprechte excuses aan.
1: Die stukken waren jaren geleden juist bewaard in die digitale kluis, zodat ze niet zouden verdwijnen. Maar daarna was de datakluis vervolgens spoorloos. En de commissie die vervolgens onderzoek moest doen naar het toeslagenschandaal kon daardoor miljoenen documenten niet meer inzien. En premier Jette gaat niet stoppen met het gebruiken van AI bij het schrijven van zijn post op social media. Hij reageert ermee op een stuk in de Volkskrant vanochtend. Journalisten van die krant kwamen erachter dat de premier ook bij persoonlijke of gevoelige onderwerpen AI gebruikt. Zoals bij excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. Maar Jette zegt:
5: ik denk dat niemand er graag van opkijkt dat ook in de politiek AI wordt gebruikt om het werk een beetje makkelijker te maken.
6: Dus u blijft het gewoon gebruiken zoals hij gedaan heeft?
5: Ja, absoluut. Net als 3/4 van de Nederlanders dat tegenwoordig elke dag doet.
1: Maar mogelijk komt er voortaan wel bij te staan dat er gebruik is gemaakt van AI. Gaan we naar het weer toe. Gewoon zelf geschreven trouwens. Vanavond klaart het op, blijft het droog. Morgen een bewolkte dag met af en toe een bui. Maximaal 18 graden.
0: 3 met het verkeer. De A2 Eindhoven en Bosch voor Sint. Miguel Gerstel, 12 minuten. De A16 Rotterdam Breda voor de Centrum 11. De A27 Utrecht Breda voor Werkendam 20. En de A28 Groningen Zwolle voor Haren. 27 minuten. 3FM.
7: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
9: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
10: Ja, hoi.
9: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
10: Ja, dat kan goed kloppen.
9: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
10: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
9: Oké. En waarom juist radio?
10: Gewoon omdat het werkt. Echt. Toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
9: Oh, wat goed zeg.
10: En ik ga binnenkort ook op tv.
9: Zo.
10: Ja.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: this. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Vrouwtje.
4: Lekker.
2: 3FM.
3: Want.
5: Tuurlijk.
2: Barend en Benner.
4: Barend en Benner, goedemiddag. Dit is 3FM. Je bent erbij. Samen met Dennis hier. 90's tijd. We gaan het lekker over de liefde hebben. En al hier is

0: Vroeger was Jong Jeo alleen nog maar jong. Het is niet te geloven, jongens. We zijn er. Dit is Bart en Benny. Je bent met IFM. 6:10. Fijn dat je de radio aan hebt staan. Ik zit even na te denken. Maar we hebben het goed gedaan. We hadden een week gewoon met een beetje ethische tijd, met een beetje 90's tijd. En we hebben nu gewoon heel goed, zoals het hoort, op de donderdag een rammetje met 90's tijd.
1: Het is 90's tijd. Het is 90's tijd. Tijdens het snijden is het 90's tijd.
0: De middagshow van de IFM, de bijna nummer 1. Leuk, leuk, leuk dat je er bent. Ja, ik kan hem proberen te verkopen. Is niet zo heel moeilijk, want ik heb iets. Ja, het is de belichaming van.
2: Ja, shit.
0: Ik heb hem op TikTok al laten horen. Het is gewoon precies wat het zou moeten zijn, wat het absoluut moet zijn. Ik heb hier gekozen voor June en Can't Stop Raving. Horen ze?
1: Here we go.

0: Ja, daar zijn we dan. Het is toch niet normaal. June en Can't Stop Raving, de belichamer van de jaren 90.
1: Ja, absurd. Maar wel de mannelijke belichaming van de jaren 90.
0: Nou, dit vond ook vrouwen heel erg leuk.
1: Ja, nee, maar ik bedoel gewoon qua energy.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja. Toch, qua energy is de vrouwelijke belichaming van de jaren 90.
0: Kom maar nou.
1: Britney Spears, Baby One More Time. Menu.

0: Ik weet nog zo ontzettend goed dat dit kwam en hoe groot dit was. Het is wel ongekend, hoor.
1: Maar toch?
0: Goed, ja, het is fenomenaal. Het is heel erg slecht met eraf gelopen. Maar het is wel heel leuk dat we het
1: Ik zie het soms ook op festivals en dan met een beuker eronder en dan gewoon iedereen op die hoek gaat.

0: De middagshow van 3FM, Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Ja, je hoorde het aan mij. Ik ga gelijk een beetje tempo maken, want ik heb eindelijk weer een keertje gewonnen voor het eerst.
1: Yes, yes.
0: Echt lang geleden. En Marieke uit Den Bosch, goedenavond. Marieke. Ja, ik wou het zeggen. Net praat je 100 uit en nu ineens horen we je niet. We zijn ondertussen namelijk ook live op TikTok. Maar Marieke, hele simpele vraag. Je komt uit Den Bosch. Het is donderdagavond. Wat eet je vanavond?
2: Maar jij hebt een
0: pitje gegeten. Je hebt je telefoon in één keer in je... Ik weet niet waar je mee zit, die telefoon. Zit je telefoon... Ben je erop gaan zitten?
3: Ja, ze klonken wel. Ik heb kutlapjes gegeten. Ja, dat verstond ik.
0: Ja, maar Marieke, wat is er nou met die telefoon aan de hand, man?
2: Nee, dit is gewoon dezelfde telefoon. Ja, ik sta alleen op een andere plek.
4: Wat heb je nou gegeten?
0: Wat heb je nou gegeten? Wat was het dan?
2: Subway.
0: Subway?
3: Marieke.
1: Subway. Wat ga je nou eten?
0: Dat is toch geen 19? Is toch geen avondeten? Heb je het ook op je fatbike gehaald?
2: Nee, ik heb
3: geen
2: fatbike.
3: Maar lekker, man.
1: Lekker, man.
2: Ja, lekker.
3: Ja, het is toch heerlijk, man.
0: Nel, jij bent normaal gesproken dol op 15 centimeter en half sub.
1: Ja. Ga je niet eens op in. Marieke, love you.
0: Sorry jongens, ik wil even een beetje ordinair doen.
2: Nee,
0: ik
2: kan het tegen.
1: HR.
0: Dankjewel, Marieke. Enig gefeliciteerd met deze.

0: Het is de middagshow van 3FM. Je hoorde Olivia Dean, The Hardest Part. Die is de bijna nummer 1. We zijn er nog een half uurtje deze week. En Nel gewoon even om onze gast, Debbie Gerritsen, die in de studio is. Applaus, jongens. Hartstikke goed. Columniste, podcastmaker, televisiefenomeen in wording in ieder geval. Want dat gaat binnenkort gebeuren. En daarbij, laten we heel eerlijk zijn, Nel.
1: Ja.
0: Hoe lang is het geleden dat jij zo'n ontzettend mooi en goed voelend magazine in je handen hebt gehad?
1: Oh, jij noemt het een magazine. Ik vind het eigenlijk meer een het is een heel mooi boek en een magazine in zitten.
0: Ja, maar jij
1: wel. Het is altijd een heel chic magazine.
0: Hey, goed. Wat hebben we in onze handen, Debbie? We gaan het zo meteen over je tv-show hebben, maar wat is dit?
2: Nou ja, dat is mijn boek. Het was eigenlijk gewoon een cadeautje voor jullie.
0: Ja.
2: In dit boek staan.
0: Oh, het is echt een boek.
1: Ook gewoon even tussen lezen. Oh, nee, dat is mijn boek. Oh,
0: nee, maar ik bedoel van.
2: Nou,
0: ik heb het even neergezet als magazine, maar het is gewoon. Ik denk het is gewoon een heel dik magazine, maar het is echt een boek.
2: Ja, het is echt een boek.
0: Okay.
2: Ja, en daarin staan alle gesprekken die ik voerde met mijn gasten in Over de Liefde.
0: Ja.
2: Heb ik de meeste wijze lessen uitgehaald en dat heb ik in dit boek beschreven.
0: Wauw, met een hele goede naam.
1: Mag gelijk, val ik gelijk met de deur in huis. Je zegt de meest wijze lessen. Toch gewoon even, kom maar even, met de wijste les. Wat jij zelf in je liefdesleven hebt meegenomen.
2: Oh mijn god, dat is echt de meest lastige vraag. Van wat is je favoriete? Nou ja, dus ja, de meest wijze les is. Dat moet ik echt even.
0: Maar dat is ook goed. Weet je, maar dat is Nel. Die blaast het al op. Weet je, bij binnenkomst. Dat is ook leuk.
2: Nee, maar ik snap je vraag heel goed.
0: Nee, maar dat je thuis gewend bent, dat is prima natuurlijk. Ja. Weet je wel. Maar wij proberen die af en toe een beetje naar een hoogtepunt toe te bouwen. Ja. Toch? Zo simpel is het leuk. Alright, nou,
1: denk er maar even over na. Gaan we even naar het nieuws?
0: Kom dan leuk jongens. Debbie, fijn dat je er bent. En weer een hartelijk welkom. Het is 6:30 exact.
3: NOS op 3.
0: Stef Wantla, allerlaatste nieuws. Kakelversie update. NOS op 3. Wat gaat er allemaal gebeuren? Of wat is er gebeurd? Want het is nieuws.
4: Ja, goedenavond. Uitspraken van justitieminister Van Wiel zijn niet goed gevallen in Sierra Leone. Hij gaf een interview daar op de landelijke televisie. Ze wilde nog meer druk uitoefenen op het Afrikaanse land om drugscrimineel Bolle Jos uit te leveren. Maar dat interview heeft eigenlijk weinig indruk gemaakt, vertelt deze verslaggever van Nieuwsuur.
5: Was er een interview met de chief minister, dat is de premier. Nou, die zei meteen, dit is een neocoloniaal interview, een onsmakelijk interview. Die vond dat Van Wiel probeerde te vertellen wat goed is voor Sierra Leone. En hij zegt, dat weten we heel goed zelf. En hij doelde daarmee op dat Van Wiel had gezegd van, ja, het is ook voor Sierra Leone beter als er niet zo'n groot crimineel in jullie land woont. Ja, die toon, die viel helemaal niet goed.
4: Ja, en vooralsnog lijkt een uitlevering van Bolle Jos dus ook niet te komen.
5: Nou, anderhalf jaar geleden hebben ze daar al over gezegd, wij kennen helemaal niet een man met deze naam in ons land. Er zijn wel inderdaad die beelden in een kerkdienst. Daar zit hij naast de dochter van de president en is de president daar ook bij. Dus zij zeggen, en nu zeiden ze opnieuw, wij weten daar niks van. Alleen ja, die beelden zijn er natuurlijk wel en die inlichting ook.
4: Ja, wordt vervolgd dus.
0: Nou, weet je wat het domme is? Ik heb dat wel echt. En laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Kijk, ik heb toch een beetje bij die Bolle Jos, ik heb dat mannetje een beetje gevolgd. En het was ook gewoon een beetje een drop-out op een school in Helmond of weet ik veel waar. Ergens ben ik ook een beetje gefascineerd en ben ik ook een beetje fanboy, merk ik.
1: Ja. Nee, maar
0: niet fanboy, maar ergens denk ik ook van ja, toch
2: is een jongen dat.
0: Nee, maar toch interessant, weet je wel. Ik bedoel, je kunt nog geen scheet laten of het staat op camera. En dan zit je daar in Sierra Leone met de dochter van. Ik vind het toch interessant om te volgen. En dan probeer je ze hem weer op te pakken. Turkije, weer gevlucht met onderzeeboten naar Sierra Leone. Het is bijzonder fascinerend. Net zoals dat je vroeger de ontvoering van Heineken, vond je toch ook een vet boek? Had je toch ergens zoiets van, ja, zo, toch kikken.
1: Ja, nee.
0: Toch?
1: Ja, ik geef je gang.
0: Nee, maar ik snap dat jullie echt droomse zijn aan de pauze. Maar ik hou het een beetje bij, hoor.
1: Nee,
0: ik
1: vind
0: het
1: mooi.
4: Ander nieuws dan. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder in Nederland. Ja, mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminele sportpaarden door als slachtpaarden. Ook werden paspoorten vervalst, waardoor de paarden uiteindelijk jonger leken. En over een kwartiertje begint ook voor PSV het avontuur in de Champions League. De allereerste wedstrijd is in Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. En daarin moet PSV eigenlijk toch wel meteen toeslaan, zegt onze commentator Chris Wobbe.
6: Shakhtar Donetsk is uit pot 3, oftewel het derde Europees niveau, om het maar zo te zien te zeggen. Bestaat uit jonge Brazilianen, aangevuld met Oekraïnse routiniers. 2 jaar geleden werd het die 3-2 in een bloedstollende wedstrijd. Weliswaar voor PSV, maar stonden ze lang 2-0 achter. Ja, en eigenlijk moet PSV, gezien de zwaardere oppositie verderop in het toernooi, deze wedstrijd echt winnen.
4: Feyenoord begon gisteren al aan het Champions League avontuur. Het liep alleen niet goed af. Je hebt het vast gezien, Barend, bij FC Barcelona. Verloren de Rotterdammers met 5-1.
0: Vervelende tijd is het toch. Kwart voor zeven beginnen. Heeft niemand wat aan.
1: Nee.
0: Of je nou radio moet maken of niet, weet je, is voor niemand leuk, toch?
1: Nee.
0: Dat is toch een uurtje later, man.
1: Ja.
0: Oké. Oké, Stefan, doe het weer nog even.
4: Ja, vanavond klaart het overal op. Blijft het droog. Morgen een bewolkte dag met af en toe een bui. Het wordt dan ongeveer maximaal 18 graden.
0: Nelle Bouwer, staat het vast?
1: Ik heb nog twee lange files voor je. De A28 Groningen, Zwolle voor Haren, 25 minuten. En de A67 Eindhoven, Venlo voor Afrit Zomeren, 37 minuten.
3: Alright, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel. Wanneer is het de beat?

0: praten met de Tapper City Self-Aware. Het is 6:06. We hebben Debbie Gerrit in de studio. We hebben een boek van haar gehad, genaamd Liefdeslessen. Uit de populaire podcast over de liefde, wat een tv-programma gaat worden. Lijkt me een hele grote eer. Dat als je iets met passie en vanuit een passie maakt, namelijk een podcast. Dat begint ook een keertje op een A4'tje. Dat je denkt, hé, lachen, we gaan iets maken wat ik leuk en interessant vind. Dat er uiteindelijk iemand belt om te zeggen, wij willen dit op tv.
1: Ja, niet normaal, toch? Ja. Ik ben ook echt thuis begonnen met zo'n grote set met van die knoppen, weet je wel? Ja. Ja, jullie kennen dit allemaal. Voor mij was dat helemaal nieuw, maar ik vond het geweldig. Ik zat avondenlang met die knoppen, een beetje met mezelf radio gespeeld.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dat was de podcast, maar die podcast duurde ook heel lang. Er zat ook geen knip in en zo, dus dat was een paar jaar geleden. En nu inderdaad, mag ik het op tv doen.
2: En wie bel je dan? Was dat John zelf?
1: Nee, was niet John zelf, nee.
0: Nee, maar dan maakt hij geen reet uit.
2: Nou ja, maar ik ben wel benieuwd. Iedereen kent toch dat belletje?
0: Zo van dat je ergens mag komen.
2: Nou, ja. Iedereen kent het belletje. Ik bedoel, ik weet nog dat jij mij belde.
0: Ja.
2: Ik weet ook nog dat Frank Daren mij belde. Maar jij weet toch ook nog wie jou belde?
1: Ja,
2: hoe dat ging?
1: De netcoördinator of de netzender.
0: Ik ben meer geïnteresseerd op waar ze op aan zijn geslagen. Want wat zit inhoudelijk zo leuk aan je podcast over de liefde klinkt een beetje. Ja, niet lullig bedoeld, maar
1: heel
0: natuurlijk
1: breed.
0: Super
1: over
0: algemeen.
1: Liefde, ja. Seks en relaties. Dus ik praat over alles, maar ook in alle vormen, soorten en maten. En ik denk dat de kracht van mijn podcast is dat ik mensen gewoon heel laat. Dus dat je echt jezelf kan zijn en alles kan vertellen. Mm-hmm. Want de grote les, ik bedoel, als we terug mogen komen op de les die ik leerde, is dat niemand het hetzelfde doet. Ik bedoel, ik weet niet, ik vond het best ingewikkeld om iemand te vinden die bij mij paste. En daar heb ik lang over gedaan. Ik heb ook goed gezocht.
3: Ja. Echt, maar nu heb je hem ook echt. Ja.
1: Nu heb ik hem echt gevonden. Maar goed, dat is niet zo dat je nou ineens de ware vindt en het einde van het verhaal en het sprookje is afgerond.
0: Ja.
1: Maar ik vond het echt ingewikkeld en dat zat hem heel erg in mezelf. Want ik had weinig liefde voor mezelf. En ik liep continu tegen de mensen aan, of de mannen aan die eigenlijk niet bij mij pasten, maar dat vond ik zelf wel. Ik vond ze ook altijd.
0: Omdat je een soort ideaalbeeld hebt.
1: Of schrijvers. Of, het was een heel ideaalbeeld, had ik daarbij. Maar
3: dat past helemaal niet bij jou.
1: Het past wel, maar het past. Ik heb wel iemand nodig die mij ook ziet staan en ook het leuk vindt met mij. Dus ik moest er heel veel lessen heen en heel veel therapiesessies heb ik gehad om dit te doen.
3: Maar we krijgen ook helemaal geen. Als ik nu denk, als iemand mij een beetje les in de liefde had gegeven. Ik had echt heel veel gasten. Echt bij de eerste gedachte van, moet ik hier wel mee doorgaan? Dan ging ik vaak nog 7 jaar door. Ik had bij het eerste moment al moeten denken, hartstruut.
0: Ja, een beetje
3: wat ik ook bij jou had.
0: Ja.
1: Maar het is wel waar.
0: Maar kun je nagaan, het kan dus wel goed aflopen. Nee, maar oké, ik wil het niet, wat het ook een beetje is, het is ook goed om in het leven zelf allemaal een beetje wat te leren. Weet je wel? Het is ook gewoon.
2: Je mag ook wel eens op je bek gaan,
0: toch? Je kunt een handboek, ik wil het niet bagatelliseren, of kleiner maken. Je kunt voor alles proberen een handboek te schrijven, maar het is ook gewoon de juiste fase, het juiste moment. Kijk, de relatie die ik nu heb, dat is een totaal andere dan dat ik die 10 jaar geleden had. Wat wel de moeder van mijn kinderen is. Maar toen dacht ik wel dat ik het helemaal had uitgevonden. Maar nu ben ik heel anders. En ik weet ook niet hoe het leven over 10 jaar is. Weet je? Dat vind ik ook het mooie eraan.
1: Ja. Nee, maar dat is dus ook een les. Het is niet dat je één iemand vindt en daar ben je dan voor. Hey, dat beeld van je vindt iemand. Ik dacht dat echt toen ik jong was. Ik dacht, ik kom iemand tegen en die kom ik zo spontaan tegen. En dan ga ik mee trouwen, kinderen krijgen. En ze leefden nog lang en gelukkig.
3: Ja,
1: is niet gebeurd.
0: Nee, niet één laatste, want we hebben nog hartstikke lange tijd.
3: Nou, want het is wel leuk. Want ik dacht altijd, de relatie die ik op mijn manier doe, zo doet iedereen dat. Dus het is wel heel leuk om te lezen hoe andere mensen dat doen. Want dan denk ik, kunnen mensen zo met elkaar omgaan? En dit is jouw rol? Hè? Wat? Echt totaal anders.
2: Maar toch
3: wel heel leuk.
2: Toch wil ik wel een beetje vervelend zijn dan. Ja. Want ik denk wel dat het bij mij zo is gegaan.
0: Jammer, save het voor de show. Gaan we het zo meteen over hebben. Hartstikke goed. Doen we even live op de TikTok. Komt allemaal dik in orde. Eerst Hugo.

0: Barend en Benner. 3FM gaat iets van de verkeerde knop open. Het is ook wel leuk om af en toe het gevoel te geven dat je in de douche staat. Maar dat maakt helemaal niet uit. Moet je hard lachen, Nel?
1: Ja.
0: En dat kan dus ook heel goed.
2: Dat is ook heel gezellig.
0: Dat is ook leuk. Ja. We hebben Debbie Gerrit in de studio. Die maakt een programma over de liefde. Een podcast over de liefde. En dat is een hele grote eer. Dat is ook een tv-programma geworden. Alles is al opgenomen. Sterker nog, de producenten schijnen al te schreeuwen naar seizoen 2. Dus dat is top. Oh, yes. Dat is alweer heel goed nieuws. Gewoon even zakelijk, weet je. Het is een beetje passé natuurlijk om te roepen van ja, het programma is dan en dan. En ga allemaal met je popcorn, of in dit geval misschien de Satisfyer op de bank zitten. om dat programma te kijken, maar in ieder geval...
3: Ik hoop het niet, eerlijk gezegd.
0: Nee, je moet... Het is meer
3: wel een beetje opletten.
1: Een beetje volle aandacht.
0: Nee, maar het is meer omdat het een woord is waar ik op aansla, omdat ik dat twee keer las toen ik het open sloeg.
3: Oh, ja. Kunnen we het even over hebben, hoor.
0: Jouw boek. Ja. Maar het volgende is... Het gaat wel een keertje uitgezonden worden. Ja. En het is wel ergens te zien.
3: Ja, vanaf zo... volgende week is het iedere dinsdag te zien op Net 5.
2: Mm. Hoe laat?
3: 20:10.
2: Is het zo'n ding wat ik had vroeger... Was ik
3: rond de klok van 10, sorry.
2: Was ik nog een pubertje. Mm-hmm. Ja. En dan kwam er altijd op RTL 7 rond de
1: uur.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Oh ja.
2: En dan ging dat Judy. Stiekem kijken.
1: Ja, is het zeg maar, ga je daarna naar bed? Of ga je daarna naar bed?
3: Ja.
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja.
3: Nee, je gaat echt naar bed.
0: Ja.
3: Je bent echt moe. Nee, je bent hier wel slaap.
1: Ja, maar de volgende dag, oh hell yeah.
3: Ja, nee, dan wordt er gepraat. Ja. Dan wordt er gepraat, ja.
1: Oh ja. Ja.
0: En vind je even inhoudelijk, vind je bij mannen, waar je mee praat, vind je iets overkoepelend waarvan je denkt, hé, wat grappig, dat hebben eigenlijk, ook al zijn die gasten heel anders, weet je, als ik er zou zitten, is het anders dan dat Maxime er zit of wie dan ook, maar iedereen is anders. Maar vind je iets wat bijna mannelijk universeel is als het om liefde gaat?
3: Nou ja, kijk, ik weet niet of jullie wel eens B&B vol liefde kijken. Daar wordt een toekomst.
0: Gedwongen.
3: Ja. daar is het heel duidelijk te zien. Mannen vinden het over het algemeen moeilijker om over gevoelens te praten. Echt diepe gevoelens. Dat is gewoon een feit.
1: En hoe weet je ze dan toch te kietelen dat ze bij jou in je show toch...
3: Ik denk dat als je het zelf doet, dat een ander dat ook gaat doen. Dus dat is wel een beetje mijn tactiek, zeg maar. Je moet, mensen ze willen graag spiegelen. Dus als ik zeg, nou, dit en dat voel ik, wat voel jij? En dan is het makkelijker om daarover te beginnen.
0: En waar heb jij leren interviewen dan? Of is dat gewoon echt gerold door die podcast?
3: Nou ja, ik heb al een journalistieke achtergrond. Dus ik ben hoofdredacteur geweest van FIFA. Daar heb ik ingestaan.
0: Ja, maar dat heb ik gelezen. Maar ik bedoel, van is anders dan natuurlijk zo'n gesprek op beeld doen.
3: Dat is waar, maar ja, ik denk, ik ben gewoon ontzettend geïnteresseerd in mensen. En zeker in iemands liefdesleven en seksleven. Dus ja, ik denk dat leren interviewen, dat kan iedereen. Iedereen kan interviewen, maar je moet gewoon goed leren luisteren.
2: Maar ben je ook niet eens soms een keer zat, dat onderwerp?
3: Nee.
1: Nee.
2: Nee?
3: Nee. Oh nee, ik kan hier nog jaren mee door.
2: Nou, dat is goed.
3: Ja.
2: Ik bedoel, dat is handig. Ja. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt, ja, nu wil ik wel eens een keer hebben over...
0: Nee, maar Jel, wat loop je nou te alhoeren?
3: Ik ken jou 4 jaar lang... heel vaak, hè?
0: Nee, ik ken jou 4 jaar lang elke dag. Ik heb het elke dag alleen maar over paarden.
1: En je liefde voor paarden, altijd over liefde.
0: Dat is altijd hetzelfde.
2: Ja, nee, maar dat snap ik, maar...
3: Nee, maar mensen kunnen toch ook ellenlang over voetbal?
2: Ja, nee, klopt. Nee, klopt.
0: Lekker. Ja. Oké, jongens, even over het volgende. Programma is te zien op Net 5. We zijn een beetje de eerste gasten. Ik moet ook een beetje wakker worden wat interessant is. Wie leuk zijn om naar te kijken.
3: Ja, ik begin met Koen Pieter van Dijk.
0: Oh.
3: Geweldige gast.
0: Ja.
3: Echt fantastisch. Koen
0: Kardashian voor de liefhebbers.
1: Ja. Oh.
3: Ja. Is echt zo'n leuke, lieve jongen. Die zoveel heeft meegemaakt en zo goed kan vertellen daarover. En ik denk dat dat een van de voorwaarden is voor een goed interview. Dat je ook echt kan reflecteren op wat is er met me gebeurd. En hoe heeft dat effect gehad op mijn leven? En hoe is dat? Wat voor effect heeft dat op mijn liefdesleven? Nou, hij kan dat geweldig.
1: En hij is ook niet van je, toch?
3: Nee.
1: Niet dat het standje 69 het heftig
3: nee,
1: is.
3: Nee, hij zegt, ik wil graag mannen met een met de TBS.
0: Ja. Al mensen heel goed hebben je eerste kandidaat
3: met
0: van
3: een
0: 2.
3: Met een enkelband in TBS, ja.
1: Ik vond het wel een tease. Ik ga kijken.
0: Heel goed zeg. Debbie, superleuk. We gaan even door op TikTok. We zijn geïnteresseerd en heel erg mooi dat je er bent. Vanaf wanneer ook weer op Net 5?
3: Volgende week dinsdag.
0: Volgende week dinsdag.
3: Iedere week.
0: En is een maandje in Gobad.

0: en Golband bij Barend en Benner op 3FM. Debbie, ontzettend leuk dat je er was met je boek. En ik neem het mee in je tv-programma en je gezelligheid. Wat is een beetje jouw idee hierbij? Wat was je... Ja, kreeg je een beetje wat je verwachtte van dit programma?
1: Oh ja, nee, ik vond het heel leuk. Ik wil heel graag morgen je weer zijn, als het kan.
2: Ja. Nee, dat is welkom.
1: Nee, maar ik loop gewoon langs en kijk ik wel, ja.
0: Nee, maar ik heb Nelly een beetje de opdracht gegeven om ook zeg maar een soort pool te gaan verzamelen met...
2: Allemaal leuke vrouwen.
0: Met gewoon leuke wijven, zoals ik dat dan noem.
1: Ja, ik ben graag een leuk wijf.
0: Ja, nee, maar dat is toch top. Nee, maar dat vind ik echt. Ja, weet je, dat hebben we een beetje nodig. Ook een beetje nieuwe namen. En dan niet per se nieuw als in dat ze 12 zijn. Maar gewoon, dat vind ik leuk, weet je wel. Dat is hartstikke goed. Fijn dat je het leuk vond.
1: Ja, en wat vonden jullie?
2: Heel leuk.
0: Ja? Ja. Nou ja, ik heb een half uur mijn wafel niet gehouden.
2: Ja, dus ik heb nog zoveel vragen.
0: Dat zal wel kloppen.
3: Ja. Het is ook al heel lang zitten we hier, hebben we hier zin in. We hebben al heel lang zo, oh leuk.
1: Ja. Oh ja? Oh, ja. Nu voel ik wel, is het, ja.
3: Nee, ja, is
1: de verwachtingen uitgekomen? Of ja, denk je,
0: beter dan verwacht. Ja. Jongens, voordat het wel echt heel erg heel...
3: Nee, jij moet ophangen.
2: Nee, jij moet ophangen.
0: Is het wel een keertje klaar. Zometeen de Voice of a Generation. Anders komt eraan.

0: herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde bedrijf.
5: Ik loop gewoon langs en kijk ik wel. Ja?
6: Ja, maar ik heb Nelly een beetje de opdracht gegeven om ook zeg maar een soort pool te gaan verzamelen met
7: allemaal leuke vrouwen.
6: Met gewoon leuke wijven, ja. Zoals ik dat dan noem.
5: Ja. Ik ben graag een leuk wijf.
6: Ja, ja. Nee, maar dat is toch top. Nee, maar dat vind ik echt. Ja, weet je, dat hebben we een beetje nodig. Ook een beetje nieuwe namen. En dan niet per se nieuw als in dat ze 12 zijn. Maar gewoon, dat vind ik leuk. Weet je, dat is hartstikke goed. Fijn dat je het leuk vond.
5: Ja, en wat vonden jullie?
7: Heel leuk.
5: Ja?
7: Ja.
6: Nou ja, ik heb een half uur mijn wafel niet gehouden.
7: Ja, ik heb nog zoveel vragen.
6: Dat zal wel kloppen.
8: Ja. Nou ja, het is ook al heel lang zitten we hier, hebben we hier zin in. We hebben al heel lang zo, oh leuk.
5: Ja. Oh ja? Oh, ja. Nu voel ik wel, is het, ja.
8: Nee, ja, is
5: de verwachtingen uitgekomen? Of ja, denk je,
6: beter dan verwacht. Ja, jongens, voordat het wel echt heel erg heel...
8: Nee, jij moet ophangen.
7: Nee, jij moet ophangen.
6: Is het wel een keertje klaar. Zometeen de Voice of a Generation. Anders komt eraan.

0: Eerst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, okay. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja, ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: kippen van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
0: Aan tafel!
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslireepen, 8-pack voor de

0: hele goede avond. Zo meteen de avondshow Bruno Mars. On My Soul heb ik voor je. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze rensters staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
7: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2i Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is

0: de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van

0: Het is de avondshow met Lost Frequencies, Live It All.
1: Het is eigenlijk een heel irritant mannetje. Maar op de een of andere manier blijf je toch luisteren.
0: Welkom bij de avondshow van 3FM. En wat heerlijk dat jij en ik deze donderdag samen doorbrengen. Dit radioprogramma is de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Heeft te maken met het feit wat je hier kan winnen. Het is echt ongekend. Zal ik het er allemaal even voor zeggen? Je moet niet van je stoel afdonderen. Hou jezelf goed vast. Want vanavond kans op bijvoorbeeld €50 concertgoed bij jouw lievelingsconcert. Vanavond ook nog kans op kaarten voor Vrouwtje. Dus hou het 3FM ticketalarm in de gaten. Gaat die af? Stuur me dan in de luisterapp waarom jij er naartoe moet. En wat je zo dik vindt aan Vrouwtje. En ik ga ook om 8:30 nog bekendmaken wie er te gast is aanstaande maandag in het radioprogramma. Jongens, we maken er een mooie avond van. Chapel Road heb ik voor je. Good luck, baby.

0: Portugal the Man maakte Feel It Still. Ik heb echt de perfecte route voor je. En het is beter dan Route 66.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het is namelijk de route die Musdamee heeft afgelegd. En als je nu denkt, Musdamee, wie is dat ook alweer? Dat is de zangeres die 3FM Trending Talent won. En dat is dan weer de online talentenjacht van Nederland, waarin nieuwe artiesten zich online kunnen aanbieden, waarin 3FM helemaal meekijkt, waarop jij hebt kunnen stemmen. En de winnaar daarvan was Musdamee.

Vind ik zo mooi. Zij maakt van die liedjes die over het leven gaan en over de realiteit en waar je soms mee struggelt. Maar ja, dat was één liedje. De talentenjacht is alweer een tijd geleden. Maar inmiddels is er nieuwe muziek en dit is de route die je moet bewandelen als je meedoet aan 3FM Trending Talent. Van je laten horen, van die toren afblazen, laten zien waarom je het waard bent die titel gepakt te hebben. Haar allernieuwste track, die heet Rekensom, komt van een nieuwe EP. Die hoor je nu in de avondshow van 3FM.

Cat's Eye bij 3FM. Animal. Je bent bij de avondshow. Wat heerlijk dat je daarvoor gekozen hebt. Dit is ook de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Stuur me eventjes Happy Donderdag naar de app van NPO Luister. Dan weet ik dat je aanwezig bent. Hoe vaker je op aanwezig staat in dit radioprogramma, dat hou ik allemaal bij, hè, hier op een lijst. Ik ben net een Duitser. Hoe vaker je aanwezig bent, hoe groter de kans is dat je aan het eind van de maand een pot versgemaakte sambal wint. Ik vind het gewoon leuk om even met je te connecten. Ik spreek je na muziek van Franz Ferdinand. Dit is Take Me Out. 3.

0: natuurlijk krijg je een beetje power jouw kant op. Franz Ferdinand maakt Take Me Out, hoor je bij 3FM.
1: Andres Oudijk.
0: Je luistert naar de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Dat is de 3FM avondshow. Want klok je nou even in door jezelf op aanwezig te zetten. Kan je doen in de luisterapp. Dan maak je automatisch kans op een pot vers gemaakte sambal Oudijk. Daar stop ik echt ziel en zaligheid in. Is alleen te winnen, niet te koop. Ben je nou het vaakst aanwezig in de maand, dan win je. Maar ik bedoel, de maand is nog vrij nieuw. Hè? Dus ook als je nu voor het eerst luistert, zeg gewoon eventjes Happy Donderdag. Dan schrijf ik je op en dan tel je gewoon mee voor de avondstreek.
1: Andres, avondstreek.
0: Zo is daar Siré die zegt Happy Donderdag. Roelof die zegt ik ben er weer eens bij, een tijdje geleden. Maar hoe lekker. En aan de telefoon is niemand minder dan Esmee. Esmee, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent begonnen met jouw studie journalistiek.
2: Ja, dat klopt.
0: Je bent ook, je hebt die intekentoets ook laatst moeten doen, toch?
2: Ja, Nederlands intekentoets.
0: Ja. Hoeveel procent heb je daarvoor gescoord?
2: 91.
0: Nerd! Nee, schouder naar jou!
2: Is waar.
0: Ah, Esmee, wat goed zeg. En waarom wil je zo graag journalist worden?
2: Ja, het lijkt me heel erg leuk om later ook iets met de radio te doen. Dus als ik straks jouw baan over kan nemen.
0: Oké! Ik hoor, we zetten laag in. Oké, Esmee, dan wil ik je wel eventjes een journalistieke kwestie voorleggen. Kijk, je bent journalist in spe, maar stel je nou voor dat jij ontdekt dat een bekende politicus betrokken is bij een privé-kwestie die mogelijk schade is voor zijn reputatie. De informatie die is betrouwbaar, maar heeft eigenlijk weinig te maken met zijn functioneren als politicus. Wat doe je? Publiceren of niet publiceren?
2: Publiceren.
0: Ja? Waarom?
2: Ja, het zijn toch dingen die je wel uiteindelijk in de wereld wil brengen. Want ja, je bent journalist om mensen op de hoogte te houden van wat er gebeurt. Dus ik zal dan toch zeggen publiceren.
0: Maar dit gaat natuurlijk in zijn privé situatie, dus dat heeft niks te maken met zijn werk.
2: Dat is ook zo. Ja, dan zal ik in dat geval sowieso overleggen met wat de andere collega's ervan vinden.
0: Ja. Nou, kijk, weet je, je bent net begonnen met je studie en je hebt nu al beter antwoord dan ik. En ik heb daar 4 jaar gestudeerd. Esmee, ja, ik vind het top. Ik zet je gewoon lekker op aanwezig vanavond. En ik zou zeggen dan tot snel bij 3FM.
2: Yes, tot snel.
0: Yo, gaan we een keer samen een showtje doen.
2: Ja, dat is goed.

De man die sneller kan rappen dan dat ik kan ademen. Je hoorde Eminem en Houdini. Je bent bij 3FM en gewoon even hypothetisch gedacht, hè. Stel dat er een Instagram-account is, wat je gewoon gratis kan volgen, waar je als allereerste de antwoorden van bepaalde vragen voorbij ziet komen. Vragen die je leiden naar onder andere 50 euro concertengoed. Vragen die je leiden naar een pot zelfgemaakte sambal. Zou je dan dat account volgen? Stel dat het er is. Ik bedoel, je kan even nog een kijkje nemen op apenstaartje André Zodijk. Als ik op 3100 volgers zit, dan knal ik weer een themaweek uit met een spel dat heet Sambal XXL. Maar goed, zover zijn we nog niet. Maar misschien kun je daar wel vast het antwoord vinden van een van de vragen die je zo meteen gesteld krijgt.

0: Dikke tune waar je toch net een beetje meer zin van krijgt in de donderdagavond. Disclosure. Maak de ledge. Ik zeg een hele goede avond tegen Hendrik uit Aalten.
1: Goedenavond, Anders. Weppa.
0: Weppa, Hendrik. Jouw lievelingsartiesten zijn Kensington, Queens of the Stone Age. Dat soort bands.
1: Ja.
0: Jij hebt een hele grote tuin, hè? Daar ben je druk mee, zeg je, in de vrije tijd.
1: Ja, druk genoeg, ja. Ja, klopt.
0: Heb je ook nog wel een beetje tijd om naar concerten te gaan dan?
1: Tijd voor maken,
0: Anders. Heel goed, tijd voor maken. Ja, dan zit je goed. Het zou namelijk heel mooi zijn. Je kan vanavond €50 concerten goed pakken voor bij je lievelingsartiesten op mijn kosten. Werkt als volgt. Ik heb 5 goede antwoorden van je nodig op de vragen. De laatste vraag die luidt, speel je maandag weer? Als je zegt ja, dan pak je dus vanavond €50, maar dan kom je maandag terug voor €100. Als je zegt nee, dan cash je uit en is al het geld voor jou. 1 foute vraag, 1 ligt eruit. Hoe ready ben jij?
1: Hartstikke ready.
0: Gaan we beginnen met de eerste vraag. Hoe heet de zanger van Kensington?
1: Justin Dong.
0: Ja. Het RIVM maakte vandaag 9 nieuwe gevallen bekend van infecties van een bepaald virus. Komt via de mug. Hoe heet dat virus?
1: Pas.
0: Vorige week vond de 3FM Exclusive plaats in Brussel. Maar met welke Ierse band?
1: Oh, pas.
0: Oké. Hoe klinkt een startende motor? Dan, ze zijn bekend van onder andere liedjes als Amsterdam, Overcome en Baby Cool. Welke Engelse band zoeken we? Welcome to the DCC.
1: Ja.
0: Itch.
1: Nee.
0: Oké. Je past hem?
1: Pas, ja.
0: Goed, dan gaan we terug naar het RIVM. Hoe heet nou dat virus wat via de mug wordt overgedragen voor pagina nieuws?
1: Het zou malaria-virus het allemaal niet zijn.
0: Jij zegt malaria-virus? Oh, ja. Hendrik!
1: Nee,
0: bro, dat was helaas niet goed.
1: Dacht ik al.
0: Ik zocht het West-Nel-virus, dat is nieuw in Nederland. Het is alleen overdraagbaar via de mens, of via de mug. En de band die ik zocht met liedjes van Amsterdam, Overcome en Baby Cool, Nothing But Thieves.
1: Nothing But Thieves, ja.
0: Oh, Hendrik.
1: Geert.
0: Hey, welk cijfer zou je het zelf geven, jouw deelname?
1: Mwah.

0: nieuwe tune van Bent. Die heet Parachute. Hoor je natuurlijk in de avond van 3FM. Waar ik het leuk vind om met je te chatten. Zet jezelf even op aanwezig. Hè. Dat kan gewoon door een berichtje te sturen. Dan hou ik bij dat je erbij bent vanavond. Hoe vaker je aanwezig bent, hoe meer kans op een pot zelfgemaakte sambal.
1: Hey Andres. Maar zo klinkt toch geen startende auto, Jan? Een startende auto klinkt zo.
0: Nou Mino, je bent altijd mee. Welkom om een keer mee te doen aan de quiz. Als je dat sowieso leuk vindt, stuur even je naam naar de app van NPO Luister. Maak je elke avond kans op €50 concertengoed. Want ik weet gewoon hoe mokerduur concerten anno 2026 zijn. Dit is de enige plek waar je na je werk nog even wil inklokken. Ik heb namelijk de allerbeste muziek voor je. Zometeen misschien wel het ticketalarm. Het zijn namelijk de ticketmaand deze dagen. Dus hoor je de ticketalarm afgaan, stuur me dan waarom je naar Vrouwtje moet. Want dat is de artiest waar we vanavond voor spelen.

0: 3FM verzorgt de soundtrack van je donderdagavond. Of je nou op de bank zit te breien met een kop gemberthee, of dat je de stad nog gaat slopen. Fred Again maakt de jungle. Vraagje aan jou. Wat betekent kladi-ladi? Als je het weet, stuur het me even door in de app van NPO Luister. Het heeft alles te maken met de gast die hier aanstaande maandag in het radioprogramma langskomt.
1: Tijd voor Vrij Mibo, meiden. Kladi-ladi.
0: Oké, laat maar even weten. Wat betekent kladi-ladi?
2: 3FM.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september...

3FM verzorgt de soundtrack van je donderdagavond. Of je nou op de bank zit te breien met een kop gemberthee, of dat je de stad nog gaat slopen. Fred Again maakt de Jungle. Vraagje aan jou. Wat betekent kladi-ladi? Als je het weet, stuur het me even door in de app van NPO Luister.

0: dat je de stad nog gaat slopen. Fred Again maakt de Jungle. Vraagje aan jou. Wat betekent Kladi-ladi? Als je het weet, stuur het me even door in de app van NPO Luister. Het heeft alles te maken met de gast die hier aanstaande maandag in het radioprogramma langskomt.
1: Tijd voor Vrijmibo, meiden. Kladi-ladi.
0: Oké, laat maar even weten. Wat betekent Kladi-ladi?
2: 3FM.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks, bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
0: 3FM. Bericht van Frits, die zegt: hey Andres, wat staat er nou nog vanavond allemaal op het programma? Nou, als je die vraag ook hebt, zou ik zeker blijven luisteren. Het antwoord krijg je namelijk na het nieuws van 8 uur.
15: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
16: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order.

0: to make sure we have a safe transfer.
1: Van Beel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
5: De vriendelijke specialist.
6: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Vrouwtje.
5: 3FM. Andres Odijk.
7: Nou ja, ik ga het helemaal ook niet meer gatekeepen. Vanavond ga je het ticket al nog horen in dit radioprogramma. Dus ben je fan van Vrouwtje? Zorg dat je de luisterapp al hebt gedownload.

0: Oh, dikke tune in de avondshow. Ik hoop dat hij bij jou net zo lekker valt. Sterker nog, dat weet ik wel zeker. Het is Mr. Alex Warren. Hij maakt de Passenger. Even lekker doorpompen.
1: Hey.

0: voor Vrijmibo-meiden. Kladiladi.
1: Kladiladi, oftewel, klap die laptop dicht. Maar waar komt het ook weer van? Wie heeft dat bedacht? En waarom is dat nou boeiend? Ga ik je zo meteen allemaal uitleggen. Naam is

0: Hey, lekker net een beetje meer housemuziek op de donderdagavond. Misschien ben je wel onderweg naar je vrienden. Ga je vanavond de hele stad leeg drinken. Zoals Sjoerd, die zegt, ik zoek een leuke kroeg. Met een beetje Hollandse house en ook goede muziek. Silva Bampa maakte On Tonight. Dit is een belangrijk bericht. Als je hier bent voor de tickets, voor Vrouwtje tenminste. 3FM ticketalarm, dat kan namelijk afgaan. En dan moet je me laten weten waarom jij naar Vrouwtje toe wil. Nou zie ik dit bericht van Thomas.
1: Hey, Andries Bocciano, goedenavond.
0: Ho, ho, ho, vraagje, ho. Wat, Het is Andres. Lul, ik wilde je nog helpen, hè.
1: Hey, Andries Bocciano, goedenavond. En jij hebt een vraagje, wat moet ik doen als het ticketalarm afgaat? Want ik zit de hele week al 3FM te luisteren, maar ja, al die artiesten, ja, dat vond ik allemaal prima. Maar Vrouwtje is mega dodelijk, dus ik heb helemaal niet opgelet wat ik moet doen als...
2: 3FM, ticketmaand, Vrouwtje.
0: Nou, zal ik je het allemaal uitleggen? Ik hoop dat je mijn naam goed kan onthouden. En hoop ik ook dat je kan onthouden wat ik nu tegen je vertel. Mocht je namelijk het 3FM ticketalarm horen, dat is een alarm dat trilt harder door dan een Satisfyer Pro 2, dan moet je zo snel mogelijk via de luisterapp laten weten waarom jij naar Vrouwtje toe moet. Heb je die app nou nog niet, zorg er dan vast voor dat je hem downloadt, want ik ga niet langer gatekeepen. Maar vanavond, voor 9 uur, gaat het ticketalarm nog af. 3FM heeft namelijk de moeilijkste maand van het jaar, september, omgedoopt tot ticketmaand. Om de pijn te verzachten dat je weer moet gaan studeren, dat je weer in de UB zit, dat je weer naar werk moet. En daarom elke dag kans op kaarten voor de allerdikste artiesten van Nederland en daarbuiten. En vandaag dus, Vrouwtje, hoor je het ticketalarm, dan weet je wat je moet doen. Carly Rae Jepsen, die is hier voor je.

0: Oh, dikke tune. Je hoort het Tame Impala, die maakt een loser. 3FM. Ticketmaand. Vrouwtje. Het is de avondshow van 3FM. Wat een spannend moment. Ik kan me zo voorstellen dat je nu met een hartslag hoger dan de Eiffeltoren aan het luisteren bent. Dat het zweet op je voorhoofd staat. Dat je denkt, oh my god, Odek, bel mij terug. Je hebt namelijk net de 3FM ticketalarm gehoord voor Vrouwtje. Een van de allergrootste Nederlandse popartiesten van dit moment. Alles wat zij maakt is knallen. Wil je daar nou bij zijn, dan heb je de app van NPO Luister moeten gebruiken. En ik zie heel veel berichten. Dankjewel voor het gebruiken van de app. Het liefst zou ik jou met al je vrienden naar Vrouwtje sturen. Maar ik weet, zo werkt het leven niet. Ik ga terugbellen en als het jouw telefoon is, dan ben je er gewoon bij.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, met wie spreek ik?
1: Met Esmee.
0: Esmee.
1: Uit Nieuwegein.
0: Esmee uit Nieuwegein.
1: Nieuwganu.
0: Oké, Nieuwganu.
1: Ja.
0: Esmee, als ik tegen jou zeg, wat betekent Vrouwtje voor jou? Wat zou je dan zeggen?
1: Ja, echt, ik heb Vrouwtje ontdekt op een moment in mijn leven dat ik mezelf helemaal moest vinden. En toen heeft haar muziek me echt geholpen. En eigenlijk, ik had een verhaaltje ingestuurd over de body talk. Toen heb ik haar gevonden.
0: Wacht even, we gaan veel te snel. Waarom was jij jezelf kwijt, Esmee?
1: Ja, ik had, zes, zeven jaar geleden relatiebreuk. En dat is nooit een leuk moment in iemands leven.
0: Nee.
1: Dus daar moest ik even overheen komen.
0: Ja, en hoe heeft de muziek van Vrouwtje er dan bij geholpen?
1: Ja, ik weet niet. Het was echt het ene na het andere nummer. Dat het nummer met die wijn van, we drinken water alsof het wijn is. En toen ging ik voor de eerste keer naar Lowland. Toen hadden we van die grote 3 liter zakken wijn. En dat ging er ook echt in alsof het water was. Dus het was een beetje alsof elk nummer tot leven kwam.
0: Ja. En hoe mooi, Esmee, zou jij het vinden om naar Vrouwtje te gaan?
1: Ja, dat zou ik helemaal geweldig vinden natuurlijk.
0: Ja, dat gaat gebeuren. Je bent er hartstikke bij.
1: Yes.
0: Gefeliciteerd, jij wint 2 kaartjes.
1: Yay. Ja, we staan niet te springen hoor, in de woonkamer.
0: Hey, en hoe is het nu dan? Heb je jezelf dus weer helemaal kunnen vinden?
1: Ja, ik ben weer helemaal happy. Ik heb zelfs een nieuwe vriendin gevonden die net lekker voor me heeft gekookt.
0: Woo!
1: Dus shout-out naar Roos.
0: Shout-out naar Roos. Ah, lekker zeg. Nou, ik hoor al die kaartjes komen bij 2 echte fans terecht. Heel veel plezier alvast.
1: Ja, absoluut. Hey, dankjewel voor het bellen. En super erg bedankt. Superleuk.

en Kingdom Affair. Morgen in de 3FM Ticket Maand. Ja, want dat is het ook. Hè. Als je vandaag niet hebt gewonnen, is er morgen gewoon weer jouw kans op kaarten voor de allerbeste concerten. Morgen, niemand minder dan de ideale schoonzoon. Nee, oh, ik ga niet optreden. Kaartjes voor Nell Horan te winnen morgen. En dit is Mr. Drake.

0: Hey, shout-out naar Drake, man. Ik vind hem echt zo'n ongelofelijke knaller. Niet alleen omdat hij zijn eigen vliegtuig heet. Dat heet Air Drake. Als je dat ziet vliegen, denk je echt, nou, het is een paleis in de lucht. Maar het allermooiste vind ik, Drake woont op een huis. Dat is niet eens meer een huis te noemen. Dat is gewoon een hele straat. En het allersickste vind ik zijn oprijlaan. Die is zo kapot lang, dat als je tegen mij zegt dat ze de marathon van Rotterdam op zijn oprijlaan doen, dat ik het zou geloven.
1: Andres Odijk.
0: Ben er voor je tot aan 9 uur vanavond. Ik weet niet of je nog dikke plannen hebt om vanavond de stad in te gaan, of dat je plannen hebt om wat leuks te doen. Kijk, het mag wel, hè? Dat wil ik even tegen je zeggen, want...
2: Tijd voor Vrijmibo, meiden. Kladiladi.
0: Kladiladi, oftewel klap die laptop dicht. Heeft alles te maken met de gast die ik aanstaande maandag langs krijg in dit radioprogramma. We gaan ook nog even lekker streamen op TikTok. Dat heet Afteren met Andres, een nieuw programma. Dus volgen we elkaar nog niet online. Ik heet daar Aapstaartje Andres Odijk. Zowel op de Insta als op de TikTok. Daar vind je ook fragmenten van de vorige aflevering. Laten we elkaar, nou, laat ik zo zeggen, binnen de 3 minuten even terugvolgen. Dus als jij volgt, volg ik je terug. Vind ik alleen maar leuk. En dan laat ik zo meteen de gast bellen. Weet je wel, die er dan maandag is. Dat jij en ik alvast een beetje kunnen inkomen. Ondertussen krijg je de beste, een beetje disco soul. Het is Blassen.

0: Stella Lefty maakt haar Boston. Hoor je in de avondshow van 3FM.
1: Andres Odijk.
0: Aanstaande maandag, ja, misschien moet je er nog helemaal niet aan denken hoor. Heb je eerst nog een weekend voor de boeg. Maar aanstaande maandag, dan is het weer tijd om te afteren. Dat is het nieuwe programma wat we maken op de stream. Heet Afteren met Andres. En dat is echt leuk. Gewoon even lekker de tijd nemen om te kletsen met interessante gasten. En aanstaande maandag gaan we kletsen met niemand minder dan Lot Mulder. Lot, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Kijk, ik denk dat we even aan de wat oudere luisteraar moeten uitleggen wie jij bent. Lot, ja. Kun je een paar van die typische afkorting dingen noemen waar jij helemaal bekend van bent? Ik denk altijd aan Kladiladi.
2: Ja, nou dat is inderdaad een van de bekendste. En het was niet eens de bedoeling dat hij bekend werd. Maar Kladiladi, ja, dat betekent klap die laptop dicht. Ja, en zo heb je ook nog wel bijvoorbeeld van de coronatijd Lawa en Koa. Misschien kennen de luisteraars die wel van lange wandeling en korte wandeling. Ja, en zo heb je er nog heel veel.
0: Lot, jij bent bekend geworden met het Instagram-account De Haarclip van Marie Claire. Daarin post je allemaal van dit soort inspirerende quotes. Hoe lijp is het dat je daar dan zelfs de slimste mens mee haalt?
2: Ja, bizar. Nog steeds volgens mij is dat een onderdeel van hun programma, dat er afko's worden gequizd. Dus ik wacht eigenlijk op mijn invite, want ik weet zeker dat ik die rubriek 100% ga halen.
0: Ja? Zou je al die afko's weten dan?
2: Ik weet ze, nou 99% zeker, okay. Weet ik ze allemaal.
0: Dus als ik maandag een setje afko's voor je bedenk, dan zeg jij ik score 10 out of 10.
2: Ik zou mijn best doen, 100%.
0: Okay. Ja, die challenge die staat, als mensen denken, hè, slimste mens, waar heb je het over? Nou, dit zat een tijd geleden in de slimste mens.
3: Tijd voor Vrijmibo meiden, Kladiladi.
2: Ja, wat mooi.
0: Ja, dit is toch wel een beetje de definitie van het studentenleven. En dat koppel ik ook gelijk wel met afteren. Nou, ben jij geen student meer, toch?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, ik wilde vragen, mis je dat? Maar als je zegt gelukkig niet, waarom mis je dat niet dan?
2: Nou, ik vond studeren gewoon echt niet heel leuk. Ik had hele leuke mensen op mijn studie, maar ik was eigenlijk al met de Haarclip van Marie Claire begonnen tijdens mijn studie. En ik vond het veel leuker om daarmee bezig te zijn. Dus ik mis het niet, ook niet die scriptietijd. Nee, ik ben echt blij dat ik klaar ben.
0: Maar kijk, dat zijn natuurlijk de zakelijke kanten van studeren. Maar het heeft ook zeg maar de partykant en de nieuwe mensen ontmoeten kant. Hoe is dat nu dan voor je?
2: Ja, dat is nog. Ik kom niks tekort. Weet je, ik kom nog steeds aan me trekken, maar dan op een andere manier. Vroeger ging ik heel veel uit. En nu vind ik het bijvoorbeeld gewoon leuk om lekker lang na te tafelen of uit eten te gaan of in een kroeg te zitten. Dus de clubs zien mij niet echt meer, maar het is meer een beetje naar de restaurants en de kroegen verplaatst.
0: Ah, dit is wel zeg maar het chique etablissement, als ik het zo hoor.
2: Ja, dat is heel erg. Maar ik hou er wel van, af en toe. Heerlijk.
0: Kijk, nu, dit vraag ik ook even uit een budgettaire overweging. Want bij afteren vind ik ook dat ik je favoriete drankje moet verzorgen. Maar als jij het hebt over dure restaurants en lekker lang tafelen, wat drink je dan? Ik vraag dit even met risico op voor de financiën.
2: Nee, ik hoef helemaal niet per se iets te hebben wat heel duur is, helemaal niet. Ik hou gewoon van een goed glas boterige Chardonnay. En die zijn volgens mij vrij betaalbaar al verkrijgbaar.
0: Oké, dan halen we even zo'n doos bij de Lidl en dan komt
2: heerlijk.
0: Dat wel goed.
2: Heerlijk, ik ben de moeilijkste niet.
0: Oké, dat is wel fijn. En zijn er nog meer dingen die je... Want kijk, stel je komt op een after. Wat zijn dingen die je dan absoluut nodig hebt? Zeg maar een beetje de essentials.
2: Nou, ik kom niet meer zo vaak echt op een after. Maar wat voor mij de essentials zouden zijn, is denk ik heel veel water. Dat is het eerste waar ik aan moet denken.
0: Nou, voor een hele saaie aflevering dan.
2: Ja, sorry. Ja, Chardonnay en water, daar maak je mij blij mee.
0: Dan gaan we kijken of dat bij Bien en Varapand nog een beetje door die leidingen stroomt. Een van die twee. Ja, en er is één ding, en daar moeten we nu niet over verder kletsen, want dat wil ik echt maandag bewaren. Maar eventjes gewoon alleen een ja of nee op deze vraag. Heb jij nou een fatbike gehad?
2: Ja, maar ik kan het uitleggen.
0: Laten we daar maandag over verder kletsen. Ik vind het leuk dat je te gast komt en ik zorg dat we Chardonnay en water in huis hebben.
2: Gezellig.
0: Maandag dus mijn gast, afteren bij Andres, doe ik samen met Lot Mulder van de Haarclip van Marie Claire.

Daddy Swims bij 3FM. Een soort ChatGPT. Hij is namelijk... En dat is Chat ook, alwetend. Mr. Know-it-all. Hey jongens, laten we eerlijk zijn. Er is op donderdag één ritueel dat jij en ik gewoon altijd met elkaar moeten doen. Als het aan mij ligt. Maar goed, ik ben geen dictator, hè. Ik ben een democraat. En mijn naam is dus Odijk en niet Orban.

ben een ongelofelijke liefhebber van het genre drum en bass. Ik vind het echt fantastisch. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Jezus, Odek, wat een gepiep en gebliep en gaan poef en een pap. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb een waanzinnige tune voor je klaarstaan. Ik ga je vast 0,01 seconde laten horen. Wil je dat hele liedje nou horen, dan bel je naar 0909-1336. Wil je dat liedje nou niet horen, dan bel je ook naar 0909-1336. Degene die namelijk als allereerste belt, die mag bepalen. Wil je drum en bass op de radio, ja of nee? Bel me dan 0909-1336. Dit radioprogramma gaat pas verder als jij een keuze hebt gemaakt. En de keuze die je maakt, die laat ik heel aan jou.

0: Wordt al gebeld. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Arjen.
0: Arjen, een hele goede avond. Jij hoort de vraag, wil je drum and bass, ja of nee? Wat is daarop uw antwoord?
1: Ja, graag.
0: Ja, wil je knallen?
1: Lekker.
0: Arjen,
1: met drum and bass.
0: Can I get a... Oh yeah!
1: Oh yeah!
2: Fijne drum and bass donderdag allemaal!

0: database uitgekomen weer. Onder andere deze. Oké. Hidex maakte oké. Ook even een klein stukje van Jungle. Deze ook zo goed hoor. Dat vind ik zo mooi. Drum and bass is niet één genre. Het is zoveel verschillende genres. Het is echt alles door elkaar. Ik blijf niet doorgaan. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ik ga voornamelijk kletsen met Jasper Leijdens van 3 voor 12.
1: Hey, hallo.
0: Zo meteen 2 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek ontdekken. Ik zie onder andere dat je Adela gaat draaien. Weet je wel, die is nu helemaal op je TikTok. Die zie je overal. Wat heb je nog meer?
1: Nou, we hebben misschien wel even de tofste producers van de afgelopen jaren in de 3FM Livebox. Hij heeft geproduceerd voor Charlie XCX. Hij heeft geproduceerd voor Haim, voor Declan McKenna. Even de oud-bandleden van Vampire Weekend.
0: Oh!
1: We hebben vanavond Rostam in de studio.
0: Dat zegt mij eigenlijk niks.
1: Ja, hij is een van die gasten die op 16-jarige leeftijd gewoon dacht... ik ga een band beginnen. Deed dat met Ezra, dat werd Vampire Weekend. Nu heeft hij nieuwe platen uit. Daar staat ook Claro op bijvoorbeeld. Dus dit is gewoon echt zo'n sterproducer die zo meteen om 9 uur naar binnen rolt. De hele band heeft al gesoundcheckt.
0: Okay,
1: de hele gang staat vol met ook Persische instrumenten. Joh. Want het heeft heel veel wereldinvloeden.
0: Okay.
1: Wordt heel vet zometeen. Ja.
0: Kijk, en dit is dus waarom 3 voor 12 zo'n superprogramma is. Je gaat weer nieuwe shit ontdekken. Lekker die radio aanhouden. Ook Billie Eilish heeft Jasper meegenomen. 3FM.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Claro op bijvoorbeeld. Dus dit is gewoon echt zo'n sterproducer die zo meteen om 9 uur naar binnen rolt. De hele band heeft al gesoundcheckt.
7: Okay,
8: de hele gang staat vol met ook Persische instrumenten. Joh. Want het heeft heel veel wereldinvloeden.
7: Okay.
8: Wordt heel vet zometeen. Ja.
7: Kijk, en dit is dus waarom 3 voor 12 zo'n superprogramma is. Je gaat weer nieuwe shit ontdekken. Lekker die radio aanhouden. Ook Billie Eilish heeft Jasper meegenomen.
9: 3FM.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent
1: en benut mijn talent elke dag. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.

0: 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
13: Hey, zit je schrap voor een hele drukke 3 voor 12 radio. Met zometeen Rostam in de 3FM Livebox. De nieuwe Warhouse als track van de dag. En jouw kans om Kio te ontmoeten.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wiel wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolo Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
15: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wiel ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
14: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer, het is droog, vannacht vanuit

0: beste regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnen nu en 2 minuten 3 voor 12 radio... met direct al de gloednieuwe single van Warhouse. 3FM.
2: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net... Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV... die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Vrouwtje.
4: 3FM.
5: VPRO.
4: Jasper Leijdens.
6: Ja, lekker zeg. Het startschot is gegeven. 3FM staat na 9 uur volledig in het teken van heel veel nieuwe muziek. Zet je schrap.
4: 3 voor 12 Radio.
6: We zijn begonnen met direct al de meest opvallende tune van deze dag. Er was geen enkele twijfel mogelijk over dat dit de track van de dag zou zijn. Er is namelijk nieuwe muziek uit België van de band Warhouse. Het is de band van Maarten de Volderen die je zou kunnen kennen van Balthazar. Normaal gesproken best ingetogen met strijkers en blazers. Nu is het groot, bombastisch en elektronisch. Hij staat er zelfs mee op het Amsterdam Dance Event. De track

single van Warhouse. Je hoort er wel een beetje het Balthazar-geluid in als je het aan mij vraagt. Sowieso het iconische stemgeluid van Maarten de Volderen. Warhouse en Simple Pleasures is vandaag de track van de dag bij 3 voor 12 Radio. Ik heb maar één vraag aan je en beantwoord die via de NPO Luister-app. Hoe vond je het liedje? De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. We gaan het er over 3 minuten na over hebben na deze van de Last Dinner Party. Dit is Sinner bij 3.

een soort pauze. Mag ook wel na anderhalf jaar alleen maar toeren. Maar dat betekent wel dat de bandleden van de Last Dinner Party eventjes iets solo kunnen doen. Ik weet niet of je afgelopen week geluisterd hebt naar Eva in 3 voor 12 radio. Toen heb je misschien al Aurora in die Untamed kunnen horen. Het is Aurora van de Last Dinner Party. Zo niet, ga dat checken. Hey, welkom, dit is 3 voor 12 radio. We zijn begonnen met zojuist al de nieuwe van Warhouse.

Ik zie Johan, de emoji-man, die is erbij. Die zegt in emoties hoe hij dit liedje vindt. Ik zie eerst een handje richting de mond. Dan een soort slaperige kop, volgens mij. Dan een soort zen, een soort golfje. Maar dan hartjes in de ogen. Ik denk dat Johan hier gewoon op aan het zweven is in de woonkamer. Hoe lekker is dat? Janneke, die is er ook bij, die zegt: Jasper, ik moet eventjes wennen aan die vroege start van 3 voor 12 radio. Maar Simple Pleasures beloont mijn lifestyle verandering. Ja, ik snap het wel. Het is nu elke avond vanaf 9 uur gewoon start voor nieuwe muziek. Hoe lekker is dat? Nina, die zegt gewoon heel simpel: lekker man. En Steven, die is erbij, die zegt: Simple Pleasures, great pleasures. Je kan het gaan zien op het Amsterdam Dance Event binnenkort. Warhouse gaat daar een show doen, elektronisch en wel. Maar volgend jaar gaat hij het ook gewoon weer op eigen kracht doen. Een hele tour is aangekondigd tot april volgend jaar. Dat betekent wel dat we Balthazar nog steeds niet terug gaan zien. Maar goed, hey, als we die twee gasten, Jinte als Jay Bernard en Maarten als Warhouse kunnen zien, net zo goed, toch? Hey, zometeen goed nieuws als je fan bent van Kyo. Nou, deze van Adela. Dit is Ain't in

is voor het eerst op bezoek sinds ik sinds begin 2026 op kamers zit. Ik luister altijd samen naar Billie Eilish. En nu luisteren we samen naar Billie Eilish. En dat nog op 3FM ook. Sjoerd, lekker bezig. Veel plezier daar. En geniet ervan, jongen. Dat is niet normaal. Ik zie ook al veel berichten binnenkomen met 3 letters. Vind ik ook mooi. Ik zie Rens daarover appen. Ik zie Sjoerd daarover appen. Ik zie René daarover appen. De letters die achter elkaar gezet zijn, zijn K-E-O. Oftewel, Kio! Ik weet niet of je op Lowlands bij de gig van Kio bent geweest. Dat is dus wat de hele show door geroepen worden. Elke pauze, elke break. Kio! Kio! Deze band is fantastisch. Aanstaande dinsdag is de band Kio in Hilversum. Ze komen met een debuutalbum, Put a Smile on for Me. Voor dat album gaan ze een akoestische set spelen daar. Ze doen een Q&A. Ik mag ze daar alles vragen. En jij krijgt daar voor het eerst het hele album te horen. 10 dagen voor het uitkomt. Nou, ik zou zeggen, exclusiever dan dit gaat het niet worden, joh. Ik denk dat er een mannetje of 30 bij is. Echt gewoon heel intiem. Maar jij kan erbij zijn. Maar goed, dan wil ik wel even een hele goede vraag voor je. Voor die Q&A. Is er iets wat je altijd al aan die gasten van Kio hebt willen vragen? Dan is dit het moment om dat te laten weten via de NPO Luister-app. Als ik je zo even terug-app, dan ben je erbij. Maar stel even die vraag. Ik zie Stella ook Kio. Lisanne zegt Kio. Ja, ze zijn er dinsdag in Hilversum. Kio. Ze hebben een nieuwe single uit. Die kwam afgelopen maandag uit. Even iets anders dan That's Me. Was bombastisch, was groots. Dit doet me ergens gewoon een beetje denken aan 90s grunge à la Nirvana. Ook zo goed. Kio. Kio. Dit is Bird on a Wire.

Kyo en Bird on a Wire. Het hele album komt eraan over, nou, pak een beetje 2-3 weken. Maar jij kan het dinsdag al horen hier in Hilversum. Wil je erbij zijn? Stel jouw ultieme vraag aan Kyo nu via de NPO Luister-app. Wil je ondertussen de nieuwste van Slater bij 3?

0: Of Brand New Slater, kun je ook zeggen, want dat is de artiest. Je luistert 3 voor 12 Radio met Kyo, daarvoor nog, en Bird on a Wire. Ik zie heel veel vragen binnenkomen voor de band Kyo, en dat snap ik. Want aanstaande dinsdag dan zijn ze in Hilversum voor een akoestische set. Je gaat daar voor het eerst het hele debuutalbum horen. Ik mag ze ook vragen stellen. En één van de vragen is van Carlijn. Goedenavond, hallo.
1: Hoi,
0: jij stuurt via de NPO Luister-app over muziek, maar ook over pasta. Want welke vraag zou jij willen stellen aan Kyo?
1: Ja, een hele leuke vraag, wat vind ik altijd, is wat iemands favoriete pasta vorm is. Want ik kan echt heel veel zeggen over iemand.
0: Hoezo?
1: Dat is toch super belangrijk. Je kan toch niet, zeg maar, je moet een beetje overeen kunnen komen met de pasta vorm. Dat zegt super veel over hoe iemand is als persoon.
0: Oké, maar als ik zeg dan dat mijn favoriete pasta soort rigatoni is, wat vind je van me?
1: Ja, dat is wel een goede vorm. Dat kan ik wel accepteren.
0: Oh, dan kan ik, dus bijna kan het niet door de mand, maar toch een klein. Wat is jouw favoriete pasta dan?
1: Oh, dan vraag je nou wat, hè? Tagliatella is wel mijn favoriet.
0: Oh ja, je zit af en toe een beetje in de knoop met jezelf.
1: Nou, wat is dit nou weer voor aanname?
0: Nee, die pasta, als je die gekookt hebt, dan gaat die door elkaar heen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hey, goed, ik wil jou dinsdag ontmoeten bij Kyo. Je mag erbij zijn en je mag deze vraag aan de band stellen.
1: Ja, zal ik doen, ja?
0: Welke pasta-soort denk je dat bij deze band past? Want dan gaan we nu vast een beetje denken aan Kyo en welke pasta-soort zij zijn.
1: Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Ik weet de naam niet, maar van die stropdasjes vind ik wel bij ze passen.
0: Ik snap dat heel erg goed. Ik hoop dat we dinsdag gewoon gaan horen dat zij een beetje stropdasjespasta zijn.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Carlijn, we gaan je zien dinsdag bij Kyo. Dankjewel, hè.
1: Hartstikke leuk, dank je.
0: Hey, er is nieuwe muziek uit van de band Mary in the Junkyard. Dit is spannend, mysterieus, meeslepend. En ze zijn binnenkort onder andere in Rotown in Rotterdam. Album is uit, gaat het ook vooral checken. Mary in the Junkyard. Dit is Blood bij 3FM.

zonder Cyrus in dit geval. You're the best persuades 3FM mega hit. Hey, straks over een half uurtje in de 3FM livebox. Rostam, kun je kennen van Vampire Weekend. Echt een legend. Hij is hier zometeen. Eerst Steve Lacy.

0: Chemical Brothers. Do It Again.
1: Drie voor 12 radio. Het is altijd mooi om een soort van iets te zien gebeuren waarvan je denkt, dit is gewoon muziekgeschiedenis. En wat er nu gebeurt bij 3FM is een soort van muziekgeschiedenis. Want ik zit hier in de studio, 3 voor 12 radio te maken, en ik kijk uit op een heel groot, nou ja, een heel groot glazen raam. En daarachter zit altijd onze geluidsman. Die zit alle bands af te mixen. Maar op dit moment, achter die geluidstafel zit een producer die gewerkt heeft met Haim, gewerkt heeft met Declan McKenna, gewerkt heeft met Charlie XCX. Die zit daar te luisteren naar zijn eigen soundcheck. Zometeen hier te gast Rostam.
2: De Hollandse Nieuwe.
1: Nou, dat wordt te gek. Zometeen gaat hij hier live spelen van het nieuwe album. Maar eerst wil ik je meenemen naar een event dat vanaf aanstaande zaterdag bijna 3 maanden, elke donderdag tot en met zondag, door het hele land gaat reizen. Namelijk de Popronde. Je kan binnenkort naar de allerbeste nieuwe muziek uit Nederland. Gewoon gratis. En dat is van Emmen tot in Hilversum en van Venray tot Rotterdam. En tussen die steden kom je heel veel nieuwe muziek tegen. Nou, deze week stellen we je in 3 voor 12 radio al aan veel van die talenten voor. Want hey, dan weet je bij welke act je vooraan moet gaan staan voor een muzikale kennismaking. Een van die namen is de band Wilson A. Ze komen morgen met een single. Die ga je voor het eerst horen hier in 3 voor 12 radio. Eerst maar even inchecken bij de band. Hallo Thijs.
3: Hoi, ik ben Thijs van Wilson A. En ik ben hier om je te vertellen over onze nieuwe single Wilson's at the Door. Een nummer dat we hebben geschreven, ja, eigenlijk om te vieren dat we een nieuwe synthesizer hadden gekocht die heel prominent op het nummer aanwezig is. En ja, de lyrics gaan eigenlijk over onszelf en over hoe wij op verschillende venues in dit land aankomen en er een puinhoop van maken. En wil je die puinhoop zien, dan moet je vooral naar onze Popronde shows komen de komende maanden, want we zijn heel veel onderweg. Oké, joe.
2: 3 voor 12 radio. Primeur.
1: Ja, dit is echt een band die je absoluut moet gaan zien tijdens de Popronde. Wilson A, dit is Wilson's at the Door. Nu in première bij...

met Caribou en Honey. Ja, en daarvoor een van de tofste namen van de popronde 2026. Wilson A. Zoek ze op social media, ga ze daar vervolgen, want ze zijn 100% de moeite waard. Vanaf zaterdag begint de popronde in het hele land en kun je er gewoon niet meer omheen. Net als om deze gasten. Morgenochtend zet je schrap voor deze gasten in Tivoli Vredenburg. De tickets voor Nothing But Thieves.

0: vanochtend gaan de tickets in de verkoop voor Nothing But Thieves in de kleinste zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. 11:30, volgende week zaterdagochtend. Maar goed, houd 3FM in de gaten, want het is ticketmaand. Dus wie weet. Hey, binnen nu en een paar minuten in de 3FM Livebox een legend. Hij heeft geproduceerd voor onder andere Charlie XCX, voor Haim. Hij zat in Vampire Weekend. Zometeen is hier Rostam te gast. 3FM.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muesli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je...
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muesli-repen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride en de Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: Een plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: 3FM. Hey, goed dat je luistert naar 3FM. Het is 3 voor 12 radio. Bijna 10 uur zometeen in de 3FM Livebox. Live muziek van Rostam.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
8: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
7: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer €400 tot €600 meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwitten had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Alsjeblieft, je auto is weer tiptop in orde.
11: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
12: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
13: Ja, geweldig, hè?
12: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
13: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
12: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
13: Aan tafel!
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga.
4: We trainen meer dan

0: ooit.
1: Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor...
4: Vrouwtje.
3: 3FM.
4: VPRO.
3: Jasper Leijdens.
5: Ja, en over live muziek gesproken. Binnen nu en 7 minuten in de 3FM Livebox. De legend Rostam. Je hoort na Role Model en deze van The Weeknd.

0: album is uit. En deze staat erop, High Hopes 3000. En daarvoor The Weeknd en In Your Eyes.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Nou, dit is eigenlijk het allerleukste aan 3 voor 12 Radio. Live muziek. Elke week ontvangen we hier de allertofste artiesten. Heel vaak komen ze uit Nederland, vaak komen ze uit België. Maar vandaag komt de live muziek gewoon uit Amerika. Dat is vet. We hebben Rostam in de 3FM Livebox. Hij begon ooit als jong jochie in Vampire Weekend. Hij groeide uit tot een topproducer die werkte met Haim, met Declan McKenna, met Charlie XCX. Veel meer artiesten, gaan we het ook over hebben zometeen. Maar hij heeft een nieuwe plaat uit, American Stories. En daarvan gaan we nu live muziek horen. Dit is Rostam live bij 3FM. Dit is Come Apart.

Rostam, live bij 3FM. Jorda, Come Apart in de 3FM livebox van het nieuwste album American Stories. Hij komt hierheen om te praten over die hele plaat die uit is. Maar ik wil je ook muziek laten horen die ook van de hand komt van Rostam. Als het gaat om productie, dit is Haim en Relationships.

0: Oh, Charlie XCX en Wink Wink. That went faster. Het is 3FM, 3 voor 12 radio, met in de 3FM Livebox. Ja, de man waar dit over gaat dus.
1: My friend Roscom told me I dress like a slut. So now I shop at APC.
0: Een verhaal uit 2014, wat het nu dus gehaald heeft tot Wink Wink van Charlie XCX. Rostam in de 3FM Livebox. Er is een geweldig album, American Stories. Daarvan hoor je nu veel meer live muziek. Dit is Rostam live bij 3FM. Dit is In a River.

0: Ja, wat ontzettend fijn dit, hé. Live muziek bij 3 voor 12 Radio in de livebox. Een legend. De naam is Rostam. Het album American Stories is uit. Er staat deze tune zeker op. En mocht je denken, ik wil dit live gaan zien, ga dat live zien. Rostam staat aanstaande zaterdag in een klein zaaltje in Amsterdam, de Bitterzoet. Dan kun je gewoon helemaal vooraan staan en meegesleept worden in dit soort muziek. Ik zie Janneke ook via de NPO luisteren. Die zegt, dit heeft gewoon mijn dag goed gemaakt, deze live performance. Geweldig. Ik zie ook Danielle die zegt, wat een goede verhalen. Hey, en wat een goede live muziek. Dit smaakt naar heel veel meer. Johan zegt ook, wat een goede, extreem leuke, sympathieke gast. Wat een goede verhalen heeft hij ook. Ja, ga dit checken. Het is Rostam in de 3FM Livebox. Zometeen onder andere het tipje van Eva Kleven na Flair.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: 90s, het is nu metal. Aanstaande zondag staan ze in de Bitterzoet in Amsterdam. De dag nadat Rostam daar speelt trouwens. Ik kreeg al een bericht van David die zei van... Oh, ik ben erbij zondag. Bleach 93, you're the figure eight.
1: De doorgeefplaat.
2: Hey Jasper, ik wil even inbreken, want ik heb nog een muzikaal tipje voor je. Ja, nog maar een paar uurtjes, dan komt het hele album uit. Here Because of Hope van Ezra Collective. Dat is een jazzcollectief uit de UK. Ik ben groot fan van ze. Zeker sinds we met 3 voor 12 een nieuw jazz special hebben gedaan. En deze, ja, dit collectief getipt werd. Ben ik ze gaan volgen. En inmiddels komt er een 17-track talent album uit. Ik kan echt niet wachten. Maar ze vieren alvast een klein feestje op deze single ervan. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dit is Ezra Collective en Jubilee Feeling als doorgeefplaat. Speciaal voor jou.

vrijdagavond. Jubilee Feeling van Ezra Collective. Het is 3 voor 12 radio. Het is een bijzondere dag als je fan bent van Harry Styles. Hij stond 10 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. 30 keer in Madison Square Garden in New York. Maar het is nog niet klaar. Hij heeft een persoonlijke mail gestuurd naar zijn fans. Mijn vriendin kreeg het hier vanochtend ook binnen. Gewoon echt alsof je een mailtje kreeg van Harry Styles. Gewoon alleen maar plain tekst met de boodschap: ik weet nog niet wat ik ga doen in 2028. Misschien ben ik dan wel klaar, maar de tour gaat door. Volgend jaar meer tours van Harry Styles met geweldige voorprogramma's. LCD Sound System, Baby Rose, Feist. Maar in Londen, hé, deze legends, Tears for Fears.

dit wordt wel wat hoor. Het voorprogramma van Harry Styles in Londen. De Legends van Tears for Fears. Hun geweldig album Songs from the Big Chair komt gewoon uit 1985. Hè? En daar staan ze dan. Maar als zij binnen een half uur Everybody Wants to Rule the World shout, head over heels, deze Mad World, Sowing the Seeds of Love, Woman in Chains zingen, ja, dan is die avond gewoon compleet. Eigenlijk een beetje zoals het bij Oasis gebeurde met Richard Ashcroft, die gewoon daar Bittersweet Symphony weer een volgend leven gaf, hé. Hoe vet is dat? Tears for Fears bij 3FM. Voorprogramma van Harry Styles in Londen. Maar in Berlijn gaan we even de hele andere kant op. Harry is namelijk fan van Get Down Services. Ze stonden al op zijn festival in Londen eerder dit jaar en nu dus het voorprogramma.

dit wordt wel wat hoor. De tour van Harry Styles, Together Together 2027. Tina Shea als voorprogramma. Surreal en Paco Amoroso. Kylie Minogue, Lainey Wilson. The Womack Sisters. Caroline Polachek. Feist. LCD Sound System gaat het doen in Rome. Baby Rose, Tears for Fears. En dus Get Down Services. Dit is de Radiator bij 3FM.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de...
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: 3FM. Hey, goedenavond. Het is 11 uur en je bent bij 3FM. Met zometeen Bruno Mars en ook Sam Fender ga je horen. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar 1 rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. Het PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.

0: Waar zorgen we voor? Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

minuten voor je. Ik ben wel benieuwd. Stel, hè, jij gaat op vakantie. Neem jij dan veel mee of neem jij weinig mee? Ik neem echt mijn halve inboedel mee. Ik kan nooit kiezen welke shirts ik dan wil. En dan denk ik, dan doe ik ze allemaal wel. En dan neem ik even vier broeken mee en nog een trui. Maar ook dan nog een vest, want misschien wil ik die dag helemaal geen trui aan. En bij mij is het echt een chaos in mijn hoofd als ik moet inpakken. Wereldsterren, die hebben hier natuurlijk elke dag mee te maken. Die gaan vaak op tour, die spelen over de hele wereld. En de man die ik zo meteen aan je ga laten horen... En die hoeft over één ding niet te twijfelen, want daar neemt hij bijna een extra koffer voor mee. Zoveel neemt hij dat altijd mee. En hij kan ook echt niet zonder. Wie het is en waar ik het over heb, hoor je zo meteen.

De man die bekend staat om zijn zangstem, zijn salto's op het podium, doet hij vaak. En om zijn bijzondere inpaklijst als hij op tour gaat. Weet je wat deze man allemaal meeneemt als hij op tour gaat voor zijn shows? Dat is ongekend. Zijn favoriete drankje, appelsap, heeft hij altijd bij zich. Keelsnoepjes. Crème voor zijn krullen heeft hij ook altijd bij zich. En de rolschaatsen, daar is hij helemaal dol op. Oké, tot zover niks wat heel raar is. Maar hij heeft ook een lading vol met onderbroeken en extra sokken bij zich. En niet per se omdat hij dan bang is dat er een ongelukje gebeurt of zo. Maar hij raakt ze dus vaak kwijt. Hij raakt vaak sokken kwijt en onderbroeken kwijt. Hoe krijg je het ten eerste voor elkaar? En ten tweede, mocht je een keer naar een show van hem gaan en je ziet een keer ergens in de zaal of een beetje bij het podium op de rand een verdwaalde onderbroek liggen, of hij is van iemand in het publiek die helemaal is losgegaan, of van

0: Smokey hoorde je met haar nieuwste. Je hoorde geen rem en helaas ook geen ticketalarm.
1: September is 3FM ticketmaand.
0: Beetje lullig dit voor mij. Wel de plaat draaien, geen ticketalarm. Nee, helaas, hij zat er niet bij. Maar het is wel een ongelooflijk goed liedje. Over dat ticketalarm gesproken, blijf 3FM wel gewoon in de gaten houden. Want hoor je dus het ticketalarm, dan win je kaarten. Tenminste, daar maak je kans op voor al je favoriete artiesten. Dit weekend bijvoorbeeld kans op kaarten voor Chef Special en The Opposites. Dat komt er dus nog aan. Morgen maak je kans op kaarten voor Niall Horan. En we hebben echt niet de minste namen voor je uitgekozen. Is heel simpel. Zorg dat je de NPO Luister-app gedownload hebt. Dat je daar even een accountje op aanmaakt. Dat is echt 1 minuut werk, maar het is wel even belangrijk. Want dan kan je namelijk deze kant op appen. En hoor jij dat ticketalarm? Stuur zo snel mogelijk naar ons toe via die NPO Luister-app waarom jij daarbij wil zijn. En word je teruggebeld, kom je in de uitzending, dan krijg jij die kaart. En dan sta je gratis en voor niks bij je favoriete artiest. Vooraan, hoe lekker zou dat zijn? 3FM dus goed in de gaten houden, hoor je een ticketalarm, deze kant op appen en dan komt het allemaal goed voor de rest. Het is mooi om te zien dat het ook lekker druk is in de NPO Luister-app, los van dat hele ticketalarm. Ik zie bijvoorbeeld Feline verschijnen, Kelly die stuurt nog een berichtje. En dan krijg ik nog een audio-appje van Jesse.
2: Ik heb net een Turkse pizza gehaald en je zat nu op de fiets onderweg naar huis.
0: Kijk, dat is altijd lekker toch? Dat is een goed nieuws. Turkse pizza, nou dan kan het volgens mij niet beter zo'n avondje als dit. Mocht ik iets voor je kunnen doen, je bent van harte welkom in de NPO Luister-app. Laat weten waar jij behoefte aan hebt, dan pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan. Sarah Larsson hoor je zometeen en dit is...

Jackson en Lush Life hoorde je. Hoe ben jij met het meezingen van liedjes? Lukt dat? Ik had bijvoorbeeld net al met Sarah Larsson. Dat begint dan met I live my day. Zeg ik dat dan goed? I live my day. Ja, ik versta gewoon I live my day. Of wat, dat is niks. Ik ben helemaal niet goed met teksten, joh. Dat kan ik helemaal niet. Als jij dat nou ook hebt, er is één woordje in een tekst. Dat kan je altijd meezingen en dat is O. Toch? Dat kan je mee schreeuwen, dat kan je mee blaren. Of je dronken bent, of dat je gewoon net als ik niet zo goed ben in teksten. Dat komt eigenlijk altijd goed. En laat ik nou net heel veel van die liedjes proberen te verzamelen samen met jou. Zometeen

0: avond. In liedjes meezingen, ben je daar goed in? Want om heel eerlijk te zijn, als ik een liedje meezing, 9 van de 10 keer dan mompel ik maar wat, of dan zeg ik woorden, maar die bestaan eigenlijk niet. Ik kan het niet zo goed. Maar liedjes met O in de tekst, ja, die blaar je mee.
1: Muzikale overdosis.
0: Samen met jou probeer ik zoveel mogelijk van dat soort liedjes te verzamelen in de muzikale overdosis. Liedjes met een O in de songtekst, dat mag gezongen zijn, dat mag gesproken zijn. Als er maar een O in zit, hebben we een stukje die we in ieder geval samen wel kunnen meezingen. Dat kan je achterlaten via de NPO Luister-app of via mijn Instagram. Mag je gewoon een DM'tje sturen als je dat makkelijk vindt. @AnandVerboom. Dus @AnandVerboom mag je me altijd even een song laten weten. Gisteren kwam Barry bijvoorbeeld met de NPO Luister-app met Jess Glynn en I'll Be There. Is een hele goeie, zit die zeker weten in. Dus ook die voegen we toe aan de muzikale overdosis. En voor vandaag kwam Jesse via Instagram met James B. en Best Fake Smile. Want ook die kan je goed meezingen, zegt Jesse erbij. Zit die zeker weten in. Mooie toevoeging van Jesse. En mocht je er dus ook eentje hebben gespot, je kan hem achterlaten via de NPO Luister-app of via mijn Instagram @AnandVerboom. En wie weet...

0: Maxi Dekker bij 3FM. Je hoorde Bare Minimum. En zometeen dan hoor je Toto. Afrika komt er voor je aan. En ik ben benieuwd, hoe goed zit jij in je stedenkennis? Nou, mocht je namelijk verstand hebben van steden, dorpjes, een beetje weten waar het ligt, waar iets bekend om staat, dan kan het zomaar zijn dat je heel goed bent in het spelletje wat we zo gaan spelen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Nou, ik heb namelijk ergens een paard verstopt. Denkbeeldig dan, ergens in Nederland, in een plaats die je misschien wel kent. Je krijgt van mij 3 hints zometeen. En aan jou dan de vraag, weet jij welke plaats ik bedoel? Mocht je daar goed in zijn, dan maak je kans op de Ananzichtkaart. Een Ananzichtkaart speciaal uit die plek. Opgehaald door mij, dus je wil hem sowieso winnen. Dat is één ding wat zeker is. 1 hint geef ik je nu alvast. Omdat je nu alvast luistert, dan kan je er wat langer over nadenken. En die hint is als volgt. Vuurwerk ligt gevoelig in deze plaats. Mocht je een idee hebben, je mag het alvast insturen via de NPO Luisterapp. Of je mag bellen 09091336. Dus de hint die je nu alvast van me krijgt is: vuurwerk ligt gevoelig in deze plaats. De rest? Dat moet je nog even afwachten. Antwoord hoor je zo.
1: 3FM.
2: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders.

0: Deals bij Bol.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.

0: 1 minuut voor 12. Je bent bij 3FM en zometeen dan ga je another horen en talk to you. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne.
2: Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je...

0: goedenavond. 1 minuut voor 12. Je bent bij 3FM en zometeen dan ga je another horen. En talk to you. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand,

0: kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, heb ik nog 3 verkeer voor je van de ANWB. Het is lekker rustig op de weg. 1 file gemeld, die is wel even flink. Bij de Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Duiven. Doe je 15 minuten langer over, komt daardoor een pechgeval. De weg is daar wel weer vrij, dus je kan zometeen gewoon weer lekker doorrijden.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Niall Horan.
2: 3FM. Anan Verboom.
1: Ik heb zometeen 3 hints voor je. Weet jij de goede plaats daarbij te raden? Hoe is jouw stedenkennis? Gaan we zometeen.

0: Toto bij 3FM, je hoorde Afrika. Hey, hoe goed zit jij in je stedenkennis? Plaatsnamen, dingen herkennen. Mijn topo bijvoorbeeld, dramatisch. Ik had een 1 op de middelbare school. Dat is geen grap, echt een 1. Dingen herkennen, daar ben ik niet super goed in. Ik hoop dat jij er wel goed in bent.
1: Waar op de kaart? Hinnert het paard?
0: We spelen namelijk het meest random radiospelletje dat je vannacht gaat horen. Waar op de kaart hinnikt het paard? Ik heb ergens denkbeeldig dan een paard verstopt in Nederland. Op een best wel bekende plek. Aan jou de vraag, kan jij door middel van 3 hints raden welke plek ik bedoel? Moet te doen zijn. Mocht je het goed hebben, dan win je een Anan-zichtkaart. Een aanzichtkaart opgehaald speciaal door mij in die plek. En die komt aan jouw kant op. Die wil je winnen. Het enige wat je daarvoor moet doen is dus het goede antwoord achterlaten in de NPO Luisterapp of even bellen naar 0909-1336. Het enige wat je ervoor hoeft te doen. Oké, die 3 hints zijn de volgende. Vuurwerk ligt gevoelig in deze plaats. De joppiesaus komt hier vandaan. En de Duitse grens ligt op 5 kilometer afstand van deze stad. Enig idee? Mocht je dit weten, berichtje kan je achterlaten via de NPO Luisterapp of dus 0909-1336 kan je bellen. Vuurwerk ligt gevoelig in deze plaats. De joppiesaus komt er vandaan en de Duitse grens ligt op 5 kilometer afstand van de stad. Mocht je het weten, laat het weten.

0: Your City, Self-Aware, hoorde je bij 3FM.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Dat is de vraag die ik jou elke avond stel. Het meest random radiospelletje wat je vanavond gaat horen. Maar je bent er wel goed in als ik de appjes bekijk in de NPO Luisterapp. En er is ook flink gebeld. Ik heb namelijk ergens in Nederland denkbeeldig een paard verstaan.

0: mocht je nu niet winnen, doe vooral dinsdag weer mee. Dan gaan we weer verder hiermee. Dan ga ik even naar Brummen, want daar woont namelijk Michael Mitchell. Hoe spreek ik het goed uit?
1: We zijn nog niet in Brummen, hoor.
0: Je bent er nog niet, maar waar zit je nu?
1: Dat is een hele goede vraag. Vlakbij Brummen.
0: Oké, nou je bent er bijna. Nou, dat scheelt.
1: Ja.
0: Hey, dat is super. Hey, jij zit midden in het proces van productontwikkeling. En dan een heel leuk... Ja, hoe leg ik dit uit? Een soort iets met kaarten? Of moet jij eigenlijk even uitleggen? Dat is beter, denk ik.
1: Nou ja, afgelopen dinsdag heb ik de go gegeven voor de ontwikkeling inderdaad. Voor Stem van Nu gaat het heten.
0: Ja.
1: En dat is een retro radio waar je verhalen en herinneringen op kan slaan. Door middel van een kaartenset.
0: Ja.
1: Dus je hebt een kaartenset, daar zit een chip in. En goed, je kan met opa en oma of met je kinderen daar even voor gaan zitten. En dan er zitten 50 vragen bij. Je houdt de vraag boven de radio en de radio speelt automatisch die vraag af en je neemt je antwoord op. Dus zo kun je zeg maar een mooie verzameling maken van je verhalen, je herinneringen. Maar ook voor mensen die dementerend worden of die misschien niet zo lang meer te leven hebben. Of, nou ja, goed.
0: Wat een mooi initiatief. En dan kan je dat zeg maar, op een later moment kan je dat nog een keer doen. En dan hoor je dus terug wat je eerder hebt gezegd en heb beantwoord daarop.
1: Ja, als je een paar jaar later dezelfde kaart boven de radio houdt, zeg maar, dan speelt hij weer de vraag en het antwoord af. Dus dan kun je opa weer terug horen of je vader of nou ja, wie dan ook.
0: Dat is ontzettend mooi. Komt dat ergens vandaan bij jou dat je dit graag wilde maken?
1: Ja, zeker. Ik heb dat een jaar of 5, 6 geleden begon dat een beetje. Met mijn vader die ziek was en eigenlijk heel snel in coma lag.
0: Oh jeetje.
1: En eigenlijk, ik weet eigenlijk heel weinig van hem. Dat vind ik jammer. Ja. Dus ik heb heel graag wat meer verhalen van hem gehoord. En wat beter leren kennen nog. Maar dat was helaas geen tijd meer voor. Dus toen is dat een beetje, toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn als je dat gewoon vast kan leggen. Je leven lang, zeg maar. Je kunt het natuurlijk ook uiteindelijk op de computer zetten om het echt goed te bewaren, zeg maar. Maar zolang het op die kaart staat, dan kun je eigenlijk altijd die verhalen weer terug beluisteren.
0: Ja, dat geeft ook een beetje houvast, denk ik.
1: Zeker.
0: Wat een ontzettend mooi initiatief dit. Heb je al reacties ontvangen hierop, op dat je dit aan het doen bent en dat dit eraan komt?
1: Nou, ik heb dinsdag de go gegeven voor het designbureau, zeg maar. Die gaan nu aan de slag. Ja. En dan, dat zal ongeveer 12 weken duren. En dan gaan we het eerst even testen. En dan gaat het, als het allemaal goed gaat, gaat het de markt op, zeg maar.
0: Wat ontzettend leuk. Alvast heel veel succes hiermee. Ik vind het echt een prachtig initiatief.
1: Ja, dankjewel. Komt goed.
0: Dan een prijs die minstens net zo groot is als dit hele gebeuren. De Anan-zichtkaart.
1: Ja, ik kan niet wachten.
0: Nee, precies. Als je het goede antwoord weet op deze 3 hints, welke stad ik bedoel, of welk dorp. De hints waren de volgende. Vuurwerk ligt gevoelig in deze plaats. De joppiesaus die komt hier vandaan. En de Duitse grens ligt op 5 kilometer afstand. Enig idee welke plaats ik bedoel?
1: Ja, dat is Enschede.
0: Hey, maar dat heb je natuurlijk hartstikke goed. Lekker bezig. Die Anan-zichtkaart, die komt jouw kant op. Die ga ik voor je draaien. Tenminste, die ga ik naar je toe sturen. En dan ga ik ondertussen lekker veel muziek voor je draaien. Kan jij lekker de avond doorkomen.
1: Hartstikke leuk. Hey, dank je wel.
0: Mooie avond nog. En heel veel succes, hè.
1: Yes, jullie ook. Dank je. Hoi. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

Ella Henderson bij 3FM. Je hoorde Ghost in je late avond. Mijn naam is Anand. Ik sleep je de nacht in met Drake zometeen. One Dance ga ik voor je draaien. Hey, heb jij een huisdier? Want dat kan je namelijk een carrière als artiest opleveren. Ja, echt waar. Hoe dat zit, hoor je zo.

Drake en One Dance hoorde je bij 3FM. Ben jij of ken jij iemand met een gek huisdier? Kan je namelijk een carrière opleveren als artiest? Dat blijkt maar weer. Ik weet nog wel, op de basisschool had ik iemand... die had ook reptielen als huisdier. Hoor je wel eens vaker, maar ik blijf het raar vinden. Dat je dan denkt op een dag, goh, ik neem een slang. Ik kan me daar niet in vinden, maar ieder zijn ding zou ik zeggen. Het liedje wat ik nu voor je ga draaien is ook eigenlijk te danken aan zo'n gek huisdier. Ella Langley, die ga ik draaien. Die was muziek aan het schrijven op zo'n schrijverskamp met allerlei artiesten. En ze had ook een goede vriendin van haar meegenomen. En die vertelt na een tijdje een verhaal dat ze dus vroeger met een kleine kangeroe, die had als huisdier, ja, het is echt waar wat je hoort. Die nam ze overal mee naartoe. Dus ook in de auto, gewoon zo op de stoel ernaast de kleine kangeroe daar neergezet. Kwam ze dus in die bizarre situatie terecht dat ze werd aangehouden door een agent. Met die kangeroe. Dus die agent die kijkt die auto aan. Die ziet een kangeroe zitten daar op die stoel. Die kijkt naar de nummerplaat. Daar staat dat ze uit Texas komt. En hij zegt, oh, she's from Texas, I can tell. En dat zinnetje wat die agent zei, dat werd dus de basis van de hele track. 3 kwartier heeft het geduurd en het liedje stond op papier. Allemaal door die nummerplaat en die goede vriendin met een kangeroe in de auto. Ja, het is bizar, maar er komt goede muziek uit. Blijkbaar weer. Ella Langley hoor je nu bij 3FM. Dit is Choose in Texas.

0: Daft Punk bij 3FM en One More Time.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nou, daarover gesproken, One More Time. Ik heb een favoriet liedje van dit moment. En dat wil ik heel graag aan je voorstellen. Dus ik blijf het gewoon net zo lang draaien totdat jij denkt... nou, ik vind het echt waanzinnig. Totdat jij daar precies hetzelfde over denkt zoals ik. Jim Gardner, dat is zijn naam. En die heeft samengewerkt met Persia Holder. Waanzinnige vrouw. Samen, waanzinnige combinatie. Ja, ik kan er eigenlijk alleen maar over zeggen. Het is gewoon ongelooflijk goed. Ik hoop dat jij dat ook vindt. Jim Gardner en I Do It Again hoor je bij 3FM.

is Solvay bij 3FM. Je hoorde Intoxicated. Het is wel grappig, want zijn naam dus, zijn artiestennaam, Martin Solvay. Ja, dat is dus zijn naam. Maar wel geïnspireerd op een enorme crush die hij had toen hij op de middelbare school zat. Toen was hij heel verliefd op een goede vriendin van hem. Tenminste, tijdens de middelbare school was hij stiekem verliefd op de zus van een goede vriendin, moet ik zeggen. En daar was hij zo verliefd op dat hij dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon mijn artiestennaam daarop baseren. Maar dan moet je dus bedenken dat dus een deel van je naam de crush is van toen je op de middelbare school zat. Daar moet je ook maar zin in hebben. Daar word je dus jarenlang nog aan herinnerd. Maar hey, het staat wel overal.

0: meer van je favoriete muziek bij 3FM. Non-stop achter elkaar, zonder het gebabbel van mij ertussendoor. Onder andere Joe Corey, Head & Heart ga je horen. Jungle komt er voor je aan. En ook die grote hit van Alice Warren. Binnen nu in een paar minuten. 3FM.
1: 1 uur. 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het
0: espresso hoorde je. En zometeen hoor je veel meer van je favoriete muziek bij 3FM. Non-stop achter elkaar, zonder het gebabbel van mij ertussendoor. Onder andere Joe Corey, Head & Heart ga je horen. Jungle komt er voor je aan. En ook die grote hit van Alice Warren. Binnen nu in een paar minuten. 3FM.
1: 1 uur. 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog.

vasteland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen.